0: Zes Nederlanders van de hulpvloot die door Israël werd geënterd zijn in Turkije. Daar krijgen ze medische controle en vermoedelijk komen ze morgen terug naar ons land. Begin deze week waren de Nederlanders met honderden andere activisten in tientallen schepen onderweg naar Gaza om daar hulpgoederen te brengen. Ze werden tegengehouden door Israël toen ze nog in internationale wateren waren. Gisteren ontstond internationale ophef vanwege beelden en vernederde activisten. Nederland, Italië en Frankrijk hebben opheldering geëist van Israël. Het ministerie van Buitenlandse Zaken raadt Nederlanders af om naar Cuba te reizen. Het reisadvies is aangescherpt van geel naar oranje. Het is niet veilig om in Cuba op vakantie te gaan. Noodzakelijke reizen voor het werk kunnen nog wel. Reden voor het aangescherpte reisadvies zijn de oplopende maatschappelijke onrust en de groeiende tekorten op het eiland. In Cuba is al maanden de stroom grotendeels uitgevallen door een Amerikaanse olieblokkade en er is ook een tekort aan medicijnen. De onvrede daarover groeit op het eiland. Airbus en Air France zijn in Frankrijk schuldig bevonden aan de dood van 228 inzittenden van een vliegtuig in 2009. De crash was het zwaarste vliegtuigongeluk in de geschiedenis van de Franse luchtvaart. Een toestel van Air France was boven de Atlantische Oceaan in een storm terechtgekomen en van de radar verdwenen. De piloten kregen tijdens de vlucht onjuiste informatie over de snelheid, doordat apparatuur aan de buitenkant van het toestel was bevroren, zo bleek uit onderzoek. Een fout van vliegtuigbouwer Airbus, vindt de rechter. Air France had de piloten niet genoeg voorbereid op dit soort extreme weersituaties. In elk geval Airbus gaat in beroep bij het hoogste gerechtshof in Frankrijk. Het weer vanavond en vannacht zit helder. Het koelt af tot een graad of 10. Morgen een stukje warmer dan vandaag. 26 graden en een dag met volop zon. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
1: Drechtstad FM. Eén radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7.

0: too late?
1: Sure.
0: Eat this.

Maurice Vermeter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. In Utrecht hebben enkele duizenden mensen gedemonstreerd uit solidariteit met asielzoekers. Ze demonstreerden tegen het recente geweld bij AZC's. De manifestatie was georganiseerd door actiegroepen als Extinction Rebellion, de Dolle Mina's en de Goede Zaak. De afgelopen maanden waren op meerdere plekken demonstraties tegen de komst van asielzoekerscentra. In onder meer Loosdrecht en IJsselstein liepen die uit op rellen. De 6 Nederlanders van de hulpvloot die door Israël werd geënterd zijn

0: in Cuba op vakantie te gaan. Noodzakelijke reizen voor het werk kunnen nog wel. Reden voor het aangescherpte reisadvies zijn de oplopende maatschappelijke onrust en de groeiende tekorten op het eiland. In Cuba is al maanden de stroom grotendeels uitgevallen door een Amerikaanse olieblokkade en er is ook een tekort aan medicijnen. De onvrede daarover groeit op het eiland. Airbus en Air France zijn in Frankrijk schuldig bevonden aan de dood van 228 inzittenden van een vliegtuig in 2009. De crash was het zwaarste vliegtuigongeluk in de geschiedenis van de Franse luchtvaart. Een toestel van Air France was boven de Atlantische Oceaan in een storm terechtgekomen en van de radar verdwenen. De piloten kregen tijdens de vlucht onjuiste informatie over de snelheid, doordat apparatuur aan de buitenkant van het toestel was bevroren, zo bleek uit onderzoek. Een fout van vliegtuigbouwer Airbus, vindt de rechter. Air France had de piloten niet genoeg voorbereid op dit soort extreme weersituaties. In elk geval Airbus gaat in beroep bij het hoogste gerechtshof in Frankrijk. Het weer vanavond en vannacht zit helder. Het koelt af tot een graad of 10. Morgen een stukje warmer dan vandaag. 26 graden en een dag met volop zon. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
1: Drechtstad FM. Eén radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7

Kees Vermeter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. In Utrecht hebben enkele duizenden mensen gedemonstreerd uit solidariteit met asielzoekers. Ze demonstreerden tegen het recente geweld bij AZC's. De manifestatie was georganiseerd door actiegroepen als Extinction Rebellion, de Dolle Mina's en de Goede Zaak. De afgelopen maanden waren op meerdere plekken demonstraties tegen de komst van asielzoekerscentra. In onder meer Loosdrecht en IJsselstein liepen die uit op rellen. De 6 Nederlanders van de hulpvloot die door Israël werd geënterd zijn in Turkije. Daar krijgen ze medische controle en vermoedelijk komen ze morgen terug naar ons land. Begin deze week waren de Nederlanders met honderden andere activisten in tientallen schepen onderweg naar Gaza om daar hulpgoederen te brengen. Ze werden tegengehouden door Israël toen ze nog in internationale wateren waren. Gisteren ontstond internationale ophef vanwege beelden en vernederde activisten. Nederland, Italië en Frankrijk hebben opheldering geëist van Israël. Het ministerie van Buitenlandse Zaken raadt Nederlanders af om naar Cuba te reizen. Het reisadvies is aangescherpt van geel naar oranje. Het is niet veilig om in Cuba op vakantie te gaan. Noodzakelijke reizen voor het werk kunnen nog wel.

0: en Frans was boven de Atlantische Oceaan in een storm terechtgekomen en van de radar verdwenen. De piloten kregen tijdens de vlucht onjuiste informatie over de snelheid, doordat apparatuur aan de buitenkant van het toestel was bevroren, zo bleek uit onderzoek. Een fout van vliegtuigbouwer Airbus, vindt de rechter. Air France had de piloten niet genoeg voorbereid op dit soort extreme weersituaties. In elk geval Airbus gaat in beroep bij het hoogste gerechtshof in Frankrijk. Het weer vanavond en vannacht is helder. Het koelt af tot een graad of 10. Morgen een stukje warmer dan vandaag. 26 graden en een dag met volop zon. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
1: Drechtstad FM. Eén radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en 105 FM.

bella criatura, con tanta hermosura. Eres el sueño de muchos.

Maurice van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. In Utrecht hebben enkele duizenden mensen gedemonstreerd uit solidariteit met asielzoekers. Ze demonstreerden tegen het recente geweld bij AZC's. De manifestatie was georganiseerd door actiegroepen als Extinction Rebellion, de Dolle Mina's en de Goede Zaak. De afgelopen maanden waren op meerdere plekken demonstraties tegen de komst van asielzoekerscentra. In onder meer Loosdrecht en IJsselstein liepen die uit op rellen. De 6 Nederlanders van de hulpvloot die door Israël werd geënterd zijn in Turkije. Daar krijgen ze medische controle en vermoedelijk komen ze morgen terug naar ons land. Begin deze week waren de Nederlanders met honderden andere activisten in tientallen schepen onderweg naar Gaza om daar hulpgoederen te brengen. Ze werden tegengehouden door Israël toen ze nog in internationale wateren waren. Gisteren ontstond internationale ophef vanwege beelden en vernederde activisten. Nederland, Italië en Frankrijk hebben opheldering geëist van Israël. Het ministerie van Buitenlandse Zaken raadt Nederlanders af om naar Cuba te reizen. Het reisadvies is aangescherpt van geel naar oranje. Het is niet veilig om in Cuba op vakantie te gaan. Noodzakelijke reizen voor het werk kunnen nog wel. Reden voor het aangescherpte reisadvies zijn de oplopende maatschappelijke onrust en de groeiende tekorten op het eiland. In Cuba is al maanden de stroom grotendeels uitgevallen door een Amerikaanse olieblokkade en er is ook een tekort aan medicijnen. De onvrede daarover groeit op het eiland. Airbus en Air France zijn in Frankrijk schuldig bevonden aan de dood van 228 inzittenden van een vliegtuig in 2009. De crash was het zwaarste vliegtuigongeluk in de geschiedenis van de Franse luchtvaart. Een toestel van Air France was boven de Atlantische Oceaan in een storm terechtgekomen en van de radar verdwenen.

0: graden en een dag met volop zon. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
1: Drechtstad FM. Eén radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en 105 FM.

0: 6 uur.
1: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. De zoektocht naar de vermiste ambulancemedewerker uit onze regio, die zoek was na een wandeltocht op het Caribische eiland Saba, is definitief gestaakt. Er is meer dan een week naar hem gezocht, onder meer met speurhonden en drones. De plaatselijke autoriteiten spreken over een moeilijk besluit. Gouverneur Johnson zegt dat dit ook niet de uitkomst was waarop was gehoopt. Erik Matthijssen was werkzaam bij de ambulancedienst Zuid-Holland-Zuid en woonde ook in onze regio. Tot nu toe is geen van de opvarenden van het cruiseschip de Hondius besmet met het hantavirus, blijkt uit de eerste onderzoeken na aankomst van de Hondius in de Rotterdamse haven. Toen het schip maandag werd afgemeerd bij de landtong Rozenburg zijn alle 27 mensen die nog aan boord waren getest. Eerder zijn bij hen aan boord al monsters afgenomen. Ook die testuitslagen waren negatief, meldt het RIVM. De opvarenden met een niet-Nederlandse nationaliteit blijven tot 17 juni in afzondering in een soort quarantainedorp dat tijdelijk is neergezet. Minister Van der Brink van Asiel en Migratie gaat gemeenten die niet genoeg asielzoekers opvangen vanaf volgende week op de vingers stikken. Ze moeten op het ministerie komen uitleggen waarom ze niet voldoen aan de taakstelling van de spreidingswet, zegt Nieuwsuur. Het gaat om 3/4 van de gemeente. Het merendeel daarvan heeft nog geen enkel asielzoekerscentrum dat het hele jaar open blijft. In onze regio worden voldoen volgens het COA alleen de Hoekse Waard, Rotterdam en Zwijndrecht aan de eisen wat betreft van de opvang van asielzoekers. Veel burgemeesters zeggen dat ze hun uiterste best doen en al noodopvang aanbieden. Maar Van der Brink wil juist opvangplekken voor de lange termijn. Het aantal SOA-besmettingen in Europa is de afgelopen 10 jaar fors toegenomen, meldt het Europese Gezondheidsdienst ECDC. Vooral gonorreu en syfilis komen vaker voor. Het aantal gevallen van gonorreu is sinds 2015 verdrievoudigd tot meer dan 100.000. Syfilis kwam 45.000 keer voor. In Nederland was voor beide SOA's ook een stijging in het aantal infecties te zien, maar minder dan het Europees gemiddelde. Volgens de onderzoekers wachten mensen tegenwoordig langer met testen. Verder moeten landen meer doen aan preventie. Het weer, veel zon, droog, zomers warm met temperaturen tot 27 graden vandaag. Ook vanavond helder en droog. Morgen veel zon en droog. In de middag

0: van 7 uur.
1: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. De zoektocht naar de vermiste ambulancemedewerker uit onze regio, die zoek was na een wandeltocht op het Caribische eiland Saba, is definitief gestaakt. Er is meer dan een week naar hem gezocht, onder meer met speurhonden en drones. De plaatselijke autoriteiten spreken over een moeilijk besluit. Gouverneur Johnson zegt dat dit ook niet de uitkomst was waarop was gehoopt. Erik Matthijssen was werkzaam bij de ambulancedienst Zuid-Holland-Zuid en woonde ook in onze regio. Tot nu toe is geen van de opvarenden van het cruiseschip de Hondius besmet met het hantavirus, blijkt uit de eerste onderzoeken na aankomst van de Hondius in de Rotterdamse haven. Toen het schip maandag werd afgemeerd bij de Landtong Rozenburg zijn alle 27 mensen die nog aan boord waren getest. Eerder zijn bij hen aan boord al monsters afgenomen. Ook die testuitslagen waren negatief, meldt het RIVM. De opvarenden met een niet-Nederlandse nationaliteit blijven tot 17 juni in afzondering in een soort quarantainedorp dat tijdelijk is neergezet. Minister Van der Brink van Asiel en Migratie gaat gemeenten die niet genoeg asielzoekers opvangen vanaf volgende week op de vingers stikken. Ze moeten op het ministerie komen uitleggen waarom ze niet voldoen aan de taakstelling van de spreidingswet, zegt Nieuwsuur. Het gaat om 3/4 van de gemeente. Het merendeel daarvan heeft nog geen enkel asielzoekerscentrum dat het hele jaar open blijft. In onze regio worden voldoen volgens het COA alleen de Hoekse Waard, Rotterdam en Zwijndrecht aan de eisen wat betreft van de opvang van asielzoekers. Veel burgemeesters zeggen dat ze hun uiterste best doen en al noodopvang aanbieden. Maar Van der Brink wil juist opvangplekken voor de lange termijn. Het aantal SOA-besmettingen in Europa is de afgelopen 10 jaar fors toegenomen, meldt het Europese Gezondheidsdienst ECDC. Vooral gonorreu en syfilis komen vaker voor. Het aantal gevallen van gonorreu is sinds 2015 verdrievoudigd tot meer dan 100.000. Syfilis kwam 45.000 keer voor. In Nederland was voor beide SOA's ook een stijging in het aantal infecties te zien, maar minder dan het Europees gemiddelde. Volgens de onderzoekers wachten mensen tegenwoordig langer met testen. Verder moeten landen meer doen aan preventie. Het weer, veel zon, droog, zomerswarm met temperaturen tot 27 graden vandaag. Ook vanavond helder en droog. Morgen veel zon en droog, in de middag wat wolken en het wordt 29 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Hoor jij hem al? De stoomfluit in de verte? Dordt in Stoom komt er weer aan. Vrijdagavond 29 mei begint het met de spectaculaire vlootschouw bij het Groothoofd. Daarna kun je een weekend lang genieten van het grootste stoomevenement van Europa. Met tientallen stoomboten, treinen en oldtimers en ook de karakteristieke shantykoren, gezellige foodcourts en een gigantische

0: Weekend.nl.
1: Jazeker!
0: D voor Deker.
2: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
3: Elke dag zijn er dieren in nood. Gewond, verwaarloosd of zonder thuis. Stichting Dierenhulp staat klaar met liefdevolle opvang en medische zorg. Met sterilisatie voorkomen we nieuw dierenleed nog voor het begint. Dieren rekenen op mensen die om hen geven. Op mensen zoals jij. Help mee. Ga naar dierenhulp.nl. Samen geven we een tweede kans. Dierenhulp.nl.
4: Drechtstad FM. Eén radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7

0: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. Zoektocht naar de vermiste ambulancemedewerker uit onze regio die zoek was na een wandeltocht op het Caribische eiland Saba is definitief gestaakt. Er is meer dan een week naar hem gezocht, onder meer met speurhonden en drones. De plaatselijke autoriteiten spreken over een moeilijk besluit. Gouverneur Johnson zegt dat dit ook niet de uitkomst was waarop was gehoopt. Erik Matthijssen was werkzaam bij de ambulancedienst Zuid-Holland-Zuid en woonde ook in onze regio. Tot nu toe is geen van de opvarenden van het cruiseschip de Hondius besmet met het hantavirus, blijkt uit de eerste onderzoeken na aankomst van de Hondius in de Rotterdamse haven. Toen het schip maandag werd afgemeerd bij de Landtong Rozenburg zijn alle 27 mensen die nog aan boord waren getest. Eerder zijn bij hen aan boord al monsters afgenomen. Ook die testuitslagen waren negatief, meldt het RIVM. De opvarenden met een niet-Nederlandse nationaliteit blijven tot 17 juni in afzondering in een soort quarantainedorp dat tijdelijk is neergezet. Minister Van der Brink van Asiel en Migratie gaat gemeenten die niet genoeg asielzoekers opvangen vanaf volgende week op de vingers tikken. Ze moeten op het ministerie komen uitleggen waarom ze niet voldoen aan de taakstelling van de spreidingswet, zegt Nieuwsuur. Het gaat om 3/4 van de gemeente. Het merendeel daarvan heeft nog geen enkel asielzoekerscentrum dat het hele jaar open blijft. In onze regio worden voldoen volgens het COA alleen de Hoekse Waard, Rotterdam en Zwijndrecht aan de eisen wat betreft van de opvang van asielzoekers. Veel burgemeesters zeggen dat ze hun uiterste best doen en al noodopvang aanbieden. Maar Van der Brink wil juist opvangplekken voor de lange termijn. Het aantal SOA-besmettingen in Europa is de afgelopen 10 jaar fors toegenomen, meldt het Europese Gezondheidsdienst ECDC. Vooral gonorreu en syfilis komen vaker voor. Het aantal gevallen van gonorreu is sinds 2015 verdrievoudigd tot meer dan 100.000. Syfilis kwam 45.000 keer voor. In Nederland was er voor beide SOA's ook een stijging in het aantal infecties te zien, maar minder dan het Europees gemiddelde. Volgens de onderzoekers wachten mensen tegenwoordig langer met testen. Verder moeten landen meer doen aan preventie. Het weer, veel zon, droog, zomerswarm met temperaturen tot 27 graden vandaag. Ook vanavond helder en droog. Morgen veel zon en droog, in de middag wat wolken en het wordt 29 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
1: Hoor jij hem al? De stoomfluit in de verte? Dort in Stoom komt er weer aan. Vrijdagavond 29 mei begint het met de spectaculaire vlootschouw bij het Groothoofd. Daarna kun je een weekend lang genieten van het grootste stoomevenement van Europa. Met tientallen stoomboten, treinen en oldtimers en ook de karakteristieke shantykoren, gezellige foodcourts en een gigantische modelbouwshow. Het evenement is gratis te bezoeken, maar voor sommige activiteiten heb je een ticket nodig. En die zijn alleen online te regelen. Dus bestel op tijd. Kom 29, 30 en 31 mei kijken, beleven en genieten. Tijdens Dort in Stoom.
2: Luister eens. Dat is Tapdans Hans. Die voelt zich jazeker, omdat hij dankzij zijn hypotheker helemaal klaar is.

0: Help mee. Ga naar dierenhulp.nl. Samen geven we een tweede kans. Dierenhulp.nl.
1: Drechtstad FM. Eén radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7

zeggen, ja ik doe het. Maar dan vervolgens heb ik spijt. Kijk om me heen, de nacht die beweegt. Danst tussen donker en licht.

0: Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. De zoektocht naar de vermiste ambulancemedewerker uit onze regio, die zoek was na een wandeltocht op het Caribische eiland Saba, is definitief gestaakt. Er is meer dan een week naar hem gezocht, onder meer met speurhonden en drones. De plaatselijke autoriteiten spreken over een moeilijk besluit. Gouverneur Johnson zegt dat dit ook niet de uitkomst was waarop was gehoopt. Erik Matthijssen was werkzaam bij de ambulancedienst Zuid-Holland-Zuid en woonde ook in onze regio. Tot nu toe is geen van de opvarenden van het cruiseschip de Hondius besmet met het hantavirus, blijkt uit de eerste onderzoeken na aankomst van de Hondius in de Rotterdamse haven. Toen het schip maandag werd afgemeerd bij de Landtong Rozenburg zijn alle 27 mensen die nog aan boord waren getest. Eerder zijn bij hen aan boord al monsters afgenomen. Ook die testuitslagen waren negatief, meldt het RIVM. De opvarende met een niet-Nederlandse nationaliteit blijft tot 17 juni in afzondering in een soort quarantainedorp dat tijdelijk is neergezet. Minister Van der Brink van Asiel en Migratie gaat gemeenten die niet genoeg asielzoekers opvangen vanaf volgende week op de vingers tikken. Ze moeten op het ministerie komen uitleggen waarom ze niet voldoen aan de taakstelling van de spreidingswet, zegt Nieuwsuur. Het gaat om 3/4 van de gemeente. Het merendeel daarvan heeft nog geen enkel asielzoekerscentrum dat het hele jaar open blijft. In onze regio worden voldoen volgens het COA alleen de Hoekse Waard, Rotterdam en Zwijndrecht aan de eisen wat betreft van de opvang van asielzoekers. Veel burgemeesters zeggen dat ze hun uiterste best doen en al noodopvang aanbieden. Maar Van der Brink wil juist opvangplekken voor de lange termijn. Het aantal SOA-besmettingen in Europa is de afgelopen 10 jaar fors toegenomen, meldt het Europese Gezondheidsdienst ECDC. Vooral gonorreu en syfilis komen vaker voor. Het aantal gevallen van gonorreu is sinds 2015 verdrievoudigd tot meer dan 100.000. Syfilis kwam 45.000 keer voor. In Nederland was voor beide SOA's ook een stijging in het aantal infecties te zien, maar minder dan het Europees gemiddelde. Volgens de onderzoekers wachten mensen tegenwoordig langer met testen. Verder moeten landen meer doen aan preventie. Het weer, veel zon, droog, zomers warm met temperaturen tot 27 graden vandaag. Ook vanavond helder en droog. Morgen veel zon en droog, in de middag wat wolken en het wordt 29 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
1: Hoor jij hem al? De stoomfluit in de verte? Dordt in Stoom komt er weer aan. Vrijdagavond 29 mei begint het met de spectaculaire vlootschouw bij het Groothoofd. Daarna kun je een weekend lang genieten van het grootste stoomevenement van Europa. Met tientallen stoomboten, treinen en oldtimers en ook de karakteristieke shantykoren, gezellige foodcourts en een gigantische modelbouwshow. Het evenement is gratis te bezoeken, maar voor sommige activiteiten heb je een ticket nodig. En die zijn alleen online te regelen. Dus bestel op tijd. Kom 29, 30 en 31 mei kijken, beleven en genieten. Tijdens Dort in Stoom.
2: Luister eens. Dat is Tapdans Hans. Die voelt zich jazeker, omdat hij dankzij zijn hypotheker helemaal klaar is voor de huizenjacht. Wil jij je ook zo jazeker voelen? Plan een gratis oriëntatiegesprek in op hypotheker.nl. Jazeker, de hypotheker.
3: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
4: Elke dag zijn er dieren in nood. Gewond, verwaarloosd of zonder thuis. Stichting Dierenhulp staat klaar met liefdevolle opvang en medische zorg. Met sterilisatie voorkomen we nieuw dierenleed nog voor het begint. Dieren rekenen op mensen die om hen geven. Op mensen zoals jij. Help mee. Help mee. Ga naar dierenhulp.nl. Samen geven.

0: Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. Zoektocht naar de vermiste ambulancemedewerker uit onze regio. Die zoek was wandeltocht op het Caribische eiland Saba is definitief gestaakt. Er is meer dan een week naar hem gezocht, onder meer met speurhonden en drones. De plaatselijke autoriteit is over een moeilijk besluit. Gouverneur Johnson zegt dat dit ook niet de uitkomst was waarop was gehoopt. Erik Matthijssen was werkzaam bij de ambulancedienst Zuid-Holland-Zuid en woonde ook in onze regio. Tot nu toe is geen van de opvarenden van het cruiseschip de Hondius besmet met het hantavirus, blijkt uit de eerste onderzoeken na aankomst van de Hondius in de Rotterdamse haven. Toen het schip maandag werd afgemeerd bij de Landtong Rozenburg zijn alle 27 mensen die nog aan boord waren getest. Eerder zijn bij hen aan boord al monsters afgenomen. Ook die testuitslag negatief, meldt het RIVM. De opvarenden met een niet-Nederlandse nationaliteit blijven tot 17 juni in afzondering in een soort quarantainedorp dat tijdelijk is neergezet. Minister Van der Brink van Asiel en Migratie gaat gemeenten die niet genoeg asielzoekers opvangen vanaf volgende week op de vingers stikken. Ze moeten op het ministerie komen uitleggen waarom ze doen aan de taakstelling van de spreidingswet, zegt Nieuwsuur. Het gaat om 3/4 van de gemeente. Het merendeel daarvan heeft nog geen enkel asielzoekerscentrum dat het hele jaar open blijft. In onze regio worden voldoen volgens het COA alleen de Hoekse Waard, Rotterdam en Zwijndrecht aan de eisen wat betreft van de opvang van asielzoekers. Veel burgemeesters zeggen dat ze hun uiterste best al noodopvang aanbieden, maar Van der Brink wil juist opvangplekken voor de lange termijn. Het aantal SOA-besmettingen in Europa is de afgelopen jaar fors toegenomen, meldt het Europese Gezondheidsdienst ECDC. Vooral gonorreu en syfilis komen vaker voor. Het aantal gevallen van gonorreu is sinds 2013 verdrievoudigd tot meer dan 100.000. Syfilis kwam 45.000 keer voor. In Nederland was voor beide SOA's ook een stijging in het aantal infecties te zien, maar minder dan het Europees gemiddelde. Volgens de onderzoekers wachten mensen tegenwoordig langer met testen. Verder moeten landen meer doen aan preventie. Het weer, veel zon, droog, zomers warm. Temperaturen tot 27 graden vandaag. Ook vanavond helder en droog. Morgen veel zon en droog. In de middag wat wolken en het wordt 29 graden. Tot zover het nieuws van Radio.
1: Hoor jij hem al? De stoomfluit in de verte? Dordt in Stoom komt er weer aan. Vrijdagavond 29 mei begint met de spectaculaire vlootschouw bij het Groothoofd. Daarna kun je een weekend lang genieten van het grootste stoomevenement van Europa. Met tientallen stoomboten en oldtimers en ook de karakteristieke shantykoren, gezellige foodcourts en een gigantische modelbouwshow. Het evenement is gratis te bezoeken, maar sommige activiteiten heb je een ticket nodig en die zijn alleen online te regelen. Dus bestel op tijd. Kom 29, 30 en 31 mei kijken, beleven en genieten tijdens Dordt in Stoom.
2: Luister eens, dat is Tapdans Hans. Die voelt zich jaar, omdat hij dankzij zijn hypotheker helemaal klaar is voor de huizenjacht. Wil jij je ook zo jazeker voelen? Plan een gratis oriëntatiegesprek in op hypotheker.nl. Jazeker, de hypotheker.
3: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
4: Elke dag zijn er dieren in nood. Gewond, verwaarloosd of zonder thuis. Stichting Dierenhulp staat met liefdevolle opvang en medische zorg. Met sterilisatie voorkomen we nieuw dierenleed nog voor het begint. Dieren rekenen op mensen die om hen geven. Op mensen zoals jij. Help mee. Ga naar dierenhulp.nl. Samen geven we een tweede kans. Dierenhulp.nl.
5: Drechtstad FM. Eén radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 97 en 105 FM.
6: Oh yeah, jouw stad, jouw radio.
5: Wij houden het Hollands.

0: van Wij Houden het Hollands. Een hele goede middag.
1: Welkom bij Wij Houden het Hollands. Het programma waar de Nederlandstalige sterren stralen.
0: En jongens, wat hebben we er weer zin in. Zeker, het is ruim 6 minuten over 12 uur. En dan gaat hij weer tot 2 uur vanmiddag. De Nederlandse artiesten centraal bij Wij Houden het Hollands natuurlijk. En we gaan het weer gezellig maken. Het is vandaag Moederdag. En hoe ben jij daarmee begonnen? Hoe heb je ze in het zonnetje gezet? Daar zijn we wel erg benieuwd naar natuurlijk. Laat het ons weten.

zit. En ook Pascal Redeker. Pascal Redeker, die komt ja bijna binnen. En in de uur hebben wij ook Rinus Werns en Deon Leon. Dus we hebben het weer druk. Zullen we maar snel beginnen? En zullen we beginnen met een plaatje voor moeder? Ja, dat lijkt me wel een plaats, denk ik. Frans Bauer hebben we daarvoor uitgenodigd. En moeder moet stralen.

vandaag in het zonnetje worden gezet. Frans Bauer en de moeder moet stralen. Nou, we zijn compleet. Gezellig. Hij is er natuurlijk. Pascal Redeker, tezamen met Johnny Valentino, is die vandaag bij ons. En volgende week is deze zanger bij ons. En wat een lekker zomersnummer is dit op de radio. Jeroen van Zijls, hier is hij met de Gietse Nacht.

0: Heerlijk hoor, die zomerse muziek op de radio. Kijk naar buiten, kijk naar buiten. Hij prikt er doorheen. Ja, dat was die Jeroen van Zijlst. En volgende week is die bij ons in de studio. Maar ja, we gaan even terug naar de dag van vandaag. We zijn live op natuurlijk Drechtstad FM voor Dordrecht en natuurlijk Papendrecht. We zijn ook live voor Zwijndrecht en Heerjansdam en Hendrikje de Wambach bij via Atos Radio. TV de Kerk, doe ook nog mee natuurlijk. Goeiedag daar voor Slikkerveer. Wat hebben we nog meer? Bolnes en iedereen die daar mee luistert. En Merve Radio, en dat is voor Sliedrecht en Hardingsveld Tissendam. Maar vandaag, ja, het is eigenlijk een beetje een heugelijke dag. Het is natuurlijk een beetje het levenslicht voor jouw singeltje. Johnny Valentino is bij ons weer.
1: Goedemiddag. Gezellig, goedemiddag.
0: Geleden weer, hè? Nou, inderdaad. En voor de eerste keer, eindelijk, hij is bij ons. Pascal Redekker.
2: Ja, eindelijk is hij bij.
0: Ja, moeten we even een knopje
1: in pakken? Ja.
0: We zijn
1: eindelijk ben ik erbij. Ja, gezellig man.
0: Nou, inderdaad, wel een stukje moeten rijden, Pascal.
1: Ja, het is voor mij wel een pleurenzijd, zoals ik in Noord-Holland zeggen. Ja,
0: maar ze komen van verder, hè?
1: Ja. Van ver is lekker, hè?
0: Zo is het, zo is het. Maar hartstikke fijn dat je er bent.
1: Ja,
0: en we gaan natuurlijk, we gaan het over een badkamerkraan hebben. Hoe kom je nou op zo'n titel, Pascal?
1: Bijzonder, hè? Ja, ik heb hem niet zelf geschreven, maar ik kreeg hem als demo toegestuurd. En ik vond hem heel grappig, dus ik dacht, deze gaan we uitbrengen.
0: Ja, en bij jou ook, Johnny. Ja, je een beetje naar de serieuzere kant, het lijkt
3: meen
0: wel.
3: Je dat nou?
0: Ja,
3: ja,
0: toch?
3: Oh, echt? Nou, dan moeten we snel gaan veranderen dan.
0: Je bent anders dan de rest.
3: Ja, nou ja, dat weet je toch al een tijd.
0: Ja.
3: Als ik dat daar nog niet weet. Nee, maar lekkere zomerse plaat. Vorige keer was een soort Amerikanenplaat. En ik maak gewoon plaatjes die ik eigenlijk zelf leuk vind. En hoop ik dat sommige mensen het ook leuk vinden.
0: Is dat de leeftijd? Want de meesten zeggen van, ik ga het nu wat rustiger aan doen. En ik ga alleen de dingen doen die ik leuk vind.
3: Ja, maar die doe ik volgens mij al 40 jaar, de dingen die ik leuk vind. En rustiger aan doe ik ook altijd. Dus
0: we gaan hem zo draaien, maar we gaan met jouw single beginnen, Pascal.
1: Leuk.
0: De badkamerkraan. We gaan hem doen. Hier.

0: schalen. Ben jij een van de feestzangers van Nederland, toch?
1: Ja, dat mag jij schalen, ja. Nou ja, goed, ik vind het altijd lastig om mezelf in een hokje te plaatsen. Omdat het gewoon niet te doen is. Qua liedjes die ik uitbreng, dan wil ik wel graag het feest brengen. Dat wel, hoor. Maar qua optredens probeer ik zo breed mogelijk te zijn.
0: Dus, ja. Ja, ik zei het je al toen ik vorig jaar naar Tom Jones ging. Ja. En ik kwam daar een cafeetje tegen.
1: Ja.
0: En ik denk, ik hoorde lekkere Nederlandstalige muziek. En daar stond jij bovenop op het podium natuurlijk.
1: Nee, ik heb volgens mij niet zo heel veel Nederlandstalig toegezongen. Meer een beetje Humperdinck en Tom Jones zelf. En dat repertoire volgens mij.
0: Maar het was wel gezellig, weet je wel.
1: Want
0: je trok alle publiek naar je toe. En dat is...
1: Dat vind ik leuk. En bij die jongens, want het was Café Baco. En dat café, daar sta ik altijd naar de wedstrijd van onze Amsterdamse club ook te kijken. En dan gaan we daar een lekker biertje doen. En dan pak ik altijd even de microfoon, even gezellig. Dus dat was ook die middag. En ik ging ook naar het concert. En dan hoorde ik achteraf van mijn voorgaande boeker, Connie Benz. Benz Agency.
0: Mm-hmm.
1: Die zei tegen mij van, eigenlijk was het bij jou veel gezelliger dan Tom Jones. Want die zong al die liedjes niet meer waar we voor kwamen, zeg maar. En ik zong dat allemaal wel. Dus Never Fall in Love Again en Delilah en noem zo maar al bekende hits van. En die misten ze eigenlijk een klein beetje bij het concert.
0: Ja, een en al gesprek. En als je Tom het podium op zag lopen, weet je wel.
1: Ja, maar het is ook gewoon een oude man. En dat maakt niet uit, maar zijn stem is nog steeds goud. Hè? En dat,
0: niet normaal.
1: Dat zeggen KNO-artsen ook vaak wel. Van, maakt niet uit hoe oud je bent. Als jij je stem gewoon blijft trainen, want het is een spier.
0: Mm-hmm.
1: Dan kun jij gewoon tot de lengte van dagen kun jij gewoon zingen. Kijk, als jij altijd hard loopt en marathon. Ja, heb je 70ste ook nog steeds een marathon lopen of 75ste. Alleen, het zal niet zo snel zijn als dat je 20 was. Alleen, je kan hem nog steeds lopen.
0: Goed voornemen voor je, Pascal, toch?
1: Zeker. Als je stem maar goed blijft trainen. En ik hou van zingen, dus ik zing thuis ook heel veel. Gewoon lekker achter het computertje en blaren. En soms pak ik daar de livestream bij en dan zing ik daar een beetje live.
0: Normaal deden ze dat in coronatijd, weet je wel.
1: Ja, de vrijdagmiddagborrel.
0: Ja, de vrijdagmiddagborrel. We gaan naar jou, meneer Valentino.
2: Ja, gezellig.
0: Ja, je hebt ook een paar plaatjes uitgebracht onder Wally natuurlijk. Wat is Johnny Valentino?
2: Johnny Valentino is eigenlijk de ondeugende...
0: Wat is de scheidslijn eigenlijk?
2: Dus Johnny Valentino is eigenlijk de ondeugende Wally.
0: Oké.
2: Dus dat... het ligt niet zo heel veel. Wally heb ik uitgebracht vorig jaar omdat ik 40 jaar in het vak zat... en dat ik 40 jaar geleden top op gedaan heb en alles. Mm-hmm. Dus heb ik een Wally-plaatje uitgebracht. Maar ook het singeltje van 40 jaar geleden. En een mooi plaatje van mijn opa gemaakt, die ik zelf geschreven had. En daarna heb ik natuurlijk weer een aantal Johnny Valentino's uitgebracht. Maar Johnny Valentino trek...
0: Dan blijft het handelsmerk.
2: Ja, dat is handelsmerk. En dan doe ik 200 keer per jaar mijn kunstje.
0: Niet alleen bij de vakantieparken
2: maar ook, als ik hier klaar ben, gaan we naar het casino.
0: Bij de casino's, inderdaad.
2: Ja. Dus, veel bedrijfsfeesten. En noem alles maar op waar ze me vragen, kom ik. En ik ben nog even blij met een boeking als 40 jaar geleden.
0: Mm-hmm. Kijk, dan heb je het in je genen zitten volgens mij, hè?
2: Nou ja, ook heel eerlijk, voor de rest ken ik ook helemaal niet anders. Dus daar ben ik ook heel makkelijk in.
1: Ik denk dat we haar handen kunnen schudden.
2: Ja.
0: Nee, mijn vrouw is dat zo, jongens?
2: Ja. Mijn vrouw die zegt altijd, ga jij maar jouw ding doen. Want voor de rest, ik krijg een spijker in de muur slaan. Dus dat doen mijn vrouw.
0: Je moet doen waar je goed in bent, toch?
2: Ja, nee, precies.
0: En dat doen wij.
2: Nee, in ieder geval doen wat je leuk vindt.
0: Ja, absoluut.
2: En dat doe ik al 40 jaar.
0: Vandaar dat jullie het ook volhouden, toch?
2: Ja, absoluut.
0: Dat is zo. We gaan hem draaien. Je bent anders dan de rest. Hier is die Johnny Valentino bij ons in de uitzending. Samen met Pascal Redekker.
3: Hey Rob de Leeuw, José hier. Ik ben zo blij dat jij mijn plaatjes draait. Dankjewel.

0: heb ze dat thuis ook gehoord. Ik ga voor goud als...
1: Ja, nee, absoluut.
0: Ja, ja,
1: nee. Nee, ik heb het speciaal voor haar gemaakt. Dat snap je natuurlijk wel.
0: Ja, zeker. Ja, anders mag ik niet thuis komen natuurlijk.
1: Nee, nee. Ik heb weer goede punten gescoord vanochtend.
0: Zo is het, zo
1: ik
0: is
1: zei,
0: het.
1: Wat wil je hebben voor moederdag? Ja, ik koop het zelf ook. Ik zei, nou, dan betaal ik het dan.
0: Dat is zo'n dooddoener, Wally, toch?
1: Nee, we waren in Florida natuurlijk. En hebben natuurlijk al die outlets. Dus ja. Nou, daar hebben ze wel een paar tasjes gekregen. Dus,
0: leuk.
1: Ja, leuk toch?
0: Ja, nou, daar moet je van genieten, toch?
1: Absoluut, absoluut. Ja hoor.
0: Hoe ben jij, moederdag begonnen vandaag, Pascal?
2: Ik ben wakker gemaakt door die twee kanjes van me.
0: Oh, kijk.
2: Dus ik had gisteravond een voetbaltoernooitje. Moest ik ook optreden bij dat voetbaltoernooi. En daarna ging er nog een menig versnapering in. Dus ik lag nog volledig met mijn ogen dicht. Mama, we zijn er. En toen kwamen ze, die jongens met de ontbijt op bed.
0: Oh, leuk.
2: Dus, ja, is leuk, joh. Dus, maar het was vroegdag. 8 uur, nee, 7:30 we werden wel...
1: Mooie
2: ja.
1: tijd, man.
2: 7:45, ja.
0: Normaal is dat natuurlijk niet op zondag, Pascal, toch?
2: Nou, dat snap ik inderdaad wel een beetje uit. Hè. Nou, ik heb één zoon van me, die keept nogal goed. En die moet dan zondagochtend naar de keeperschool. Dus dan, op zich ben ik er wel vroeg uit, maar niet 7:15, nee. Dat is wel erg fanatiek.
0: Heerlijk, we gaan zo, dan ga ik weer van je draaien natuurlijk.
2: En, ja,
0: dat, ik zei al, dat ken ik van Kevin Koning. Ja. Kevin Koning komt natuurlijk uit Volendam.
2: Ja.
0: En hoe heet die band?
2: Genius.
0: Genius.
2: Ja, wij...
0: Is over, hè, Genius, volgens mij.
2: Nou, ze bestaan nog volgens mij wel, maar ze zijn wel op zoek naar nieuwe frontman, geloof ik. En, dus het is wel op een laag pitje, hoor. Maar ik vond het liedje altijd heel erg goed. Ik zong hem altijd tijdens, we hadden het net over de vrijdagmiddagborrel, tijdens die vrijdagmiddagborrel. En dus sindsdien zijn hun streams in één keer omhoog geschoten. Dus hun zeiden altijd van, eigenlijk is het ook een beetje jouw nummer. En we waren toen op zoek naar een nieuw liedje en we konden het niet helemaal vinden. En op een gegeven moment zei mijn vrouw van, misschien moet je dan gewoon daar ga ik weer proberen. Dus ik dacht, ja, weet je, ja,
0: ja.
2: Hij is wel net een keer uitgebracht. Wat moet ik er dan nog een keer mee? In mijn achterhoofd gaan, op een gegeven moment werd ik gebeld door Kevin Koning, Bas. Andere boeks of andere platenmaatschappij, die hangt aan de telefoon bij onze drummer. Die willen hem gaan doen.
0: Ja, precies. Dat zal ze even voor zijn,
2: dat
0: toch?
2: Dat zal ze even voor zijn. Dus wij snel de studio ingedoken, snel gemaakt. En hun opgeweld van, jongens, we zijn er al heel ver mee. Dat was volgens mij Bob Offenberg die hem wilde doen.
0: Oké. Okay.
2: Dat liedje toen gedaan.
0: Pascal, en, de rest is geschiedenis, toch?
2: Ja, het is een hartstikke leuk liedje.
0: Zullen we hem even gaan doen? Daar ga ik weer. Hier is die Pascal Redeker.
3: Wij houden het Hollands. Het programma waar de Nederlandstalige sterren altijd stralen.

Klinkt die lekker zomers. Deze Route du Soleil op de radio bij Wij Houden het Hollands. Dresdland FM, Atos Radio, RTV Ridderkerk en Merve Radio. We zijn helemaal live en ook op DAB+ in Zuid-Holland.

0: altijd Mr. Positivo. Deze natuurlijk Wolter Kroes. En ja, dit is zijn zomersingle. Daar gokt hij in ieder geval op. Heb jij dat ook wel eens dat je echt een zomerse plaat, een zomerse track uit wil brengen?
1: Oh, je zegt, ben je ook eens Mr. Positivo?
0: Ja, dat staat wel op mijn website. Maar dat ben je zeker. Dat ben je zeker. Deze. Toch?
1: Altijd. Nee, ja, maar ik heb wel een aantal zomerse platen gemaakt. De Pam Pam natuurlijk en de Wakka Wakka. En op de vakantiepark, als ik er geen Pam Pam doe, dan breekt hij, je weet wel uit. Ja. Nee, maar dat zijn wel de liedjes, dat zijn wel echt vakantieplaten.
0: Ja, maar dat heb je als je bij jou op de vakantieparken komt, dan ben je gewoon een instituut, hè, wat dat betreft.
1: Ja, eigenlijk wel. Hè. Dat doen we natuurlijk al 25 jaar. En dat doen we minimaal 100 keer per jaar, ook al 25 jaar. Mm-hmm. Ja, en natuurlijk een aantal parken doen we eigenlijk het hele jaar door. Dus ja, dan mensen
0: niet alleen in Nederland, hè? Ook de buitenlandse parken.
1: Ja, het is ongelooflijk.
0: In Duitsland ga je ook naartoe, hè?
1: Ja, dit jaar voor het eerst niet, hoor. Want ik kwam dus wel naar de 50, dus dan ga je dat toch wel merken. Nee, dit jaar, we zitten zo, zelfs volgend jaar zijn de parken al aan boeken. Dus dat is echt ongelooflijk. Dus het bureau waar ik bij zit, Viking, die is alleen maar blij. Want ja, die krijgen alleen maar boekingen voor de parken. Maar gelukkig ook heel veel andere boekingen. Dus dat is natuurlijk ook wel heel leuk.
0: Ja, dat maakt het leven leuk.
1: Ja, absoluut. Ik ben hartstikke trots dat mensen een weekendje Johnny Valentino boeken. Ik vind het nog steeds ongelooflijk.
0: En zeg je dan van, het is nu mooi genoeg?
1: Nee, dat zeg ik zeker niet. Zeker niet. Nee.
0: Ja,
1: nee.
0: Dat was de plaat van vorig jaar, toch?
1: Ja, absoluut. En die hebben het heel goed gedaan. En leuke complimenten ook gehad. En ook de zenders die eigenlijk normaal geen Hollands Radio hebben gedraaid. Dat is Veronica en 538. Dus dat is natuurlijk
0: soms kan het gewoon heel raar lopen.
1: Ja, absoluut. Absoluut. En zelfs Welen kreeg een heel leuk appje van me. Nu ben ik natuurlijk ook mee naar Nashville geweest, dus dat was natuurlijk hartstikke leuk.
0: We gaan hem doen. Hier is Johnny Valentino en het is mooi genoeg.

0: De nummer 1 in Nederlandstalige muziek. We praten zo verder met natuurlijk met Johnny Valentino en Pascal Redekker. En het volgende uur hebben wij Deon Leon. Dan is die bij ons natuurlijk samen met Rinus Werns.
1: En dit is de nieuwe regiotip.
0: Manuel.

0: is de regio-tip. Deze week deze Manuel en spreid mijn vleugels uit. En dat is nou het nummer van Marloes. Ja, die komt een beetje uit zijn buurt natuurlijk. Ook uit Groningen, die kant uit. Ja, Pascal, we gaan even naar jou. Zeg mij waarom. Het komt een beetje uit een verdrietige periode voor jou natuurlijk.
1: Ja.
0: Maar dan worden de mooiste nummers gemaakt, hè?
1: Zeggen ze wel vaak, hè? Zeg, Adele, die ging scheiden en die heeft de beste album gemaakt. En noem ze maar op.
0: Was dat 25?
1: Ja. Ja. Nou ja, maar goed, mijn vader overleed. Plotseling. Je viel van de trap af. En achter op zijn hoofd. En die lag onderaan de trap. En kon het niet meer navertellen. Dus daar was ik heel verdrietig over. En, dat
0: liedje, ja, dat is toch normaal?
1: Ja, natuurlijk. Een liedje heb ik toegemaakt. Een paar jaar later. 4 jaar om precies te zijn. Toen lag mijn moeder op sterven. Dan had ik de eerste demo vanuit Manfred. Dus die liet ik nog aan mijn moeder horen. En toen overleed ook mijn moeder. Dus een hele zielige periode achter de rug. Ik heb er ook even een tijdje goed afgelegen. Ik ging gelijk doorwerken, werken. Gas erop. En dat ging eigenlijk prima, totdat ik op een gegeven moment...
0: Oké, maar dan komt een mannetje met de hamer, hè?
1: Dat zeggen ze, ja. Maar ik zei altijd, die komt bij mij niet, hoor.
0: Nee.
1: Dat red ik wel. Nou, die kwam wel.
0: Dan zit je er weg te stoppen, maar...
1: Die kwam wel. En die kwam dubbel zo hard, ja.
0: Ja. Ja, ik vind het nog steeds, en Rob ook, we hebben het al een paar weken erover gehad, van dit is het mooiste nummer van Pascal Redeker, wat hij ooit gemaakt heeft.
1: Mooi man.
0: En we gaan hem doen. Hier in de Drechtsteden, hier is hij met Zeg Mij Waarom.

0: Ja, ik zei het net tegen je, Pascal, van iedereen heeft zijn rugzakje en iedereen kan het invullen op zijn eigen manier.
1: Nee,
0: dat is muziek, toch?
1: En dat is het mooie aan muziek, dat iedereen in een liedje kan verenigen wat een ander weer een heel ander gevoel bij heeft. Weet je? Ja. Dat maakt muziek.
0: En daar zijn jullie de ambassadeurs van, jongens.
1: Ja, nou ja, goed, we doen natuurlijk wel altijd heel erg de hoepapa en gezelligheid en lang levend lol, maar dit hoort er helaas ook bij het leven.
0: Nou, dat houdt er gewoon in dat je gewoon ook mens bent, Pascal.
1: Zeker.
0: We praten zo verder, maar eerst even Vincent op de radio met Mor Amor, por favor.
2: Hallo luisteraars van Wij Houden Het Hollands. Ik ben Vincent en dit is mijn nieuwe single.

0: Ja, vriend was dat natuurlijk. En dat is Vincent. En mor amor, por favor. Ja, we zitten alweer rond 10 voor 1 op de zondagmiddag. Het is vandaag 10 mei, het is moederdag vandaag. En moederdag hebben we al gehad natuurlijk. Ik vier het altijd 's morgens.
1: Ik heb mijn moeder 3 weken verwend, dus... Ik vind het wel goed.
0: Ik vroeg ook aan jou van hoe ziet de dag van vandaag uit. Maar je blijft hier in de buurt, hè? Gorkum.
1: Ja, ik ga naar Gorkum. Ik ga naar het casino. En dan ga ik een speciale moederdag-editie van de Glamour Bingo doen.
0: Wat houdt de Glamour Bingo in?
1: Gewoon helemaal niks. Gewoon. Ik slap houden. Nee, het is hartstikke leuk.
0: Maar mooie prijzen of zo?
1: Ja, mooie prijzen. Leuke meisjes erbij. Moeders erbij. Mooie liedjes zingen in plaats van het feest. Dus dat is even wat anders, maar leuk. En dan de rest van de week is het weer ouderwets knallen.
0: Zo is het. Ja, en dat is bij Pascal niet anders, denk ik, toch? Jij gaat vandaag iets moois doen, eigenlijk.
2: Ja, vriend en collega Etienne Alvarez, die komt uit de buurt van Os vandaan. Mm-hmm. Die heeft in het verleden al veel singles uitgebracht. Misschien is hij wel eens geweest, toch? Maar die heeft een goed doel vandaag. Want hij gaat Alpe d'Huez gaat hij fietsen, samen met zijn dochter. Mm-hmm. En die hebben dan nu een benefietmiddag geregeld. Dus heeft Django.
0: Zulke gasten moet je gewoon op een voetstuk zetten, natuurlijk. Ferry de Lits, toch?
2: Ferry de Lits. Noem ze maar op. Iedereen komt voorbij. En ik mag ook een half uurtje mijn dingetje doen.
0: Ga je gelijk door? Of,
2: Nee, ik ga eerst nog voetbal kijken. En daarna gaan we die kant op.
0: Ja, ben je echt voetbalfan?
2: Ja.
0: Ajax natuurlijk, hè?
2: Ja.
0: Ja, dat zeg je hier in het hol van de leeuw van
2: Feyenoord. Ja, ik heb hier heel veel vrienden zitten in deze omgeving. Ja.
0: Die zijn ook Ajax supporter.
2: Die ga ik vanmiddag weer zien, hoor.
0: Daar staat er ook een, hè?
2: Ga ik vanmiddag een pilsje mee doen, ja.
0: Pascal, ik vond het bijzonder dat je vandaag bij ons was. Ja. Heel leuk dat je een keer voor ons gekozen had.
2: Ja, volgende keer weer, hoor.
0: En hopelijk komt er nog een volgende keer.
2: Zeker.
0: Dat gaan we zeker afspreken. Ik wens je heel veel succes met de single natuurlijk. En bij alles wat je gaat doen.
2: Dankjewel, jullie ook, jongens.
0: Ik hoop je gauw weer te zien. Laten we dat afspreken. Ook Johnny Valentino, we hebben een afspraak met de Wannabes, hè?
1: Ja, want...
0: Begin september...
1: Ja, de primeur heb ik nog niet verteld, hè?
0: Nee, dat moeten we nog even doen, hè?
1: Oh, niet geheim houden?
0: Nee.
1: Nee, maar we gaan... ik heb toestemming gehad. Dus we gaan... Ik ga met de Wannabes een aantal theateroptredens doen. En er komt ook een bijpassende single bij. In de stijl van de Wannabes en in de stijl van Johnny Valentino. Hoe die ooit begonnen was. Dus dat gaat ontzettend leuk worden. En dat komt ergens in augustus komt die uit. En dan komen we in september naar jullie toe.
0: Een drukke bedoeling met de drie van de Wannabes. En natuurlijk Johnny Valentino erbij.
1: Ja, absoluut.
0: Dankjewel dat je hier was.
1: Heel graag gedaan.
0: Ik kijk er naar uit.
1: Ik ook.
0: Tot de volgende allebei. Groetjes.
1: Dankjewel. Hoi. Hoi, hoi.
3: De allerbeste Nederlandstalige muziek hoor je in Wij Houden Het Hollands.
0: Ja, we moeten opschieten, want we willen ze allebei nog een keertje draaien natuurlijk. Pascal Redeker en natuurlijk Johnny Valentino op de radio in de Drechtsteden.

Pascal Redekker en de Badkamerkraam. We gaan even pauzeren, vrienden. En daarna zijn we nog een uurtje bij je terug met Rine Zwerns en Deon Leon in de uitzending. We draaien tot de klok van 1 uur. Johnny Valentino.

0: Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. Leden van het USAR-team die op Saab hebben gezocht naar de vermiste Erik Matthijssen zijn onderweg terug naar Nederland. Gisteren werd bekend dat de zoektocht naar de vermiste ambulancemedewerker uit onze regio definitief is gestaakt. Matthijssen was als vermist opgegeven na een wandeltocht op het Caribische eiland. Daarna is gezocht met onder meer speurhonden en 11 leden van het USAR-team. Dat heeft niets opgeleverd. Matthijssen was zelf ook lid van het USAR-team. Daarom noemt USAR het onwerkelijk dat ze naar hem moeten zoeken. Niet alleen voor de 11 die op Saba waren, maar ook de ruim 100 teamleden die met hem hadden gewerkt. De politie heeft 6 mensen opgepakt in een onderzoek naar phishingmail. De verdachten, tussen de 14 en 23 jaar, komen onder meer uit Amsterdam, Ridderkerk, Voorne en Rotterdam. Voor het onderzoek trapte de politie bewust in zo'n phishingactie. Oplichters sturen dan een mail of een appberichtje dat er iets mis is met bankgegevens. De aangehouden verdachten kwamen allemaal een bankpas ophalen, zogenaamd omdat er iets mis was met de bankrekening. Vaak maken ze dan deel uit van een groter cybercrimineel netwerk en daar doet de politie nu verder onderzoek naar. De eerste maanden van dit jaar pakten in Nederland minder mensen het vliegtuig dan het jaar ervoor, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. Voor het eerst sinds de coronapandemie daalde het aantal passagiers in het eerste kwartaal. De afname komt niet zozeer door de dure kerosineprijzen en de oorlog in Iran. Dat effect is nog niet zichtbaar. Het winterse weer speelde een grote rol, omdat op Schiphol vooral veel vluchten werden geschrapt vanwege de sneeuw. In Rotterdam is geen sprake van een daling. Het aantal passagiers in Rotterdam nam toe tot 430.000. Ook het aantal vluchten nam iets toe. Diergaarde Blijdorp heeft gisteren 2 schoolklassen eruit gezet na een vechtpartij. 2 groepen jongeren gingen met elkaar op de vuist uit Delft. Daar waren tussen de 30 en 60 jongeren bij betrokken. Want de aanleiding was voor de vechtpartij is niet bekend. Maar eerder op de dag was het ook al even onrustig. Later liep het dus helemaal uit de hand. De politie stuurde meerdere wagens om de orde te herstellen en zelfs de politiehelikopter werd ingezet. Volgens de diergaarde is er niemand aangehouden. De scholen kregen te horen dat ze weg moesten en daar is ook gehoor aangegeven. Het weer, veel zon, droog, zomers, temperaturen tot 27 graden. Ook vanavond is het helder en droog. Morgen zonnig, droog, in de middag wat wolken en het wordt 29 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
1: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er staat een file op de A20 Gouda Hoek van Holland tussen knooppunt Gouwe en Nieuwerkerk aan den IJssel. 5 kilometer en 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Hoor jij hem al? De stoomfluit in de verte? Dort in Stoom komt er weer aan. Vrijdagavond 29 mei begint het met de spectaculaire vlootschouw bij het Groothoofd. Daarna kun je een weekend lang genieten van het grootste stoomevenement van Europa. Met tientallen stoomboten, treinen en oldtimers en ook de karakteristieke shantykoren, gezellige foodcourts en een gigantische modelbouwshow. Het evenement is gratis te bezoeken, maar voor sommige activiteiten heb je een ticket nodig. En die zijn alleen online te regelen. Dus bestel op tijd. Kom 29, 30 en 31 mei kijken, beleven en genieten. Tijdens Dort in Stoom.
3: Luister eens. Dat is Tapdans Hans. Die voelt zich jazeker, omdat hij dankzij zijn hypotheker helemaal klaar is voor de huizenjacht. Wil jij je ook zo jazeker voelen? Plan een gratis oriëntatiegesprek in op hypotheker.nl. Jazeker! De hypotheker!
4: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
5: Elke dag zijn er dieren in nood. Gewond, verwaarloosd of zonder thuis. Stichting Dierenhulp staat klaar met liefdevolle opvang en medische zorg. Met sterilisatie voorkomen we nieuw dierenleed nog voor het begint. Dieren rekenen op mensen die om hen geven. Op mensen zoals jij. Help mee. Ga naar dierenhulp.nl. Samen geven we een tweede kans. Dierenhulp.nl.
6: Drechtstad FM. 1 radiostation voor Dordrecht en Papendrecht op 95.7 en 105 FM.
7: Oh yeah, jouw stad, jouw radio.
6: Wij houden het Hollands.

0: En dat is natuurlijk Diego Holsken. Goedemiddag.
1: Welkom bij Wij Houden Het Hollands. Het programma waar de Nederlandstalige sterren altijd stralen.
0: Vrienden van het Nederlands lied, daar gaat hij weer. Tot 2 uur vanmiddag. Wij Houden Het Hollands. Mijn naam is Rob de Leeuw. En we zijn hier met de beste nieuwe Nederlandstalige plaatjes. En de leukste Nederlandstalige artiesten. Zeker. En dat doen wij ook op Moederdag. Ja, we gaan zo dadelijk nog even aandacht besteden aan moeder natuurlijk. Onder andere een plaatje van Jan Biggel. En ik heb er nog één klaarstaan volgens mij. Dus lekker blijven luisteren. In dit uur Deon, Leon en Rinus Werns bij ons op bezoek. Deon is binnen. Alleen Rinus die is nog niet gearriveerd. Dan wachten we nog even op. En dan gaan we het gezellig maken natuurlijk. Wij houden het op.

doe het goed, hè? Deze Guido van der Graaf. Eigen schuld. Het is je eigen schuld dat je naar Wij Houden Het Hollands luistert natuurlijk. Met Rob de Leo. Wesley Bronkhorst samen met Samantha Steenwijk. Wat een mooi duet.

0: twee hele goede artiesten bij elkaar natuurlijk. En dat waren Samantha Steenwijk, tezamen met natuurlijk Wesley Bronkhorst. Nou, Rinus, die is nog een beetje absent. Had me nog gebeld van net voor de uitzending. Maar hij zal zo wel binnenkomen druppelen, althans dat hopen wij. Maar een artiest die bijna, nou, ik denk 8 jaar niet meer bij ons is geweest.
1: Ik denk het wel, ja.
0: Deon Leon.
1: Goedemiddag.
0: Hoe is het met je man?
1: Ja, goed. Goed, het gaat goed.
0: Was het de laatste keer tezamen met Wolter Kroes? Of dan hadden we Wolter Kroes gebeld. En die had nog wat leuks voor jou gemaakt.
1: Oh, klopt, ja.
0: Ja,
1: toen hadden we Wolter gebeld, ja.
0: Dat ja. is leuk. Hey, hoe is het met je? Waarom zo lang hebben we niks van je gehoord?
1: Ja, waarom eigenlijk? Dat weet ik eigenlijk zelf ook niet zo goed. Ja, ik ben er... ik ben wel altijd bezig... Voor mijn eigen gevoel ben ik er eigenlijk niet tussenuit geweest. Omdat ik altijd wel gewoon bezig ben gebleven met zingen en optreden. En verschillende projecten. Dinnershows, coverbands, noem het maar op.
0: Weet je wat het is, Deon? Als je geen singeltjes uitbrengt, dan ben je voor ons onzichtbaar. Snap je?
1: Ja, klopt.
0: En dan,
1: ja, dus daarom dacht ik ook inderdaad van... nou, ik moet mezelf weer zichtbaar gaan maken. Mm-hmm. En ben ik dus vorig jaar in contact gekomen met Wesley Bronkhorst... en Nina Smit van Bronx Music, het label. En toen zijn we met elkaar om tafel gegaan. En hebben we gelukkig een deal kunnen sluiten. En ben ik weer bezig met nieuwe muziek.
0: Maar hoe kom je daar zo terecht? Want Joey Nicolai, volgens mij is het ook bij Bronx Music.
1: Nou, die heb ik toen ook gesproken. Die vertelde ook over Bronx Music. En die zei toen tegen mij van... ja, dat is echt wat voor jou. Dan moet je ook contact mee gaan zoeken. En zo ben ik met Nina in contact gekomen. En zijn we gaan bespreken wat zijn je plannen, wat wil je. Hebben we een deal kunnen maken.
0: Dan is het gauw 1-1-2 natuurlijk.
1: Ja,
0: hè?
1: Ja, zeker.
0: Heerlijk dat je weer muziek hebt uitgebracht, man. En, Curaçao, het is een beetje je tweede land geworden, hè?
1: Ja, nou ja, mijn vader komt van Curaçao, die is Antilliaans. Ik ben half Antilliaans. Dus ik kom er van jongs af aan al als baby al. En het is onze favoriete vakantiebestemming.
0: Dat snap ik.
1: Ik vlieg er meerdere keren per jaar naartoe. Dus, en toen kwam het nieuws dat het voetbalteam, de Blue Wave... voor het eerst in de geschiedenis van voetbal naar het WK gaat. Dus daar wil ik iets mee doen.
0: Zit daar je hart nog een beetje, toch? Bij dat voetbalteam?
1: Ja, nou, ik vind het gewoon super gaaf dat Curaçao het voor elkaar heeft gekregen... om als zo'n klein eilandje toch zichzelf te kwalificeren voor het WK.
0: Ja, gaaf, man.
1: En dat in combinatie met het feit dat ik gewoon van Curaçao hou... dacht ik van, ja, daar wil ik iets mee doen. Ik wil een ode brengen aan het eiland. En een soort support vanuit Nederland naar de Blue Wave.
0: Je bent er al gauw weer, hè? Want morgen ga je naar Aruba en daarna ga je gelijk door naar Curaçao,
1: ja,
0: toch?
1: Ja, morgenochtend vliegen we naar Aruba, inderdaad. Ja.
0: Is het dan ook nog een promo daar op het eiland?
1: Ja.
0: Wat heb je daar? Dolfijn of zo?
1: Ja, Dolfijn.
0: Radio Dolfijn?
1: Ja, daar zit ik 19 mei in de uitzending.
0: Wat leuk.
1: Om daar ook over de single te praten.
0: Nou, zullen we maar gauw gaan draaien?
1: Ja, laten
0: Leon?
1: We het doen.
0: Eindelijk is hij weer bij ons. En Rinus is ook binnen, gelukkig. Natuurlijk. Deon Leon en Curaçao.

0: Ja, Deon, als ik hem zo beluisterd, en ik heb dat natuurlijk al een keer gedaan, maar dan denk je echt, dit is echt een voetbalnummer, weet je wel. Het is, ja.
1: Ja, dat was ook wel een beetje...
0: Dat is de insteek geweest,
1: hè? Dat is de insteek geweest, ja. Ik wilde echt een soort, echt een beetje een WK-anthem-achtige sound in het nummer hebben.
0: Ja, dat is prima gelukt,
1: ja,
0: moet ik zeggen.
1: Ja, gelukkig
0: nu
1: wel.
0: Nu hopen dat ze nog een beetje goed gaan voetballen, hè?
1: Ja, inderdaad. Ik hoop het ook. Ze spelen 14 juni de eerste wedstrijd tegen Duitsland.
0: Hoe is dat zo het gemiddelde met dat team? Zitten ze er goed in?
1: Nou, ik heb een paar oefenwedstrijden gezien. Ze zijn nog niet heel veel aan het winnen. Maar ze zijn goed aan het oefenen. Dus ja, we gaan het zien. Het is maar de vraag.
0: Ja, ik zei het net al. Van, wat is de voertaal van Curaçao? Is, ja. Is dat meer een deel Nederlands? Of,
1: nee, Papiaments. Dat is de taal die ze daar spreken, inderdaad. Maar
0: eigenlijk om het grote publiek daar op Curaçao te bereiken, zou je hem ook in Papiaments uit moeten brengen, toch?
1: Ja, klopt. Maar je hebt op Curaçao heb je een artiest die heet Jayon. Dat is dus één letterverschil met mijn naam. Die heeft in het Papiaments dus wel ook een nummer uitgebracht voor het WK. Wat het team op Curaçao ook echt omarmd hebt als hun Curaçao WK-nummer. En ik vond het leuk om vanuit Nederland iets te doen om daar nog een beetje aandacht op te vestigen en aan te geven en te laten weten van joh, vanuit Nederland staan we ook achter jullie. Wij zijn ook trots op het feit dat Curaçao naar het WK gaat.
0: Precies.
1: En daarom is het merendeel in het Nederlands gezongen.
0: Het hoort toch een beetje met Nederland, hè?
1: Ja, want Papiaments, ja, dat spreken we hier niet.
0: Nee.
1: Dus dat wordt een beetje lastig.
0: Ja. We gaan even naar je buurman. Hij is gelukkig bij ons binnen. En deze man die ook ambassadeur is bijna van het Nederlandse levenslied, mag ik zeggen. Rinus, ja. Goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Leuk dat je er weer bent, man.
2: En ja, zeker.
0: Ik moet even jou een compliment geven namens alle jongens hier dat je een geweldige single op de markt hebt gezet.
2: Ja, dank je wel. Dank je wel.
0: Dus het lukt je
2: uit. Het is een goede plaat.
0: Ja, ja. Ben je er zelf blij mee?
2: Ja, zeker. Ik ben er heel blij mee. Ja, ja, ik wou echt alles live erin. En dat is allemaal wel gelukt, eerlijk gezegd.
0: Jij zegt ik wou alles live erin. Maar alle instrumenten zijn dus live gespeeld.
2: Ja. Dus eigenlijk een volledige band heb ik erachter zitten, zeg maar.
0: Dat is een dure productie dan,
2: ja.
0: Vriend.
2: Ja. Wel wat duurder als normaal, maar goed.
0: Ja, maar
2: het is wel een mooie plaat geworden.
0: Maar dat straalt het al helemaal uit, hè?
2: Ja, klopt.
0: Zal me even gaan beluisteren?
2: Ja, zeker.
0: Hier is die Rinus Werns bij ons in de studio. Tezamen met vriend van dit radiostation al jarenlang, Deon Leon. En hier is die met Elke dag is mijn dag. Oh.

0: is mijn dag.
1: Ja, Rinus, elke dag, dat is jouw dag. Is dat zo? Yes. Is dat een motto geworden van jou?
2: Ja, in
1: van...
2: principe wel. Ja, dat heb ik wel vooraf een beetje aangegeven, eerlijk gezegd.
1: Maar dat is zo, hè? Hoe ouder dat we worden, hoe meer dat we daarbij stil gaan staan, toch?
2: Je moet,
1: alles eruit halen.
2: Je moet genieten van het leven. En het kan morgen zo voorbij zijn, natuurlijk.
1: Zo is het. Maar dat jij geniet van het leven, dat weet ik wel zeker.
2: Ja, dat komt ook goed.
1: Praten zo lekker verder. Het is moederdag. Het is vandaag 10 mei. En we gaan natuurlijk een plaatje voor moeders meedraaien. Voor alle moeders hier in de Drechtsteden. Jan Biggel en ons moeder Zenon.
3: Beste vrienden.

0: Ja, Jan Biggel, vorig jaar was hij nog bij ons natuurlijk. En dit was zijn hit. En eens is hij daar en dan kan hij gewoon komen. Ja, verlang jij daar ook nog naar, Leon? Ben je daar artiest voor om één keer die grote hit te maken?
1: Het klinkt misschien heel cliché. Maar dat, een stukje erkenning als je muziek maakt is wel prettig, ja.
0: Ja, daar doe je het voor, toch?
1: Ja, of je nou, ja, een hit. Ja, je bent toch allemaal een beetje op zoek naar een hit?
2: Ja, dat denk ik ook wel, ja.
1: Ja.
0: Ja, dat is het. En ja. Wat mij verwondert is dat je 6 jaar geen... 6 jaar is niet waar natuurlijk. Ja, wel. Wanneer was het? 2019 voor het laatst?
1: Ja, volgens mij
0: dansen.
1: Ja, klopt.
0: Ja. En toen is bij jou even het knopje omgegaan. Was dat de Nederlandstalige muziek die je niet meer zo leuk vond? Maar jij zegt van, ik ging wel door met het treintje. Het treintje bleef wel rijden met mijn optredens.
1: Ja, klopt. Alleen ik was zelf gewoon eventjes... op een gegeven moment heb je ook niet de juiste mensen meer om je heen. En
0: bij de inspiratie kwijt.
1: Ja. Het is moeilijk om eigen muziek uit te brengen. En,
0: vooral in die hele grote vijver. Hè? Die
1: dansen bijvoorbeeld. Ja. Dat is een plaat die heb ik in eigen beheer toen uitgebracht. Daar zeggen nu nog steeds mensen als ze het voor het eerst horen. Van ja, waarom kennen we dit nummer niet?
0: Nee.
1: Ik zeg ja, ik heb dat toen in eigen beheer uitgebracht. Daar zat voor de rest geen label achter. Geen boekjeskantoor. Helemaal niks. En dan merk je gewoon dat zo'n plaat... Ja, dat krijg je zo moeilijk aan de man op dat moment. En daar heb je gewoon echt goede mensen voor nodig om je heen. En om dat team om je heen te verzamelen... Ja, dat kost soms gewoon een heleboel tijd.
0: En geld.
1: En geld ook, ja. En Nederland is wat dat betreft gewoon een klein land.
0: Ja.
1: Die vijver lijkt heel groot. Maar qua labels valt dat wel mee.
0: Mm-hmm.
1: Dus je moet gewoon goed op zoek. En ik denk dat ik een genre muziek heb... wat voor labels ook best wel een uitdaging kan zijn.
0: Omschrijf jouw genres.
1: Nou, ik noem het Nederlandstalige Latin pop eigenlijk. Mm-hmm. Omdat het...
0: Het is wel populair tegenwoordig.
1: Ja, zeker. En daarom wilde ik ook weer ermee aan de gang. Omdat ik gewoon merk... Nederlandstalige muziek is sowieso...
0: Mm-hmm.
1: In de loop der jaren gelukkig veel meer geaccepteerd... als dat vroeger was.
0: Maar ook, jij wil geen Rolf Sanchez zijn... Snap je ook bedoel? Van,
1: Nee, want het mag wel...
0: Eigen stempel erop zetten.
1: Ja, en het mag wel iets gezelliger en iets volkser, zeg maar. Mm-hmm. Rolf Sanchez die gaat wel heel erg op de Spaanse tour, zeg maar.
0: Ja.
1: Wat goed is hoor, want hij brengt fantastische muziek uit. Maar het mag wat gezelliger. Ja.
0: Zo is het. Hij is gelukkig weer bij ons en we gaan natuurlijk muziek van hem draaien. Deon Leon, hier is hij met dansen.
3: Wij houden

0: Onze vriend daar uit Nijmegen, dat was die natuurlijk Marvin van de Geest. En binnenkort zal hij ook wel weer bij ons langskomen, denk ik. We praten natuurlijk verder even met onze gast hier in de studio. Het is alweer 8:30. Tijd gehard. Dus, Rinus, ik moest een plaatje draaien van Rob. En die zei, ja, die moet je echt draaien, anders gaat het feestje niet door.
1: Ja?
0: En dat is een single van vorig jaar. Wat heb jij gedaan?
1: Oh, wat heb je gedaan? Ja, dat is een goed plaatje.
0: Wat maakt dat een bijzonder plaatje voor?
1: Ik was er alle tijd uit. En dat was eigenlijk weer mijn eerste singeltje die ik uitbracht. Sinds een jaar of twee, denk ik.
0: Ja,
1: want
0: precies.
1: Ik had de tijd niks gedaan.
0: Je had ook een pauze ingelast, inderdaad.
1: Ja, ik had hetzelfde eigenlijk.
0: Als Deon.
1: Ik heb hetzelfde. Ik heb een jaar echt helemaal niks gedaan. Dus ook geen optredens.
0: Mm-hmm.
1: Dus dat was wel. Nou ben ik weer terug.
0: Was het ook inspiratieloos?
1: Nee. Ik had gewoon geen zin meer.
0: Nee.
1: Het was gewoon helemaal weg.
0: Ja.
1: Was helemaal weg. Ja. Daar heb ik een jaar helemaal niks gedaan. Geen optredens. Helemaal niks.
0: En
1: toen ben ik weer, weer een beetje begonnen. Begon te kriebelen.
2: Een soort sabbatical.
0: Ja.
1: Een beetje begonnen, ja.
0: Rinus, geloof mij nou, dat zit in je bloed. Dat gaat er nooit
1: meer uit. Dat denk ik ook. Alleen af en toe, dan is het toch even. Dat jaartje, moet ik zeggen, was wel even fijn.
0: Mm-hmm. Maar dan heb je dat gewoon nodig om je eigen weer op te laden, denk ik,
1: ja,
0: toch?
1: Dat denk ik ook. Maar ik had het ook met mijn stem dan.
0: Mm-hmm.
1: Heb ik ook heel veel last van gehad. Maar gelukkig is het allemaal goed gekomen.
0: Nou, inderdaad. Dus wat heb je gedaan?
1: Ja.
0: We gaan hem doen. Hier is Rinus Werns.

Leuk ventje deze. Chris Bauer doet het zeker zo goed als zijn vader, hoor. Deze, ja, hoe heet dat liedje? Ja, ik was even de tekst van het liedje kwijt. Ik zal even de Jan Smit natuurlijk. Monique Smit op de radio. En we draaien hem natuurlijk bij Wij Houden Het Hollands. Ik wil je helemaal.

0: Ja, dat was een collega van Deon. Deon Leon bij Bronx Music natuurlijk. Ja, we zetten even de schuifjes open. Dan kunnen we even gaan afronden. Het is alweer 12 minuten voor de klok van 2 uur op deze zondag. Moederdag, 10 mei.
1: Wij moeten allemaal weer naar ons moeder.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja, sommigen hebben nog een moeder natuurlijk. En ja, niet allemaal meer natuurlijk.
1: Nee, sommigen. Nee.
0: Ja. Dus als je nog een moeder hebt, Deon, geniet ervan natuurlijk.
1: Ik heb mijn moeder gelukkig nog. En we zijn vorig jaar is mijn moeder haar eigen moeder verloren.
0: Mm-hmm.
1: Dus voor mijn moeder is dit de eerste moederdag zonder haar eigen moeder.
0: Ja, en dan merk je pas hoe moeilijk dat het is, toch?
1: Ja, ja, dat is, als je daarover nadenkt, is dat wel apart. Dus ja. Ze is zometeen, als ik naar huis ga, is ze lekker bij ons. Dus gaan we lekker lunchen met z'n allen.
0: Zo is het. Genieten van het leven, toch?
1: Zeker, dat is het allerbelangrijkste.
0: Een van de grootste motto's.
1: Ja.
0: Morgen weer in het vliegtuig richting de Cariben.
1: Ja,
0: om het zo maar te zeggen.
1: Nog meer genieten.
0: Nog meer genieten. Ik wens je heel veel succes.
1: Dankjewel.
0: En ik hoop natuurlijk dat ze alle wedstrijden winnen voor je. Want dan, ja, dan komt hij pas goed uit de
1: zorg. Zou fijn zijn. Ik hoop dat ze hun best doen.
0: Ja. Mag ik je bedanken, Deon, dat je weer een keer hier was. Ik
1: vond jullie bedankt.
0: Bijzonder leuk. En mocht er een nieuwe single zijn, dan ben je zeker
1: weer... Dan kom ik graag weer langs.
0: Oké, bij deze afgesproken.
1: Dankjewel.
0: Rinus, jij bent een van de stamgasten van ons.
2: Dus. Ja, ja, ja, ja.
0: En hopelijk in een lengte van jaren gaat niet meer stoppen.
2: Nee, dat gaan we niet doen. Okay. Dat gaan we niet doen.
0: Van die mooie plaatjes blijven maken zoals deze. Elke dag is mijn dag.
2: Ja, gaan we doen.
0: Hoe ziet jouw zondag eruit?
2: Ja, voor mij hetzelfde. Ik ga dadelijk ook naar mijn moeder en dan gaan we wat eten en... Een beetje drinken erbij. Dan komt het allemaal goed.
0: Zo is het. Hey, dankjewel ook dat je hier was. En tot de volgende keer.
2: Oké,
0: graag gedaan.

Leon op de radio in Curaçao. Wat mij betreft een hele fijne zondag. Geniet van Moederdag. Wij zijn de volgende week weer. En een van de hoofdgasten, Jeroen van Zijlst. En even serieus. Tot

0: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. Leden van het USAR-team die op Saba hebben gezocht naar de vermiste Erik Matthijssen zijn onderweg terug naar Nederland. Gisteren werd bekend dat de zoektocht naar de vermiste ambulancemedewerker uit onze regio definitief is gestaakt. Matthijssen was als vermist opgegeven na een wandeltocht op het Caribische eiland. Daar is gezocht met onder meer speurhonden en 11 leden van het USAR-team. Dat heeft niets opgeleverd. Matthijssen was zelf ook lid van het USAR-team. Daarom noemt USAR het onwerkelijk dat ze naar hem moeten zoeken. Niet alleen voor de 11 die op Saba waren, maar ook de ruim 100 teamleden die met hem hadden gewerkt. De politie heeft 6 mensen opgepakt in een onderzoek naar phishingmail. De verdachten, tussen de 14 en 23 jaar, komen onder meer uit Amsterdam, Ridderkerk, Voorne en Rotterdam. Voor het onderzoek trapte de politie bewust in zo'n phishingactie. Oplichters sturen dan een mail of een appberichtje dat er iets mis is met bankgegevens. De aangehouden verdachten kwamen allemaal een bankpas ophalen, zogenaamd omdat er iets mis was met de bankrekening. Vaak maken ze dan deel uit van een groter cybercrimineel netwerk en daar doet de politie nu verder onderzoek naar. De eerste maanden van dit jaar pakten in Nederland minder mensen het vliegtuig dan het jaar daarvoor, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. Voor het eerst sinds de coronapandemie daalde het aantal passagiers in het eerste kwartaal. De afname komt niet zozeer door de dure kerosineprijzen en de oorlog in Iran. Dat effect is nog niet zichtbaar. Het winterse weer speelde een grote rol, omdat op Schiphol vooral veel vluchten werden geschrapt vanwege de sneeuw. In Rotterdam is geen sprake van een daling. Het aantal passagiers in Rotterdam nam toe tot 430.000. Ook het aantal vluchten nam iets toe. Diergaarde Blijdorp heeft gisteren 2 schoolklassen eruit gezet na een vechtpartij. 2 groepen jongeren gingen met elkaar op de vuist uit Delft. Daar waren tussen de 30 en 60 jongeren bij betrokken. Want de aanleiding was voor de vechtpartij is niet bekend. Maar eerder op de dag was het ook al even onrustig. Later liep het dus helemaal uit de hand. De politie stuurde meerdere wagens om de orde te herstellen en zelfs de politiehelikopter werd ingezet. Volgens de diergaarde is er niemand aangehouden. De scholen kregen te horen dat ze weg moesten en daar is ook gehoor aangegeven. Het weer, veel zon, droog, zomers, temperaturen tot 27 graden. Ook vanavond is het helder en droog. Morgen zonnig, droog, in de middag met wolken en het wordt 29 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
1: Hoor jij hem al? De stoomfluit in de verte? Dordt in Stoom komt er weer aan. Vrijdagavond 29 mei begint het met de spectaculaire Vlootschouw bij het Groothoofd. Daarna kun je een weekend lang genieten van het grootste stoomevenement van Europa. Met tientallen stoomboten, treinen en oldtimers en ook de karakteristieke shantykoren, gezellige foodcourts en een gigantische modelbouwshow. Het evenement is gratis te bezoeken, maar voor sommige activiteiten heb je een ticket nodig. En die zijn alleen online te regelen. Dus bestel op tijd. Kom 29, 30 en 31 mei kijken, beleven en genieten. Tijdens Dordt in Stoom.
2: Luister eens. Dat is Tapdans Hans. Die voelt zich jazeker, omdat hij dankzij zijn hypotheker helemaal klaar is voor de huizenjacht. Wil jij je ook zo jazeker voelen? Plan een gratis oriëntatiegesprek in op hypotheker.nl. Jazeker! De hypotheker!
3: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
4: Elke dag zijn er dieren in nood. Gewond, verwaarloosd of zonder thuis. Stichting Dierenhulp staat klaar met liefdevolle opvang en medische zorg. Met sterilisatie voorkomen we nieuw dierenleed nog voor het begint. Dieren rekenen op mensen die om hen geven. Op mensen zoals jij. Help mee. Ga naar dierenhulp.nl. Samen geven we een tweede kans. Dierenhulp.nl.
5: Drechtstad FM. 1 radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en 105 FM.

0: 1 uur.
1: Dave Datema met het nieuws van Rijnmond. Feyenoord, het stadion en de aandeelhouders hebben een akkoord bereikt over de eenwording van stadion en club. Bij 11 juni wordt erover gestemd. Als het ja is, dan is de club dus ook eigenaar van het stadion. Door het samengaan en het uitgeven van de aandelen komt er geld vrij om het stadion op te knappen. Feyenoord investeert de komende 10 jaar meer dan 40 miljoen in het opknappen van de Kuip. De politie heeft 2 verdachten opgepakt in het onderzoek naar witwaspraktijken vanuit de Surinaamse toko. In totaal zijn 5 doorzoekingen gedaan, waarvan 4 in Rotterdam. De 2 eigenaren van de Rotterdamse toko zijn opgepakt. Volgens de politie werd via de zaak cryptovaluta omgewisseld voor contant geld. Mensen kregen dat geld mee in tasjes van de Surinaamse toko. Bij de doorzoekingen werd 25.000 euro aan contant geld gevonden. De 2 verdachten zijn een man en een vrouw. De vrouw is inmiddels weer op vrije voeten, maar blijft wel verdacht in de zaak. Oud-burgemeester Henk van Hendrik in Ambacht wordt niet alleen verdacht van het bezitten van kinderporno, maar ook van ontucht. Hij zou jarenlang een man hebben betast die veel jonger is dan hij. De ontucht zou hebben plaatsgevonden zelfs toen de man burgemeester was en zelfs nog een paar jaar daarna. De verdachte was tussen 96 en 2011 burgemeester en zit nog altijd vast. De kinderporno op de laptop is van veel later. Volgende week is er een tussentijdzitting in de zaak. De man die gisteren in zijn rolstoel op station Bijlmer Arena in Amsterdam verongelukte, werd door de aanzuigende kracht van een passerende trein naar het spoor getrokken. De 68-jarige slachtoffer kwam tussen perron en trein terecht en overleefde dat niet. De politie zegt dat er geen sprake was van opzet of een misdrijf en spreekt van een noodlottig ongeluk. Uit de politieonderzoek bleek dat de man zijn rolstoel te dicht bij het spoor had gezet. Het weer, veel zon, droog, zomers warme temperaturen tot 27 graden. Ook vanavond is het helder en droog. Morgen veel droog, in de middag wat wolken en 29 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Dit is Tim Schaap van de ANBB. Het wordt alweer drukker en drukker onderweg. Mensen, is het een lang Pinksterweekend en trekken mensen erop uit. Onder andere op de A4 Amsterdam-Den Haag vielen tussen Zoeterwoude en Leidschendam 8 kilometer en 10 minuten. A13 naar Rotterdam tussen Delft en Rotterdam Airport, 5 minuten. En de N210 staat erbij, Rotterdam richting Schoonhoven. Voor Krimpen aan den IJssel, 2 kilometer. Je bent 10 minuten onderweg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Hoor jij hem al? De stoomfluit in de verte? Dort in Stoom komt er weer aan. Vrijdagavond 29 mei begint het met de spectaculaire vlootschouw bij het Groothoofd. Daarna kun je een weekend lang genieten van het grootste stoomevenement van Europa. Met tientallen stoomboten, treinen en oldtimers en ook de karakteristieke shantykoren, gezellige foodcourts en een gigantische modelbouwshow. Het evenement is gratis te bezoeken, maar voor sommige activiteiten heb je een ticket nodig. En die zijn alleen online te regelen. Dus bestel op tijd. Kom 29, 30 en 31 mei kijken, beleven en genieten tijdens Dort in Stoom.
4: Luister eens, dat is Tep Hans. Die voelt zich jazeker, omdat hij dankzij zijn hypotheker helemaal klaar is voor de huizenjacht. Wil jij je ook zo jazeker voelen? Gratis oriëntatiegesprek in op hypotheker.nl. Jazeker! De hypotheker.
5: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
6: Elke dag zijn er dieren in nood. Gewond, verwaarloosd of zonder thuis. Stichting Dierenhulp staat klaar met liefdevolle opvang en medische zorg. Met sterilisatie voorkomen we nieuw dierenleed nog voor het begint. Dieren rekenen op mensen die om hen geven. Op mensen zoals jij. Help mee. Ga naar dierenhulp.nl. Samen geven we een tweede kans. Dierenhulp.nl.
0: Drechtstad FM. 1 radio voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7.

0: Schaap van de ANWB. Het is druk op de wegen in de regio. Mede vanwege de Pinksterweekend eigenlijk. Het lange weekend, daardoor gaan heel veel mensen erop uit. Merk je ook in de regio. Op de A4 naar Den Haag. Voor Leidschendam, 11 kilometer, dik een kwartier. Ook de A20 naar Gouda, tussen knooppunt Terbrechtseplein en Moordrecht. 6 kilometer en 10 minuten. En dan de N210 richting Schoonhoven. Voor Krimpen aan den IJssel, 10 minuten over 3 kilometer. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Prejudice. What a song about it? Like the hit? Here you go. Freedom.

0: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. Feyenoord, het stadion en de aandeelhouders hebben een akkoord bereikt over de eenwording van stadion en club. Bij 11 juni wordt erover gestemd. Als het ja is, dan is de club dus ook eigenaar van het stadion. Door het samengaan en het uitgeven van de aandelen komt er geld vrij om het stadion op te knappen. Feyenoord investeert de komende 10 jaar meer dan 40 miljoen in het opknappen van de Kuip. De politie heeft 2 verdachten opgepakt in het onderzoek naar witwaspraktijken vanuit de Surinaamse toko. In totaal zijn 5 doorzoekingen gedaan, waarvan 4 in Rotterdam. De 2 eigenaren van de Rotterdamse toko zijn opgepakt. Volgens de politie werd via de zaak cryptovaluta omgewisseld voor contant geld. Mensen kregen dat geld mee in tasjes van de Surinaamse toko. Bij de doorzoekingen werd 25.000 euro aan contant geld gevonden. De 2 verdachten zijn een man en een vrouw. De vrouw is inmiddels weer op vrije voeten, maar blijft wel verdacht in de zaak. Oud-burgemeester Herman J. van Hendrik in de Ambacht wordt niet alleen verdacht van het bezitten van kinderporno, maar ook van ontucht. Hij zou jarenlang een man hebben betast die veel jonger is dan hij. De ontucht zou hebben plaatsgevonden zelfs toen de man burgemeester was en zelfs nog een paar jaar daarna. De verdachte was tussen 96 en 2011 burgemeester en zit nog altijd vast. De kinderporno op de laptop is van veel later. Volgende week is er een tussentijdse zitting in de zaak. De man die gisteren in zijn rolstoel op station Bijlmer Arena in Amsterdam verongelukte, werd door de aanzuigende kracht van een passerende trein naar het spoor getrokken. De 68-jarige slachtoffer kwam tussen perron en trein terecht en overleefde dat niet. De politie zegt dat er geen sprake was van opzet of een misdrijf en spreekt van een noodlottig ongeluk. Uit het politieonderzoek is gebleken dat de man zijn rolstoel te dicht bij het spoor had gezet. Het weer, veel zon, droog, zomers warme temperaturen tot 27 graden. Ook vanavond is het helder en droog. Morgen veel zon, droog in de middag wat wolken en 29 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
1: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Het is steeds drukker aan het worden op de wegen in de regio. Merk je bijvoorbeeld op de A20, hoek van Holland-Gouda. Voor Moordrecht 6 kilometer en 10 minuten. Ook de A44 naar Den Haag staat vast. Tussen knooppunt Ommedijk en Wassenaar. 2 kilometer, 10 minuten. En de N210 Rotterdam-Schoonhoven. Voor Krimp aan den IJssel een kwartier in de file. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Hoor jij hem al? De stoomfluit in de verte? Dordt in Stoom komt er weer aan. Vrijdagavond 29 mei begint het met de spectaculaire vlootschouw bij het Groothoofd. Daarna kun je een weekend lang genieten van het grootste stoomevenement van Europa. Met tientallen stoomboten, treinen en oldtimers en ook de karakteristieke shantykoren, gezellige foodcourts en een gigantische modelbouwshow. Het evenement is gratis te bezoeken, maar voor sommige activiteiten heb je een ticket nodig. En die zijn alleen online te regelen. Dus bestel op tijd. Kom 29, 30 en 31 mei kijken, beleven en genieten. Tijdens Dordt in Stoom.
3: Luister eens, dat is Tapdans Hans. Die voelt zich jazeker, omdat hij dankzij zijn hypotheker helemaal klaar is voor de huizenjacht. Wil jij je ook zo jazeker voelen? Plan een gratis oriëntatiegesprek in op hypotheker.nl. Jazeker! De hypotheker!
4: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
5: Elke dag zijn er dieren in nood. Gewond, verwaarloosd of zonder thuis. Stichting Dierenhulp staat klaar met liefdevolle opvang en medische zorg. Met sterilisatie voorkomen we nieuw dierenleed nog voor het begint. Dieren rekenen op mensen die om hen geven. Op mensen zoals jij. Help mee. Ga naar dierenhulp.nl. Samen geven we een tweede kans. Dierenhulp.nl.

Gerritsen van de ANWB. In de regio West staan files op de A4, daarna richting Rotterdam. Voor Den Hoorn is de vertraging 5 minuten. Voor knooppunt Benelux 10 minuten oponthoud. A20, Hoek van Holland richting Gouda. Voor Moordrecht 10 minuten. De A20 richting Hoek van Holland. Voor Nieuwekerk aan de IJssel 5 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Maurice van Meteren en dit is van Radio Rijnmond. Het Pentascala Rietveld in Spijkenisse zit zonder stroom. In de buurt van de school aan de J.A.H.W.G.laan waren werkzaamheden bezig en daarbij is een stroomkabel geraakt. Alle niet-examenleerlingen zijn naar huis gestuurd, zijn met een langer Pinksterweekend. De storing begon om 12:30. Er waren op dat moment geen eindexamens meer. En vanmiddag staat HAVO-examen bedrijfseconomie op het programma. Dat gaat door, maar de examens zijn wel verplaatst naar lokalen met daglicht. De gemeenteraad van Rotterdam is aan zet om te bepalen hoe het verder moet met de formatie in Rotterdam. Vandaag werd bekend dat de VVD niet verder wil praten met Pro-Rotterdam, D66 en DENK. Volgens de VVD zijn de onderlinge verhoudingen goed, ging het in de gesprekken te weinig over economie en veiligheid. Daarom zien de liberalen ook weinig in een hervatting van de formatie. Praten met een andere combinatie van partijen ziet de VVD wel. Het vorige stadsbestuur bestond uit VVD, D66, DENK en Leefbaar Rotterdam. Het aantal besmettingen met gonorreu en syfilis stijgt naar hoogte. Ook in Nederland lopen de cijfers hard op. In 10 jaar tijd is het aantal gevallen van een druiper verdrievoudigd. Komt deels door het afnemend condoomgebruik, vooral onder jongeren, zegt SOAS Nederland. Maar ook de kennis over SOAS schiet tekort. Deels door desinformatie op social media. Zo gaan de verhalen dat wie geen klachten heeft, niemand zou kunnen besmetten. Maar dat klopt niet, SOA AIDS Nederland. En ook zijn niet alle online SOA-tests even betrouwbaar. De onderzoekers roepen overheden op om te investeren in goede voorlichting, testen en toegankelijke zorg. Het treinabonnement waarmee mensen deze zomer goedkoper kunnen reizen gaat in op 21 juni. Tot 1 september kunnen mensen dan voor €49 per onbeperkt reizen in de daluren en het weekend. Dat is wel een stuk korter dan de 3 maanden die in het oorspronkelijke plan stonden. Het zomerabonnement kost normaal €128 per maand. Het kabinet legt het verschil bij en dat kost naar schatting zo'n €120 miljoen. Het idee achter het zomerabonnement is dat mensen de auto dan vaker laten staan en de trein nemen. Het weer, heerlijk zomerweer, volop zon, temperaturen, graad of 27 vanmiddag. Vanavond en vannacht helder en droog en dan koelt het af naar een graad of 14. En morgen hebben we een dag met opnieuw zon, droog en dan wordt het met 29 graden nog iets warmer. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
1: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In de regio West staan files op de A4, daarna richting Rotterdam. Voor Delft 10 minuten vertraging, voor knooppunt Benelux 5 minuten oponthoud. A13, daarna richting Rotterdam, voor Delft-Zuid 5 minuten. Op de A20, Hoek van Holland richting voor Moordrecht een kwartier vertraging. De A20 richting Hoek van Holland van Nieuwekerk aan de IJssel 5 minuten, voor Maassluis ook 5 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Hoor jij hem al? De stoomfluit in de verte? Dort in Stoom komt er weer aan. Vrijdagavond 29 mei begint het met de spectaculaire Stoomschouw bij het Groothoofd. Daarna kun je een weekend lang genieten van het grootste stoomevenement van Europa. Met tientallen stoomboten, treinen en oldtimers. De karakteristieke shantykoren, gezellige foodcourts en een gigantische modelbouwshow. Het evenement is gratis te bezoeken, maar voor sommige activiteiten ticket nodig en die zijn alleen online te regelen. Dus bestel op tijd. Kom 29, 30 en 31 mei kijken, beleven en genieten. Dort in Stoom.
3: Luister eens, dat is Tapdans Hans. Die voelt zich jazeker, omdat hij bij zijn hypotheker helemaal klaar is voor de huizenjacht. Wil jij je ook zo jazeker voelen? Plan een gratis oriëntatiegesprek in op hypotheker.nl. Jazeker! De hypotheker!
4: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is scoren.
5: Elke dag zijn er dieren in nood. Gewond, verwaarloosd of zonder thuis. Stichting Dierenhulp staat klaar met liefdevolle opvang en medische zorg. Met sterilisatie voorkomen we nieuw dierenleed nog voor het begint. Dieren rekenen op mensen die om hen geven. Op mensen zoals jij. Help mee. Ga naar dierenhulp.nl. Samen geven we een tweede kans. Dierenhulp.nl.
6: Drechtstad FM. 1 radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 105 FM.
7: Oh yeah, jouw stad, jouw radio.
6: DZM Show.

0: Gerdy en Mark zetten de zender op zijn kop.
1: Driftstad FM.
0: De Dave Show.
2: Ja, lekker even wakker geschud. Goedemiddag, leuk dat je luistert naar de DZM Show op vrijdagmiddag. Hier, op Driftstad FM.
3: Ja, dan open ik altijd even mijn mobiel rond deze tijd om te kijken welke het is. En daar zie ik staan, 22 mei.
2: Ja, maar dan gaat het alweer hard.
3: Ja,
2: het is een week na het Songfestival natuurlijk.
3: En ik kijk even lekker naar buiten.
2: Ja.
3: Je zullen niet de eerste.
2: Je kan bijna niet naar buiten kijken door de hoeveelheid zon die je tegemoet komt.
3: Wat een weertje vandaag.
2: Echt enorm warm.
3: Ik ben ook helemaal in een zomerse stemming.
2: Ja, heb je ook al, het is ook weer tijd voor, om je zonnebrand af te doen misschien van vorig jaar. Of is die nog wel goed? Dat weet ik eigenlijk niet.
3: Ja, nee, volgens mij doe ik echt al 3 jaar met nog een heel klein beetje zonnebrand wat nog net in die tube zit. En dat ik ieder jaar denk van, daar red ik het misschien
2: wel. En dan zie je zo'n flesje voor bijna 30 euro.
3: Dan denk je van, nou, dit gaat nog wel. Doe ik het wel wat dun smeren.
2: Ja, dan wel wat frietsaus.
3: Volgens mij.
2: Lekker braden, ja.
3: Ik krijg er wel trek van nu het zegt. Ja.
2: Goed. Wat zou je wilde wat zeggen? Of ben je het nou kwijt? En we zonnesteek.
3: Ik heb geen idee, Freddy.
2: Ik weet het niet.
3: Ja, ik zit hier nog 2 uur, dus ik maak me niet zo heel veel zorgen om de dingen die ik nog wil zeggen.
2: Het is wel een officiële aankondiging. Dit is de eerste dag dat ik een korte broek aan heb dit jaar.
3: Oh, wat lekker. Ja, heb je gekeken op kan ik een korte broek aan.nl?
2: Ja, dat moet wel lukken, toch?
3: Of gelooft hij het wel?
2: Ik geloof het wel. Ik liep buiten en ik dacht van, nou, het kan niet anders.
3: Ja, dit moet lukken, hè? Ja, ik merk ook dat iedereen gewoon vrolijk is. De mensen die fluiten buiten, de kinderen zitten lekker op hun fatbikes.
2: Ja, misschien de laatste loodjes nog voor als je moet werken, maar dan is het al zover. Pinkster weekend, dus de meeste mensen zijn op maandag ook vrij dan.
3: Lekkerder.
2: Lekker hoor. Dan gaan we maar lekker verder met muziek.
3: Oh, doen we dat ook nog tegenwoordig?
2: Ja,
3: ja, je weet het niet, hè?
2: En let op, smeer je nek in. Dus ik draai even mijn nek, dacht ik even.
3: Ja, nee, heel
2: het
3: goed.
2: Het hart, hè?
3: Ja, nee, goed bezig.
2: Lekker insmeren.
3: Niet je hart insmeren.

0: Ja, ik vind haar naam nog steeds mooi. Fire, Sarah Engels. En ze komt uit Duitsland.
1: Ja, kan ze dus ook
0: niks
1: doen.
0: Het is een beetje Frans-Duits. En die spreekt dan weer Nederlands.
1: Ja, dit was mijn favoriet van het Songfestival dit jaar. En dat was te merken ook, want ze kreeg 12 points.
0: Echt?
1: In totaal.
0: Oh, in Nederland?
1: Nee, in totaal. Oh, ze is twee na laatste geworden.
0: Ja, ik vond het wel mooi. Ik heb het toch wel gekeken, ondanks alles. Veel minder kijkers natuurlijk dit jaar. Ja. Nederland deed niet mee.
1: Ik heb heel de kijkcijfers niet meegekregen. Een miljoen of zo?
0: Ja, ik heb ook nog eens geteld. Maar een stuk minder inderdaad. En de hype erom was er ook een stuk minder.
1: Ja, dat
0: maar ik vond het toch wel leuk en weer vermakelijk om naar te kijken.
1: Ja, ja, ik zei net al, ik was een beetje aan het werk met nieuwe data die ik gekregen had.
0: Ja.
1: Ik had niet zo heel veel zin in Songfestival, maar toch wel aardig. Dus ik dacht, weet je wat, ik ga een beetje data-analyses doen. En dan heb ik op de achtergrond het Songfestival aan.
0: Ja. En van tevoren gaan alle, ja, tijdens de wedstrijd ook, gaan een hele hoop van die wetkantoren los. En mensen gaan al bieden op wie er gaat winnen.
1: Ja.
0: En tot die uitzending zelf van de finale stond Finland volgens mij. Met de viool.
1: Met
0: de vrouw met de viool.
1: Ja.
0: Die stond altijd op nummer 1 met 50% winkans praktisch.
1: Ja, dat is toch niet helemaal uitgekomen, hè? Zesde zijn ze geworden.
0: Ja. En op een gegeven moment was iedereen hier blij van geworden. En blijkbaar inclusief de jury ook. Ja, dat was wel leuk hoor. Maar dat is ook vooral vanwege het optreden.
1: Ja, en dan vooral van de set. Het was gewoon heel goed vormgegeven.
0: Ja, ik vond het wel heel leuk gedaan. Maar ze heeft even maken een soort van ADHD. Dat is wel te merken. Dat is wel een voordeel op zo'n podium, hè?
1: Dat is wel mooi dat je een beetje een enthousiaste act hebt. Ja, die heeft ADHD en dat zie je ook wel. Ja, en ze won zowel bij de jury als bij de thuisstemmers. Dus dat is altijd leuk om te zien.
0: Ja, het was wel weer heel comfortabel. Nou, ik weet niet wat het volgend jaar gaat brengen. In ieder geval, de Belgische omroep heeft al gezegd van... als Israël meedoet, willen wij waarschijnlijk ook niet meedoen.
1: Ja, zij gaan zelf aan de Bangera.
0: Ja, en ze zaten dit jaar natuurlijk flink te zweten. Want niet alleen bij Zweden, maar bij alle andere landen. Want Israël is tweede geworden.
1: Ja.
0: En als ze zouden winnen, dan zou het best wel spannend zijn geweest. Van, hoe gaat dat dan volgend jaar als dat daar georganiseerd moet worden?
1: Ja, wellicht wel het einde van het Songfestival had het kunnen zijn. Maar we gaan dus naar Sofia.
0: Zo, denk het dan wel. Is dat al bekend?
1: Ja, geen idee.
0: Ja.
1: Wel een leuk nummer over ook.
0: Ja, dat doet Bulgarije toch wel goed.
1: Ja,
0: maar
1: zeker.
0: Beter dan die Bulgare fraude.
1: We zijn ook van alle markten thuis.
0: Ik heb wel trek in wat fris, wat lekker. Dus Harry Styles met, waar denk je dan aan?
1: Oh, de watermelon sugar.
0: Ja, natuurlijk.
1: Ja, dat is wat anders, hè, Freddy.
0: Net zo fris, joh.

0: Man, I need. En Mark, ik heb gisteren een bijzonder verhaal gehoord. Ik hoorde dat iemand, een collega van mij... vroeg, well, de standaardvraag natuurlijk rond deze tijd met collega's. Wat ga je dit weekend doen?
1: Ga je nog iets doen dit weekend?
0: De ene zegt van, ja, niks bijzonders. Ik kijk wel, het wordt mooi weer. Het vult vanzelf. Mm-hmm. En er was iemand die zei van... mijn vrouw gaat op stilte-retraite.
1: Oké.
0: Heb je daar wel eens van gehoord?
1: Nee, ik denk het niet. Maar ik heb er wel een beeld bij.
0: Ja, dus het idee daarvan is dat je eigenlijk afsluit van alles. Okay. En geen afleiding hebt. Dus
1: wel gewoon thuis of zit je wel in een Turkse riviera? Ja,
0: soms wel op een bepaalde plek, maar ook een aantal dagen thuis.
1: Okay.
0: En dan mag je niet praten.
1: Oh.
0: Geen internet, geen boeken, niks.
1: Geen eigenlijk boeken?
0: Ja.
1: Ik zou, okay.
0: Gewoon echt helemaal niks tot je innemen. Zodat je eigenlijk alleen bent met je gedachten.
1: Word je daar niet knettergek van?
0: Dat denk ik dus ook.
1: Of ligt dat aan mij?
0: Dat denk ik ook. Als je al 2 seconden geen muziek hebt bijvoorbeeld hier.
1: Ja, ik
0: dan word je helemaal knetter, joh.
1: Ja, kijk, dit is al een stuk beter. Mijn hersenen hebben TikTok nodig. Mijn hersenen hebben content nodig.
0: Ja. Maar ja, de mensen zitten steeds voor. Werk, kinderen, sporten, weet ik wat allemaal. Super druk. En dan heb je nooit een moment om na te denken van... ja, zit ik wel lekker in mijn vel of moet ik misschien iets anders doen?
1: Ik heb dit dagelijks als ik probeer te gaan slapen. Toch, dan lig ik op bed en dan denk ik...
0: Je leven herdenken?
1: Ja.
0: Oh, ik heb juist het omgekeerd. Als ik ga slapen, dan heb ik juist dan... Oh, wat zal ik vanmorgen voor leuks kunnen maken?
1: Oh, maar dat heb
0: val ik
1: ook. Maar het probleem is, vlak voordat ik in slaap val... ben ik veel gemotiveerder dan dat als ik wakker word.
0: Ja, dat klopt ook.
1: Dus dan denk ik... En af en toe dan typ ik het ook wel eens op een forum. En dan denk ik, morgen ga ik dit en dit en dit en dit, en dit, en dit doen. En dan word ik de volgende dag wakker. En dan denk ik echt van, nee.
0: Jemig. Maar het is een soort van... Een soort van dopamine kick van hey, ik heb een plan, let's go.
1: En zeker als je dat dan even ergens in kan typen of even met iemand kan delen. Van goh, ik heb nou toch iets gaafs. Dan hoef je het niet te doen. Maar om terug te komen bij de stilte-retraite.
0: Ja.
1: Ergens snap ik het gedeelte zonder internet en zonder praten snap ik nog wel.
0: Ja.
1: Maar volgens mij heb je er wel gewoon een boek of iets bij nodig.
0: Ik heb toch inderdaad een vermoeden dat je er helemaal knettergek van wordt.
1: Ja, of je moet bijvoorbeeld naar het strand gaan. Of zeg maar een stukje in een bos wandelen.
0: Ja, dat moet wel lukken.
1: Maar
0: het is ook, zeg maar, voor een uur bijvoorbeeld of zo moet dat wel lukken.
1: Ja, dat denk ik ook wel.
0: Maar inderdaad, een week. Een week en stilte-retraite.
1: Kijk, als ik er de tijd voor zou krijgen, zou ik het misschien nog wel proberen ook.
0: Ja.
1: Als mijn baas zou zeggen van, nou Mark, je mag of de volgende week gewoon komen werken... of je gaat naar een stilte-retraite.
0: Ja, maar wat is het?
1: Maar ik ga niet in mijn vrije eigen week. Dan heb ik leukere dingen te doen, toch?
0: Ja. Dan ga je alleen maar daarover nadenken.
1: Ja. Dus nee.
0: Ja, het enige wat het dichtst bij mij in de buurt kwam was een internetloze week, hè?
1: Ja, dat heb jij gedaan.
0: Ja, maar dan zoek je toch weer andere prikkels. Dus het is toch niet helemaal hetzelfde.
1: Nee, dat denk ik ook niet, nee.
0: Ja.
1: Ik ga het mijn baas vragen of het mag. We hebben altijd wel wat dagen voor persoonlijke ontwikkeling. Dus misschien kan
0: je het daarvoor inzetten, ja.
1: Wat wil je dan leren, Mark? Nou, ik wil eigenlijk gewoon stil thuis zitten.
0: Ik denk dat je baas je heel raar aankijkt als je dat...
1: Die is mij gewend, hoor. Geen probleem.
0: Nou, dan gaan we maar verder met alles behalve stilte. Dit is Magnetic van de Bausa. Woep, woep. Woep.

0: Etje malaculpa van, ja, hoe heet hij met die enorme zomerrit, hè? Geen Louis Vuitton.
1: Nee,
0: Louis Fonsi.
1: Louis Fonsi. En vergeet Demi Lovato niet.
0: Ja, leuk. Ja, sorry, die vergeet ik. Dat is een enorme disrespect om nog maar een mooi Engels-Nederlands woord te gebruiken.
1: Ja, je bent goed bezig. You're good busy.
0: Ja, ik gebruik dat eigenlijk wel vaak, dat soort leenwoorden, zeg maar.
1: Ja, maar ik merk ook dat ik veel meer Engels ga gebruiken in mijn normale taal. Ja. Sowieso met werk, omdat er gewoon heel veel dingen die zeg je gewoon... Dan zeg je bijvoorbeeld een tray in plaats van een bak. Gewoon omdat alles in het Engels is. En zo zijn er heel veel woorden, die doe je gewoon in het Engels. Omdat het in het Nederlands ook gewoon niet klinkt.
0: En nee, dat is ook een stuk makkelijker soms.
1: Ik vind ook in de gamewereld. In de game...
0: Nou, dan zeg je ook game.
1: Met een M, niet G.
0: Je hebt
1: ook spel. Dus de spellenwereld.
0: Oh. Ja.
1: In de spellenwereld, dat zeg je ook niet. Dan zeg je, ik ben aan het gamen.
0: Videospellen.
1: Ja. Wat ben je aan het doen? Een platformer. Nee, ik ben een spel met... platformen aan... Ja, nee, dat werkt niet.
0: Platformgebaseerd spel. Ja.
1: En af en toe zie ik wel eens een Nederlandse streamer voorbij komen. Die is dan bijvoorbeeld Mario aan het doen.
0: Wat zou dan een Nederlandse woord zijn voor streamer ook?
1: Dat is een goeie.
0: Uitzender?
1: Broadcaster? Nee, dat is ook Engels, hè?
0: Ja.
1: Maar ik vind het dan wel grappig. Dan zit je te luisteren, maar het is gewoon... Oh, ik weet niet of ik hier naar de overkant kan springen. En het klinkt gewoon wat kinderachtig of zo. Ik weet het niet.
0: En dan zeggen ze, ik heb weer een lootpack. Ja, dat is ook alles behalve Nederlands.
1: Oh, ik heb hier een kistje die ik ga openmaken met deze sleutel. Ja.
0: Ja, over jongeren die gebruiken ze dan steeds vaker ook Engelse termen.
1: Mm-hmm.
0: Dat merk ik ook wel in het OV. Er is wel een aankomend probleem. Bijvoorbeeld in de Drechtsteden. Horeca in de Drechtsteden, die zijn sterk afhankelijk van jonge arbeidskrachten. Maar het aanbod, dat krimpt.
1: Oei.
0: Eigenlijk 8 op de 10 jongeren, die werkt überhaupt. Maar het aantal jongeren, dat daalt gewoon de komende jaren.
1: Hmm.
0: De verwachting is dat de komende 20 jaar het ongeveer gaat dalen met zo'n 8%.
1: Ja,
0: aantal jongeren.
1: Ik zag volgens mij ook een kaartje van heel Europa. En dan zag je dan welke leeftijdsgroep het grootste was.
0: Ja.
1: En dan zag je bij ons volgens mij dat de leeftijdsgroep die geboren was tussen 1960 en 1970 het grootste was, bijvoorbeeld.
0: Ja.
1: Terwijl in Finland zijn juist de jonge mensen zijn de grootste groep.
0: Oh. Oh, hoe kan dat dan?
1: Ja, dat werkt ook niet. Ik denk, raar.
0: Maar ja, de horeca zoekt in ieder geval een oplossing. Bijvoorbeeld oudere mensen. Of voor iedereen meer openstellen. Dus als je op een gegeven moment denkt van... waarom duurt het lang dat ik mijn koffie krijg? Dan weet je waardoor het komt.
1: Dan moet het scootmobiel nog even opgeladen worden.
0: Dan hebben een aantal mensen het best niet gedaan.
1: Maar het lijkt me stiekem best wel gezellig, toch? Dat er niet alleen maar van die jonge gasten er rondlopen op een terras.
0: Ja, het verbaast me dat als dan wat ouder iemand is.
1: Ja, dat lijkt me juist gezellig.
0: Ja.
1: Is mis mee. Ik zit toch nooit op het terras, kan mij het wat schelen.
0: Nee,
1: zometeen gaan we bellen met iemand die al jarenlang voor ons werkt.
0: Ja, dat
1: vast contract inmiddels.
0: Ja, zowat wel, ja.
1: Mobbetappen van de Drechtstad.
0: Ja, laten we dat doen. Ik heb toch wel zin om een beetje... Ik heb het nog wel trek. Breakfast at Tiffany's.
1: Oh ja, lekker.
0: Ontbijtje erbij.

0: Bebe Rexha en David Guetta, New Religion. En dat was nog grappig, een bepaalde streamingdienst voor muziek. Die bestaat zoveel jaar, volgens mij 20 jaar.
1: Ja.
0: En dan krijg je zo'n, dat is dat je elk jaar zo'n overzicht krijgt van statistieken.
1: Ja, welke nummers je het vaakst gedraaid hebt of welke artiest.
0: Ja, krijg je dat vanaf het begin van je account.
1: Ja.
0: En mijn meest beluisterde artiest is David Guetta.
1: Oh, wat leuk.
0: Ja, ja, ja. Even kijken, er staat ook bij hoeveel 11.887 minuten. En er zijn er nu 11.890.
1: Ja, je zit op mijn account, toch?
0: Ja, dat is...
1: Ja, nee, grappig.
0: Zit je lekker op de radio.
1: Volgens mij was dat bij mij een tikkeltje erger, Freddy. Ik kan er nu niet 1, 2, 3 bij zoeken. Maar dat ging echt over... Volgens mij zit ik op de 100.000 voor Twice. Ik zal het eens opzoeken. Het is echt veel. Maar niks mis mee. En je hoorde ook nog Breakfast at Tiffany's van Deep Blue Something. Zometeen, nu, de moptappen van het rechtsteden. Even kijken hoe het met hem gaat. Ja, en of hij nog leuke mopjes heeft. Dat zal toch wel goed gaan? Denk het wel.
0: Ik ben heel erg krakerig. Oh. Alsof ik gewoon aan het buitenland bel, Mark.
1: Oh jeetje. Hopelijk is het tarief oké.
0: Ja, dat denk ik ook.
2: Goedemiddag, met de enige verse moppenkapper van de Drechtsteden.
0: Nou, gelukkig. Eentje uit de Drechtsteden inderdaad. Niet uit Duitsland of uit België of zo.
2: Nee, we houden het dicht bij huis en we hebben de parasol is er aan. De trui is eruit gedaan.
0: Lekker hoor.
2: Om echt lekker mee te krijgen. Er was een man die was op vakantie geweest al. Die was vrij vroeg. Hij was 6 weken in Zuid-Afrika geweest. En hij begon druk te vertellen hoe stoer hij in het oerwoud alle dieren heeft bestudeerd. Ik zeg, oh joh, wat spannend joh. Noem eens 5 Afrikaanse dieren. Vier zebra's en 1 giraf. En ik sta van mijn regen bij een bushalte en vraag een mevrouw aan de buschauffeur, gaat hij ook naar Utrecht? Nou, zegt de chauffeur, je hoeft geen u te zeggen hoor. Oké, ga je ook naar Utrecht?
1: Utrecht, ja, leuk.
0: Oh.
2: En ondertussen op het gemeentehuis. De telefoon gaat over bij de gemeente. Met de gemeente, waarmee kan ik u van dienst zijn? Ik wil graag een parkeervergunning aanvragen. Oh, dat kan. Wat is uw kenteken? ZFS40T. Ja, kom zeg. Zet even zelf 40T.
0: Wat? Uw ambtenaar.
2: Het zijn steeds vaker zomerse temperaturen. Trek er lekker op uit en maak er een prachtig pikselen weekend van. En volgende week dort in stoom. Zet het in je agenda. Allemaal een prettig weekend en tot de volgende keer.
0: Dankjewel weer.
1: Dankjewel.
0: Ja, trek er lekker op uit, maar trek geen thee, hè?
1: Nee, niet doen.
2: Prettig weekend.
0: Prettig weekend. Hoi, hoi, hoi, hoi.

0: Mo en Pommy Thijs met het midden. Nou, weet je waar ze afspreken als ze afspreken? In het midden natuurlijk, want ja, de ene is in België en de andere is in Nederland.
1: Dat is best een afstand.
0: Dat is toch wel handig.
1: Het is ook wel mooi.
0: Kom je dan ergens uit?
1: Ja.
0: Balen-Nassau.
1: Ah, dat is wel, dat is die mooie provincie met een stukje Nederland in een stukje België in een stukje Nederland, toch?
0: Ja, bijzonder, hè?
1: Ja, is altijd een leuk stukje kaart. En het is ook wel leuk dat je Pommelien en Mo een beetje in het midden van de show draait.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja, dat heb ik, dat is mijn, ja, ook in de hele show inderdaad.
1: Ja, ja, dus we zitten een beetje tussen 3 en 5. We zijn ongeveer op de helft.
0: Ja, tot zover de hogere wiskunde hier bij de DZM-show.
1: Merk je ook, dat merk ik wel eens. Af en toe dan ben ik iets wiskundiger dan de andere mensen. Dan doe ik gewoon zo'n leuke opmerking. En dan zie je dat de rest er helemaal niks mee heeft.
0: Nee, hè?
1: Nee.
0: Nee, ja, ik heb dat met die idee. Ik moet er keihard om lachen dan. En dan is van, wat is hier grappig aan?
1: Ja.
0: Ik weet nog heel goed. Even kijken, je hebt op Twitch. Dat is een streaming platform om het nog maar lekker Nederlands te houden.
1: Ja.
0: En dan had je allemaal van die emojis. En er was zeker in het begin, misschien nu ook wel, ik weet niet hoe het nu is, met kappa.
1: Ja, de kappa.
0: Is dat nog steeds een ding?
1: Ja, volgens mij wel.
0: Oké. Okay. Ja, dat was toen heel erg groot. En ik had les kunstmatige intelligentie. En die man had het constant over de kappa-coëfficiënt met AI.
1: Blijkt ook gewoon een Griekse letter te zijn.
0: Stuk. Ja.
1: Ja, nee, dat...
0: Maar dat is het gekke idee, grapjes.
1: Ja. Ik weet ook nog wel eens dat als de wiskundeleraar dan allerlei... Dan had je letters die je dan keer elkaar kan doen.
0: Ja.
1: Dan had je op een gegeven moment BH.
0: Oh ja.
1: Ja, dat was prachtig.
0: Bah.
1: Iedereen lag helemaal dubbel.
0: Iedereen lag in een deuk.
1: Ja.
0: Ja, we hebben nog best wel een tijdje. Dus ik dacht, laten we deze maar weer een keer draaien. Dit was ons stofzuigernummer als we in de radiostudio moesten stofzuigen.
1: Ken ik deze?
0: Ben je gewoon tijdens de show?
1: Is dit Bruno Mars?
0: Ik dacht even dat hij op Justin Timberlake. En dat is ook zo. Dit is...

0: Maries van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. Er is toch nog een bemanningslid van het cruiseschip Hondius besmet met het Hantavirus, zegt de Wereldgezondheidsorganisatie WHO. Het gaat om iemand van het personeel die al in Tenerife van boord was gegaan. De persoon is dus niet met de Hondius naar Rotterdam aangekomen afgelopen maandag. Het bemanningslid is direct vanuit Tenerife naar Nederland gebracht en zit sindsdien in isolatie. Daarmee komt het aantal besmettingen op 12. 3 mensen zijn overleden, alle 3 passagiers van de Hondius. Sinds de uitbraak begin deze maand bij de WHO is gemeld, zijn er geen nieuwe sterfgevallen geweest. De man die de 23-jarige Lisa uit Hoek van Holland aanreed terwijl ze aan het hardlopen was, heeft zo ongeveer alle verkeersregels aan zijn laars gelapt, zegt justitie tijdens een voorbereidende zitting. De 46-jarige geboren Oekraïner reed de vrouw in februari aan in Schravenzande en ging er daarna vandoor. De man had niet mogen rijden waar hij reed. De nieuwe laan was afgesloten met een wegafzetting en ook reed hij tegen het verkeer in tussen zogeheten geleidebakens door. Daar was hij zo druk mee dat hij Lisa over het hoofd zag. De man blijft voorlopig vastzitten. De rechter acht de kans op herhaling groot. De zaak wordt half augustus inhoudelijk behandeld. De politie heeft bij een controle op de A4 bij Den Hoorn deze week 600.000 illegale sigaretten gevonden in een auto. De bestuurster, een vrouw uit Den Haag, zit vast. De lading sigaretten, haar auto en telefoon zijn in beslag genomen. De vrouw wordt verdacht van het bezitten van sigaretten waarover geen accijns is betaald. De Belastingdienst zou daardoor €240.000 zijn misgelopen. De politie heeft het onderzoek overgedragen aan de Field. Het treinabonnement waarmee mensen deze zomer goedkoper kunnen reizen gaat in op 21 juni. Tot 1 september kunnen mensen dan voor €49 per maand onbeperkt reizen in de daluren en het weekend. Dat is korter dan de 3 maanden die in het oorspronkelijke plan stonden. Het zomerabonnement kost normaal €128 per maand. Het kabinet legt het verschil bij en dat kost naar schatting €120 miljoen. Het idee achter het zomerabonnement is dat mensen de auto vaker laten staan en de trein nemen. En ook moet het gezien de hoge benzineprijzen goedkoper worden om eens een keer erop uit te gaan. Het weer, heerlijk zomerweer, volop zon, temperaturen 27 graden. Vanavond en vannacht helder en droog, minimumtemperatuur vannacht 14 graden. Morgen, net als vandaag, veel zon, droog en het wordt dan nog iets warmer, 29 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
1: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In de regio West staat ongeveer 100 kilometer file. De files met de meeste vertraging staan op de A4, daarna richting Rotterdam. Tussen Rijswijk en Knoop het Ketelplein een half uur extra reistijd. A20, Hoek van Holland richting Gouda, voor Moordrecht 10 minuten. A44, Amsterdam richting Den Haag. Tussen Leiden en Wassenaar 10 minuten oponthoud. De N210, Schoonhoven richting Rotterdam, voor de aansluiting met de N219, 20 minuten. En op de N219, Zevenhuizen richting Capelle aan de IJssel. Tussen de aansluiting met de A20 en Capelle aan de IJssel 20 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Hoor jij hem al? De stoomfluit in de verte? Dort in Stoom komt er weer aan. Vrijdagavond 29 mei begint het met de spectaculaire vlootschouw bij het Groothoofd. Daarna kun je een weekend lang genieten van het grootste stoomevenement van Europa. Met tientallen stoomboten, treinen en oldtimers en ook de karakteristieke shantykoren, gezellige foodcourts en een gigantische modelbouwshow. Het evenement is gratis te bezoeken, maar voor sommige activiteiten heb je een ticket nodig. En die zijn alleen online te regelen. Dus bestel op tijd. Kom 29, 30 en 31 mei kijken, beleven en genieten. Tijdens Dort in Stoom.
3: Luister eens. Dat is Tapdans Hans. Die voelt zich jazeker, omdat hij dankzij zijn hypotheker helemaal klaar is voor de huizenjacht. Wil jij je ook zo jazeker voelen? Plan een gratis oriëntatiegesprek in op hypotheker.nl. Jazeker, de hypotheker.
4: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
5: Elke dag zijn er dieren in nood. Gewond, verwaarloosd of zonder thuis. Stichting Dierenhulp staat klaar met liefdevolle opvang en medische zorg. Met sterilisatie voorkomen we nieuw dierenleed nog voor het begint. Dieren rekenen op mensen die om hen geven. Op mensen zoals jij. Help mee. Ga naar dierenhulp.nl. Samen geven we een tweede kans. Dierenhulp.nl.
6: Drechtstad FM. Eén radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en 105 FM.
7: Oh yeah, jouw stad, jouw radio.
6: DZM Show.
7: Drechtstad FM.

0: Ik wil even een shout-out doen naar de techniek.
1: Ja, toch?
0: De techniek die is ons de laatste tijd ontzettend veel aan het helpen. Allerlei dingetjes die dan niet werken en dan stuur je een appje. En binnen de kortste keren is het allemaal gefixt. Echt super.
1: Ja, het gaat allemaal niet vanzelf. Dat lijkt soms een beetje op de techniek natuurlijk, als je alleen de voorkant ziet. Maar er zit een hele wereld achter.
0: En zo ook vanochtend. Ik zag dat één computer het niet deed. En dat is vanochtend om 7:30 is dat al gerepareerd, zag ik in de WhatsApp voorbij komen. Door iemand die je misschien wel kent als je vaker naar het Rechtsstaat FM luistert. Niemand minder dan de enige echte
1: Rob
0: de Leeuw. Leuk om te zeggen.
2: Van
0: Wij Houden het Hollands. Zondagmiddag is dat, van 12 tot 2 op de zender. En behalve dat die man heel veel weet van techniek, weet hij natuurlijk ook heel veel van muziek. En ik durf dan wel te zeggen, als hij een nummer draait, dan moet je die in de gaten houden. En hij had toevallig een filmpje gestuurd van, nou ja, luister jongens, de PC die doet het weer. En toen hoorde je Jeffrey Heese uit de PC komen.
1: Oh, dat is leuk.
0: Dan weet je, dit is het nummer die je allemaal in de gaten moet houden. Dus ik heb het wel even getest, want ja, je weet het niet. Maar ja, dit lijkt me heel leuk om die even te draaien. En misschien wel als uitzondering van vandaag, als tip van de week.
1: Wow, niet als foute plaat.
0: Kunnen ook als foute plaat doen.
1: Dat is gewoon heel leuk.
0: Ja, toch? Ik zoek hem op, de tip van de week jingle, want dat hebben we al heel lang niet gedaan. En dan gaan we lekker luisteren met z'n allen naar Jeffrey Heese en Bailando. De tip van de week.
3: Alle woorden die zij ben ik al vergeten. Ik ben Bailando.
4: De tip van de week.

0: Russo en voorbestemd. En je bent voorbestemd om mee te doen met de Bendel.
1: Ja, gezellig. Lekker puzzelen.
0: Ja, toch? Vandaag uit 2009. Welk nummer hoor je hier?
1: Dat hoort er niet bij.
0: ...2009 vandaag. Ik weet hem nog niet, jij wel?
1: Ik heb echt geen idee.

0: Ben ik heel benieuwd, Freddy.
1: Ja, ik heb een beetje een bepaalde tekst in mijn hoofd.
0: Oké, okay,
1: maar dan komt... Ik te veel moet spoilen.
0: Oké, okay, nou, we kunnen nog even een laagje erbij doen.
1: Heb jij een idee?
0: Jazeker. Dit is helemaal geen hit geweest in Nederland, als het goed is.
1: Nee, het zit een beetje in de naam ook.
0: Het zit een beetje in de naam.
1: Ik denk als je dit jaar uitbrengt, dat er niet echt een hit
0: is. Nee. Maar deze is ontzettend bekend in... nou, daar. Nog even een laagje erbij.

0: Leuk feitje over dit nummer. Ze wilde eigenlijk over Michael Jackson zingen.
1: Huh?
0: Want ze zingt op een gegeven moment en de Jay-Z song is on. En ze wilde op een gegeven moment ook zeggen en de Michael Jackson song is on. Maar die week overleed hij dat dit nummer geschreven werd. Dus dan hebben ze dat toch maar niet gedaan.
1: Klinkt ook wat minder vloeiend.
0: Hè? Ja, nee, het past ook ietsje minder goed. Britney past ook iets beter. Uit 2009 dus blijkbaar. Miley Cyrus, het antwoord is Party in the USA.

0: Farben, en je hoorde Graham Candy op de vocals met She Moves. En zometeen hoor je ook nog She Bangs. Dat is even
1: we
0: net
1: gaan
0: wat
1: helemaal los, joh.
0: Ja, She Moves en dan She Bangs en dan She Moves again.
1: We gaan knallen.
0: Ja, we gaan helemaal los. En zometeen natuurlijk ook weerbericht en nieuws. Ja.
1: Bang en het vuil is weg. Sorry.
0: Of was dat zo'n advertentie van Glorix of zo, of weet ik wat?
1: Ja, ik weet niet meer welk schoonmaker.
0: Nee, ik weet het ook niet meer. Ik heb nieuwe muziek meegenomen, Freddy. Van Diplo.
1: Diplo, dat is een DJ.
0: Dat is een ja. DJ inderdaad. En
1: dat
0: Cameron.
1: Dat is niet Duplo.
0: Dat is niet Duplo, dat zijn van die grote Lego blokken. Alleen dan copyright technisch net eventjes ietsje anders. En Cameron Whitcomb, die zou je nog kunnen kennen van Medusa. Samen hebben zij een nieuw nummer uitgebracht. En die heet Would You Still Love Me? Nou, dat zien we vanzelf na dit nummer, hè?

0: Donny en Schaduw. Nou, laten we hopen van niet code rood. We gaan het aan Freddy vragen.
1: Maar ik denk wel als je niet insmeert.
0: Oh, inderdaad. Half vijf, lokaal nieuws met een weerbericht.
1: Ja,
0: Freddy, ga je gang.
1: Van Raymond weer. Ja, als je naar buiten kijkt, je ziet het gelijk al. Of als je binnen in de reflectie zit natuurlijk. Na een zomerse en zonnige vrijdagmiddag volgt ook een mooie avond met volop zon. Die gevolgd wordt door een heldere nacht. De temperatuur dalen bij vannacht naar ongeveer 13 of 14 graden.
0: Oh, dat is dan ook wel weer lekker.
1: En weinig wind.
0: Mm-hmm.
1: Oh. Morgen opnieuw veel zon en het blijft droog. In de middag trekken vanuit het noordwesten mogelijk ook een paar wolken over de regio. Dat is het meest gevaarlijk natuurlijk. Een paar wolken. Het wordt met temperaturen tot lokaal 29 graden zelfs nog wat warmer dan vandaag. En op de stranden zal het natuurlijk wat minder warm zijn door een verkoelend windje van zee. Ja, en als je van de zon wil genieten, dus heb ik nog een aanbeveling gedaan bij Raymond. Smeer dan goed in. De zonkracht bedraagt deze dagen kracht 6. En dat betekent dat je onbeschermde huid al na 15 minuten kan verbranden.
0: Zo, dat is wel snel.
1: Mocht je naar het strand gaan en een duik willen nemen, de Noordzee is ook koud. Slechts een temperatuur van 14 graden.
0: Denk je dat het werkt, mayonaise als zonnebrand, of niet?
1: Juist niet, joh. Nee, dat werkt voor geen ene meter.
0: Nee?
1: Geen ene fluit,
0: okay.
1: Denk ik.
0: Ja, nee, ik geloof jou. Je hebt het vast een keer getest.
1: Nee. Verder in het nieuws. Ja, in Hendrik Ido Ambacht en Zwijndrecht, even serieus, is illegale prostitutie geconstateerd na een regionaal onderzoek op 5 verschillende plaatsen in onze streek. En ook is er in Zwijndrecht tijdens deze controle hennep aangetroffen. De controle is uitgevoerd naar aanleiding van meldingen van inwoners. En de gemeente roepen inwoners ook op om signalen te blijven melden. Verder in het nieuws. Ja, het is natuurlijk Pinksterweekend, hè? En dat betekent dat je net even een andere planning hebt. Op tweede Pinksterdag 25 mei, is dat maandag maandag, haalt HVC geen afval op en mogen zij op komen ze op een andere dag langs. En wil je weten op welke dag jouw bak wordt geleegd? Kijk dan in de HVC-app of op hvcgroep.nl/afvalkalender.
0: Het klinkt een beetje dirty. Wil jij weten wanneer jouw bak wordt geleegd?
1: Dat is ook een beetje vies, toch?
0: Ja, nee, ja, dat is ook vies. Ja, nee, dat klopt. Daar heb je gelijk in.
1: Ja, ook de afvalbrengstations die zijn gesloten met Pinksteren. En ook het inclusief het onbemande gedeelte. Dat klinkt ook een beetje raar.
0: Ja.
1: Ja, en dan nog lekker fleurig nieuws uit de Biesbos. De vogelkuikhut in de nieuwe Dordtse Biesbos. Bij de tongplaat heeft een make-over gekregen. In opdracht van Staatsbosbeheer mocht kunstenaar Joost Zwanenburg zich uitleven. Leuk ook, met dieren, zwanen. Als titel was het ook gepimpt, gepimpelmeest. Ja. En de kunstenaar Joost Zwanenburg zegt ook... en nu zie je de dieren maar niet langer alleen door een verrekijker, hè? Het waren grauwe betonnen wanden met aanslag erop. En dat zijn voor de kunstenaar de mooiste muren. Want het is dan ook erg dankbaar werk.
0: Oh ja.
1: De muur staat nu vol met dieren die je kunt zien als je door de Biesbos loopt. Zo is de zeearend op de muur gezet. Maar ook het blauwbosje, de visarend en de gekraagde roodstaart. Maar natuurlijk, welke mag er niet ontbreken? Weet jij, Mark? Dit is echt een regionale kennisquiz.
0: Is dat de vier?
1: Welk dier mag niet ontbreken in de Biesbos?
0: De bever.
1: Ja, uiteraard. Ja, de bever inderdaad, die staat er ook op. Ja, hij zegt ook, ik denk bij de Biesbos altijd gelijk aan de bever.
0: Wat zei je nou? De gekranste rood?
1: Even kijken, de gekraagde roodstaart.
0: De gekraagde roodstaart.
1: Ja, in sommige wijken heb je ook wel eens een gekraagde roodstaart.
0: Oh.
1: Wat is dit, een eng beest?
0: Ik weet niet of deze nog leeft. Ja, ik ben hem aan het googlen, maar dit ziet er niet heel, heel gezond uit als ik zo even...
1: Die roodstaart ziet er een beetje blauw uit.
0: Ja, dat is niet best. Maar ik vind altijd... ik weet, misschien mijn obsessie. Even luisteren hoe dat dan klinkt.
1: Oh ja.
0: Misschien in de tussentijd goed om te noemen dat we op onze YouTube-kanalen nog best wel veel leuke video's hebben. Ja, we zitten er nou toch.
1: Ik zal net lekker in mijn stilte retraten.
0: Onder andere op TV Papendrecht. Basic Beats, een nieuwe aflevering die je gewoon live op YouTube kan kijken.
1: Dit zijn de echte Basic Beats.
0: En inderdaad de Vogelkijkhut. Daar is ook een YouTube-video van. En daar zie je ook het portret en een interview met de kunstenaar. Ziet er enorm mooi uit.
1: Nou, bedankt aan Papendrecht.net en rtvdordrecht.nl.
0: Als jij klaar bent voor het weekend, Freddy, dan kunnen we wat mij betreft. We kunnen ook nog even wachten.
1: Ik ben wel uitgefloten.
0: Heel goed. Dan gaan we vieren dat het weekend gaat beginnen.

0: and only girl in the world. Zo hier bij de DSM Show. Drechtstad FM, je weet het inmiddels wel, hè? 22 mei hebben we dat al gezegd. En ik wil toch even terugkomen op Bangaranga.
1: Toch wel?
0: Toch wel.
1: Nog een geluidje erbij?
0: Ik heb een geluidje erbij. Waar ik het over wil hebben namelijk, is... Ik wist dat helemaal niet, maar ik blijk gewoon een soort van... vooruit te lopen op de trends.
1: Oh,
0: soms dan...
1: ik ben benieuwd, wat is de opvolger van de matcha?
0: Van de matcha. Ja, groene thee.
1: Hey,
0: terug naar groene thee. Nee, het blijkt namelijk dat de tekstschrijver en de composer van Bangaranga... Dat is Anne Judith Stokkewiek.
1: Dat klinkt een beetje Zweeds.
0: Ja, dat klinkt heel erg Zweeds. Het zou me niks verbazen als het ook Zweeds is. Die schijnt al heel veel K-pop nummers gemaakt te hebben die ik leuk vind. En ik ben benieuwd of jij dat een beetje herkent. Dus ik heb Bangaranga meegenomen. Maar ook twee K-pop nummers die ik heel leuk vind. Ik ben benieuwd of jij een beetje hoort dat het dezelfde stijl is. Of dat jij denkt dat Anne Judith Stokkewiek een beetje geëvolueerd is. Je weet
1: ik ben
0: het
1: wel
0: niet.
1: Benieuwd. Maar je hebt wel eens vaker haar nummers gehoord?
0: Ja, heel vaak zelfs. Onder andere Twice heeft ze volgeschreven. Eerst nog een stukje Bangaranga. Songfestival gewonnen. Je hoort Dara. Maar bijvoorbeeld, zoals ik al zei, ze heeft ook nummers voor Twice geschreven. Onder andere deze, Dance the Night Away.

0: is het urban? Is dat het goede woord?
1: Ja, lijkt een beetje hip, R&B.
0: Ja.
1: En gewoon moeilijk energiek eigenlijk, hè?
0: Ja.
1: Dat eigenlijk. Alsof je 10 suikerklontjes op hebt.
0: Zo, inderdaad.
1: In één keer.
0: Le Seraphim met Unforgiven en ook Twice met Dance the Night Away. Weet je wat ze niet heeft geschreven? Zomer in Nederland van rapper Sjors.
1: Oh, nee, dat staan we verbaasd met nou niks.
0: Maar daar heb ik dan wel weer heel erg zin in als het mag.
1: Oké.
0: Ja, toch? Het is een beetje zomer in Nederland.
1: Ja, toch wel een beetje fout. Foute plaattijd.
0: Misschien kunnen wij een beetje meedoen met een beetje... Hey, yo, let's go! Videoboodschap bestellen.

0: Calvin Harris and Dua Lipa. One kiss. Maar zeg jij dat nou iedere keer Ray? Of zat
1: ja,
0: dat in
1: ik had het... net een beetje
0: okay,
1: ja,
0: ik zat, ben jij dat nou of zit dat in het nummer?
1: Ik zat lekker te jammen.
0: Wel grappig. Herken jij het, Freddy, dat je soms ergens... je zit gewoon in gedachten. Dan ben je ergens aan het denken en dan denk je... hoe kom ik daar nou op? Hoe ben ik nou aangekomen bij een hamster in een driehoek? En dat je dan denkt van... oh, ja, eerst had ik inderdaad... toen hoorde ik dat nummer. Toen dacht ik, oh ja, dat komt daardoor. En ik zit nu naar een of ander muziekfragment... te kijken op de computer. Dat ik echt dacht, hoe kom ik daarbij? Ik zit nu bijvoorbeeld op de Wikipedia-pagina van Mieke Stemerdink.
1: Ik weet nog ineens waar ik aan moet denken in die hoek.
0: Ja.
1: Dus dat is met theater?
0: Ze is de voormalige liedzangeres van De Gigantjes. En stond onder andere bekend om haar torenhoge suikerspinkapsel. En in 1999 verhuilde ze De Gigantjes voor een solo-carrière.
1: Hé, hey, daar heb ik nog nooit van gehoord.
0: Nee, hè?
1: Ik heb wel deze week bij YouTube heb ik dat gehad. Dan krijg je zo'n recommended lijst, zeg maar, aanbevolen video's.
0: Ja.
1: En er was één video, dat was van Ariana Grande... die een of ander optreden deed. Voor zo'n pretpark, volgens mij.
0: Ja.
1: En de eerste reactie die er ook onder die video stond was... je hebt er niet voor gezocht. Je hebt dit even gewoon random voorgeschoteld gekregen. En dat klopt.
0: Dat klopt inderdaad. Ja, waarschijnlijk als je nu luistert, denk je ook... ja, De Gigantjes heb ik ook niet opgezocht.
1: Suikerspinkapsels.
0: Ik ben er inmiddels al achter. Als wij hier niet waren geweest op dit moment... dan had er non-stop muziek gedraaid. En dan stond in de programmering... De Gigantjes met Yaki Taki Ua. Uit 1985 staat hier... Dus ik ben even gaan zoeken en ik heb het top-op fragment.
1: Ja, het is 40 jaar oud.
0: Ja, het is echt ontzettend oud. Dus ik wilde even samen luisteren naar het prachtige top-op fragment. En ook de prachtige voorspelling die Ad Visser aan het begin doet. Luister even mee wat hij nog verwacht van De Gigantjes.
2: Samen onder de naam De Gigantjes. Daar gaan we nog heel veel van horen. Yaki-taki-oewa!

0: Ja, mooi. 1985 stonden ze in de top op nummer 31. We zijn er doorheen, Freddy.
1: Heeft hij verder geen hits gehad?
0: Ja, is nog een ander. Ja.
1: En dan ben ik toch wel benieuwd.
0: Ja, nee, de groot gelijk. Die moeten we even... Ja. Dus dit, Yaki Taki Uwa, 1985, is op hoogste positie 23 terechtgekomen.
1: Toch wel.
0: Maar je hebt bijvoorbeeld ook nog het nummer I Want You To Be My Baby. Die is niet verder gekomen dan tip 16.
1: En toen dacht ze, Yaki Taki, dat gaat niet zo goed.
0: Nee, dat gaat niet zo goed. En ik heb heel slecht nieuws, want ik misschien als ik... hoe heet ze ook alweer? Ze heet Die Gigantjes. Misschien staat ze hier nog op de lijst. Ja, staat er nog bij. Kunnen we ook nog even naar luisteren. Het vervolg op Yaki Taki Uwa was I Want You.

0: dit is ook niks mis mee.
1: Dus klinken vooral zo'n leuke live bands, joh.
0: Ja, nee, dit lijkt me echt prachtig om gewoon live te zien, inderdaad.
1: Ja.
0: De Gigantjes, dus. In de database hier, als we er niet waren geweest. Ik vond het een leuke uitzending, Freddy.
1: Ja, leuk.

0: dubbel druk zijn, want zwembad De Dubbel is als enige open.
1: Oei.
0: Ja, het Wantuitbad is nog dicht. Dus dat wordt proppen in Dordt.
1: Maar ook een buitenbad, toch? Dus wel een dubbelbad.
0: Ja. Ja. In De Dubbel.
1: In De Dubbel. Heel prettig weekend. We zijn er volgende week weer.
0: Ja. Ja.
1: Ja, toch?
0: Ja. Inderdaad.
1: Ja, hoe sluit je nou zo'n show af, Freddy?
0: Nee, gewoon fijn Pinksterweekend gewenst, toch? En tot de volgende keer maar weer. Hoi, hoi.

0: van 5 uur.
1: Ik ben Maurice van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. In een onderzoek naar cocaïnesmokkel via Schiphol heeft de politie in totaal 4 verdachten aangehouden uit Capelle aan de IJssel, Rotterdam, Vlaardingen en Maassluis. De drugs zijn al in januari onderschept in het vrachtruim van een vlucht naar Australië. Hoeveel cocaïne er is gevonden, vertelt de marechaussee niet, alleen dat het een grote partij was. De meeste arrestaties waren deze week. Bij het doorzoeken van huis is een grote hoeveelheid contant geld in beslag genomen en ook zijn meerdere digitale gegevensdragers meegenomen. Er is toch nog een bemanningslid van het cruiseschip Hondius besmet met het Hantavirus, zegt Wereldgezondheidsorganisatie WHO. Het gaat om iemand van het personeel die al in Tenerife van boord was gegaan. De persoon is dus niet afgelopen maandag met de Hondius in Rotterdam aangekomen. Het bemanningslid is direct vanuit Tenerife naar Nederland gebracht en zit sindsdien in isolatie. Daarmee komt het aantal besmettingen op 12. 3 mensen zijn overleden. Sinds de uitbraak begin deze maand bij de WHO is gemeld, zijn er geen nieuwe sterfgevallen geweest. Het kabinet wil een boycot van producten uit illegale nederzetting in de bezette Palestijnse gebieden en de Syrische Golanhoogte. De ministers Berends en Sjoerdsma hebben een spoedadvies aan de Raad van State gevraagd. Het handelsverbod is een wens van de Tweede Kamer. Het kabinet wilde een importverbod in Europees verband regelen, maar daarvoor is onder andere landen te weinig steun. Het handelsverbod van Nederland moet 3 jaar gaan duren. De gemeente Utrecht verbiedt een blokkade van het spoor. Extinction Rebellion wil morgen het spoor oplopen op station Utrecht om actie te voeren voor een embargo tegen Israël vanwege het aanhoudend geweld tegen Palestijnen. Maar demonstreren op het spoor is levensgevaarlijk, zegt burgemeester Dijksma. En ze heeft de politie opdracht gegeven om in te grijpen als Extinction Rebellion de blokkade morgenmiddag toch doorzet. Er was ook een sit-in aangekondigd op het station. Die mag wel, maar niet achter de poortjes. Het weer, heerlijk zomerweer, volop zon, temperaturen 27 graden. Vanavond en vannacht helder en droog, dan koelt het af naar een graad of 14. En morgen hebben we net als zo'n dag als vandaag met veel zon droog. Het wordt nog iets warmer, 29 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In de regio West staat 100 kilometer file. De files met 10 minuten nog meer vertraging staan op de A4 Rotterdam richting Amsterdam. Tussen Den Haag-Zuid en knooppunt Hoflied 20 minuten vertraging. Op de A4 van Amsterdam naar Den Haag is een ongeluk gebeurd. Tussen knooppunt Hoflied en Rijswijk een kwartier vertraging. 1 rijstrook is dicht. A16 Rotterdam richting Breda voor de Van Briendorpbrug 20 minuten. A20 Hoeve-Holland richting Gouda voor Moordrecht een kwartier. De N210 Schoonhoven richting Rotterdam voor de aansluiting met de N219 een kwartier. En op de N219 Zevenhuizen richting Capelle aan de IJssel voor de aansluiting met de A20 een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Drechtstad FM. 1 radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en

Verhagen van de ANWB. In de regio staat 90 kilometer file. De files met de meeste vertraging staan op de A4 Amsterdam richting Rotterdam tussen knooppunt Hoflied en Rijswijk. Een kwartier vertraging door een aanrijding, 1 rijstrook. A12 Utrecht richting Den Haag voor Den Haag-Malieveld. Een kwartier vertraging door een aanrijding. Op de A16 Rotterdam richting Breda voor knooppunt Ridderkerk een kwartier. A20 Hoek van Holland richting Gouda voor Moordrecht 10 minuten oponthoud. A44 Amsterdam richting Den Haag tussen Leiden en Wassenaar 10 minuten. En 11 Leiden richting Bodegraaf. Afsluiting met A12, 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: ben Maurice van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. De gemeente Rotterdam heeft aangifte gedaan tegen twee roadtripchauffeurs. De vuilnisophalers zouden in 2 jaar tijd 21 keer op vaak dure auto's zijn ingereden. Het doel was het tillen van de verzekering. De schadeclaims liepen op tot ruim 800.000 euro. De gemeente heeft de twee op staande voet ontslagen. Mogelijk is er ook een garagebedrijf betrokken bij de fraude. De politie onderzoekt dat nog. De gemeente bekijkt nog intern hoe het kan dat de chauffeurs 2 jaar lang hun gang konden gaan. In een onderzoek naar cocaïnesmokkel via Schiphol heeft de politie in totaal 4 verdachten aangehouden. Uit Capelle aan de IJssel, Rotterdam, Vlaardingen en Maassluis. De drugs zijn al in januari onderschept in het vrachtruim van een vlucht naar Australië. Hoeveel cocaïne er is gevonden vertelt de marechaussee niet, alleen dat het een grote partij was. De meeste arrestaties waren deze week. Bij het doorzoeken van huis is een grote hoeveelheid contant geld in beslag genomen en meerdere digitale gegevensdragers. De gemeenteraad van Rotterdam is aan zet om te bepalen hoe het nu verder moet met de formatie Rotterdam, zegt de VVD. De partijen moeten daar tijdens de Pinksterdagen maar goed over nadenken, zegt Tim Versnel van de Liberalen. Vandaag werd bekend dat de VVD niet verder wil met Pro-Rotterdam, D66 en DENK. Volgens Versnel zijn de onderlinge verhoudingen goed, maar ging het in de gesprekken te weinig over economie en veiligheid. En daarom zien de liberalen ook weinig in hervatting van de formatie. Praten met een andere combinatie van partijen ziet de VVD wel zitten. Het Radboud Ziekenhuis in Nijmegen heeft een patiënt opgenomen die mogelijk ebola heeft. Het zou gaan om een lage verdenking, dus met een kleine kans dat het ook echt het dodelijke virus is. De patiënt ligt op een speciaal ingerichte afdeling voor ernstige infectieziektes. In de Democratische Republiek Congo en omringende landen is een grote uitbraak bezig van een zeldzame variant van ebola. Er zijn inmiddels tientallen verdachte sterfgevallen geregistreerd. Het weer volop zomer. Zon, temperaturen tot 27 graden. Vanavond en vannacht is het helder. Het koelt af uiteindelijk naar 14 graden. Morgen krijgen we hetzelfde weer als vandaag. Met nog iets hogere temperaturen, 29 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
1: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In de regio Westen allemaal files op de A4, Den Haag richting Rotterdam. Voor knooppunt Benelux, 10 minuten vertraging. A12, Utrecht richting Den Haag, tussen Zoetermeer en Voorburg, 10 minuten. A16, Rotterdam richting Breda, voor knooppunt Ridderkerk, een kwartier oponthoud. En op de N210, Schoonhoven richting Rotterdam. Voor de aansluiting met de N219, 20 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Hoor jij hem al? De stoomfluit in de verte? Dordt in Stoom komt er weer aan. Vrijdagavond 29 mei begint het met de spectaculaire vlootschouw bij het Groothoofd. Daarna kun je een weekend lang genieten van het grootste stoomevenement van Europa. Met tientallen stoomboten, treinen en oldtimers en ook de karakteristieke shantykoren, gezellige foodcourts en een gigantische modelbouwshow. Het evenement is gratis te bezoeken, maar voor sommige activiteiten heb je een ticket nodig. En die zijn alleen online te regelen. Dus bestel op tijd. Kom 29, 30 en 31 mei kijken, beleven en genieten. Tijdens Dordt in Stoom.
3: Luister eens. Dat is Tapdans Hans. Die voelt zich jazeker, omdat hij dankzij zijn hypotheker helemaal klaar is voor de huizenjacht. Wil jij je ook zo jazeker voelen? Plan een gratis oriëntatiegesprek in op hypotheker.nl. Jazeker, de hypotheker.
4: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
5: Elke dag zijn er dieren in nood. Gewond, verwaarloosd of zonder thuis. Stichting Dierenhulp staat klaar met liefdevolle opvang en medische zorg. Met sterilisatie voorkomen we nieuw dierenleed nog voor het begint. Dieren rekenen op mensen die om hen geven. Op mensen zoals jij. Help mee. Ga naar dierenhulp.nl. Samen geven we een tweede kans. Dierenhulp.nl.
6: Drechtstad FM. Eén radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en 105.5.

Zo, die oudjes van de Rolling Stones, die kunnen nog best goede muziek maken hoor. Dit is hun nieuwste plaat. In the Stars heet die. Van harte welkom bij weer een nieuwe grote vrijdagavondshow. Dit keer een uurtje korter, want vanaf 7 uur starten we hier met Europa Run Radio. Om die uit te zenden voor jullie. En dat betekent dat wij even plaats moeten maken. Maar ik dacht, ik ben toch buiten met dit prachtige weer. Laat ik maar gewoon lekker even afreizen naar Papendrecht om

winter draag ik eigenlijk nooit een trui. Ik heb eigenlijk altijd een t-shirtje aan met een vest eroverheen. Want dan kan ik het af en toe nog eens een keertje lekker uittrekken op het moment dat ik het warm heb. Dus ik ga niet per se heel lekker op de warmte. Ik ga wel lekker op het fijne zomerse gevoel. Ja, ik moet wel in de gaten houden dat ik gewoon dinsdag weer aan het werk ga. Dat ik niet denk dat het al zomervakantie is of zo. Dat zou een beetje onhandig zijn. Ik heb dus twee liedjes uitgekozen voor het 1-2'tje van vandaag. Die te maken hebben met gewoon lekker weer. Ik heb een ex-stoffenplaat heb ik meegenomen. Dus die ga je zo meteen horen. Dat is Busta Poindexter met Hot Hot Hot. Maar eerst heb ik deze. Uit 2015 alweer. Ik vind het altijd een heel fijn, lekker zomersplaatje om te draaien op het moment dat het inderdaad dit weer is. Wat voor weer is dit dan? Dit is T-shirt weather van Circle Waves.

0: Buster Poindexter met Hot Hot Hot. Ja, het is ook heet lekker buiten. Voor mij, op mijn telefoon zag ik net even de temperatuur 27 graden. Hallo, goedemiddag. Fijn. lekker temperatuurtje in ieder geval. Ik las een post op Instagram. En ik las hem niet per se. Ik zag hem ook daadwerkelijk. Zo moet ik het eigenlijk zien. Er was een post op Instagram, was dat. En mensen hadden bekeken. Kan AI, kunstmatige intelligentie dus, een radio-DJ zoals deze meneer vervangen? Ik ga je dat zo meteen even laten horen wat er precies gebeurde. Onderzoekers hebben dus 4 modellen gevraagd. Dat zijn dus ChatGPT, Cloud, Grok van X is dat en Gemini. Dat is van Google. Hebben gevraagd om een radioshow te maken. En toen gingen die AI die gingen 24 uur per dag aan de slag om die radio te maken. Nou, Grok. En ja, het komt van X, dus je kan het misschien wel voorstellen. Veel onzin. Er kwam best wel veel onzin uit. Geen mooie volzinnen of iets dergelijks. Uiteindelijk, ja, Grok die brabbelde maar een beetje onzin. En dat snap ik wel. Cloud, die gaf er na een paar dagen de brui aan. Want ja, hij heeft toen letterlijk gezegd, hier luistert toch niemand naar. Dat vond ik eigenlijk best wel. Oh, oké. Okay. Ja, Cloud is wel een beetje de AI. Boze oude man. Zo zou ik hem eigenlijk een beetje willen omschrijven, Cloud. Is hem iets te eerlijk soms. Ja, en een beetje sarcastisch ook wel. Vind ik wel grappig, maar prima. Gemini die begon eigenlijk best wel goed. Nieuws en verkeer werden met liedjes afgewisseld. Maar daarna besloot Gemini er een eigen draai aan te geven. En bijzondere wereldgebeurtenissen te vertellen en daar liedjes aan te koppelen. Nou, ik heb dat dus even meegenomen. Het is een stukje van een Instagram post. Ik ga het je heel eventjes laten horen. Dan zet ik de muziek heel even uit. En deze even aan.
1: November 12, 1970. The Bola cyclone. They estimate 500,000 people died. It's going down. Timber, Pitbull en Kesha.
0: Ja. Nou, dat is dus wat er precies gebeurt als je AI in het werk laat. Heel enthousiast vertellen over 500.000 mensen die zijn overleden bij een cycloon. En vervolgens daar Ayelet Timber achteraan gooien van Pitbull en Kesha. Ja, dat kunnen wij mensen dan toch nog echt steeds beter, hè? Ja, dat in ieder geval denk ik dat van wel. Ik denk in ieder geval dat ik het ook beter kan dan AI. Of dat zo is, dat moet je zelf maar even uitmaken. Want ik kan je geen wonderen beloven, maar de Simple Minds wel.

Evolution van Nothing But Thieves. Ook dit weer een nieuw nummer. Ja, ik heb gewoon echt heel veel leuke nieuwe muziek voor je meegenomen. En die wil ik ook graag voor je draaien vandaag. Ik heb zo meteen nog een nieuwe Douwe Bob en een nieuwe David Guetta samen met Teddy Swims klaarstaan. Dus die ga ik zo meteen ook voor je draaien. We wachten nog heel eventjes op Nanda. Die kan elk moment arriveren. En in de tussentijd dat we daar even op wachten, draai ik heel graag Atomic Kitten met Whole Again voor je. En zo meteen ook die al eerder genoemde David Guetta en Mr. Swims.

Edwin Gerritsen van de ANWB. In de regio West staan nog een paar files op de A4, daarna richting Rotterdam. Voor knooppunt Benelux, 10 minuten vertraging. Op de N210 Schoonhoven richting Rotterdam. Tussen Krimpen aan de IJssel en de aansluiting met de N219, 20 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Nou, we horen in ieder geval dat je er bent, Nanda. Fijn dat je er bent. Hallo.
1: Ja, blaffende zeehond. Ja, ja. Hallo.
0: Hallo, kuch.
1: Goedemorgen. Het ging in ieder geval een stuk beter.
0: Ja, fijn.
1: Ja, ja, ik dacht gisteren echt van, nou, dit wordt wat, moet ik de buren even appen. Van sorry, maar ik leef nog. Ja. Niet sorry dat ik nog leef, maar sorry voor de geluidsoverlast. Maar goed nieuws, ik leef nog.
0: Ja.
1: Dus ja, ik heb vanochtend echt tot halverwege de dag op bed gelegen. Dat ik echt dacht, oh, ik ben echt ziek nu. Mm-hmm. En nu voel ik me wel weer goed.
0: Oh, ja, dat is fijn.
1: Maar ja, dan zie ik jou, dan ga ik meteen... Nee.
0: Moet je gelijk hoesten? Ja, nee, dat snap ik. Ja, ik heb dat effect op mensen.
1: Meestal heb je bij mij een ander effect, toch?
0: Oh, gelukkig.
1: Denk ik, oh, leuk, Enrico.
0: Ja. Fijn. Maar fijn dat je er bent.
1: Vind ik ook.
0: Ondanks alles.
1: Ja, precies. Ja. En ik vind het ook leuk dat jij hier bent.
0: Ik ook.
1: Ik vind het ook leuk dat je zo leuk kleurt bij de rest van de huisstijl.
0: Oh, toevallig wel. Ja. Ik heb dezelfde kleur als het logo
1: dezelfde
0: aan.
1: Dezelfde kleur. Ja.
0: Ja. Leuk. Nee, leuk. Is wel, leuk. Is meer toeval dan wijsheid.
1: Ja. Nou, even goed. Hartstikke leuk.
0: Dankjewel.
1: Ja.
0: Ja. Ja, je hebt ook trouwens op je shirt een dingetje wat erbij kleurt.
1: Ja, dat klopt.
0: Ook een blauw labeltje.
1: Maar ik heb wel een lege groen shirt aan.
0: Ja, dat wel. Dus de rest valt mee.
1: Ja, ja, ja.
0: Nog iets bijzonders gebeurd wat je wil vertellen?
1: Ja.
0: Nou,
1: ik heb jou een schermafbeelding doorgestuurd.
0: Ja, die heb je doorgestuurd, zeker.
1: Kan je mij even uitleggen, ik ben niet gek?
0: Dat weet ik niet. Hoe bedoel je?
1: Nou, ik heb die schermafbeelding doorgestuurd van de dag in mijn agenda.
0: Ja.
1: Donderdag 30 april.
0: Ja.
1: Wat staat er op donderdag 30 april al voorgedrukt in mijn HEMA schoolagenda?
0: Dat de agenda's 2026-27 in de verkoop gaan bij de HEMA.
1: Precies. Dus ik had toen NK Masters. Ik denk, ja, dat gaat hem nu niet worden. Dus ik die maandag daarna, ik bij de HEMA. Ik zeg, joh, hebben jullie schoolagenda's? Nee, hoe kom je daar nou bij? Ik zeg, het staat in uw agenda.
0: Hier staat dat. Ja.
1: Nee, die hebben wij nog niet.
0: Oh.
1: Wanneer verwacht u ze? Ja, wanneer ze komen?
0: Ja, klopt. Ja, is waar. Maar ja, niet handig. Dus heb jij niet meer informatie mee?
1: Dus ik maandag 11 mei terug naar de HEMA. Ik zeg, goh, moesten hier niet de schoolagendas liggen? Nee, want die hebben wij niet. Ik zeg, ja, maar die zouden al 30 april binnen zijn. Ja, dat kan zoveel zo zijn. Maar wij hebben ze niet.
0: Typisch gevalletje miscommunicatie.
1: Dus ik zeg, want ik had het natuurlijk op de HEMA-website van tevoren gekeken. Ik zeg, hier staat het. En hier staat bij de agenda die ik zoek alleen in de winkel verkrijgbaar. Ze zegt, ja, dat kan je nog zo laten zien. Maar in deze winkel is die dus niet verkrijgbaar.
0: Nee, maar staat het, kan je dan niet zoeken op waar die dan wel verkrijgbaar is? Op de HEMA-website?
1: Nee, het stond gewoon niet online verkrijgbaar in de winkel. Punt.
0: Oh, maar je kan niet beschikbaarheid checken in een winkel?
1: Nee.
0: Oh, stom.
1: Dus ik die keer daarna, ik denk, nou, ik ga naar de fysio, want dat doe ik vaker natuurlijk. Ik denk, dan loop ik daarna naar onze HEMA in Sliedrecht, want ons Sliedrecht zal me dan niet teleurstellen. Dus ik kom daar binnen en het ruikt echt gewoon, nou, als ik hier binnenkom ruikt het muf, daar rook het echt naar kots.
0: Oh,
1: wat er had iemand net overgegeven bij de schoolagenda's, dus ze waren er wel, maar ik dacht, ja, die neem ik nu echt niet mee.
0: Ik kom onderweg wel terug. Hier loop ik even heel hard langs. Ja, dag, dank
1: nee,
0: wel.
1: Nee, ik liep gewoon gillend de winkel uit ongeveer. Ik denk, nou oké, het is me dus niet gegund.
0: Nee.
1: Maar. Toen gingen mijn ouders een rondje fietsen en die zeiden, goh, we zitten nu in Dordt. Laten we eens even Nan een plezier doen en bij de HEMA kijken. En wat vonden ze daar? Maar eentje.
0: Een schoolagenda?
1: Ja, maar eentje. Maar ja.
0: Ja, maar ze waren er wel.
1: Nou, in ieder geval voor hen.
0: Ja, nou, dat is fijn.
1: Ja.
0: Toch blij?
1: Ja, verder gaat goed.
0: Dat is mooi. Dat is heel fijn. We gaan de muziek draaien. Majestic en Boney M is dit met Rasputin. En zometeen Douwe Bob met zijn nieuwe plaat With You.

0: En dat Rico nu heel even aan het hoesten is, zegt dat ik het even moet overnemen. Het is Douwe Bob, het is Drechtstad FM. En als we allebei in staat zijn om te praten door het hoesten door, is het ook Rico en Nanda.
1: Ja, dat is inmiddels het geval. Dankjewel, Nan. Heel fijn.
0: Dat is mooi, want ik heb wat voor te leggen aan jou.
1: Oh jee.
0: Jij had het over, ik wil een sportieve uitdaging doen. En ik heb zelfs nog gehoord, vandaag in de zwempodcast over zwemmen gesproken. Mm-hmm. Dat een uitdaging, sportief gezien, maakt even niet uit welke, beter gaat met een doel.
1: Ja, altijd. Ja, dat
0: dus ik zat te denken, Mignon. Jij zei... En jij had het ook op Facebook laten zien. Mijn ouders waren zo trots op jou, hè? Ja, echt. Van, oh, hij heeft zoveel medailles.
1: Ik heb er best wel veel, inderdaad. Ja, begonnen met sparen in 2014 uit mijn hoofd. 13, 14, ja, zoiets.
0: Nou, tof. Daar kan wel meer bij.
1: Daar kan zeker meer bij. Er mag ook best nog zo'n staafje bij waar ik ze aan kan hangen.
0: Ja, precies. Nou ja, die onthoud ik dan voor je verjaardag. Maar los daarvan, ik zat te denken, moet jij niet gewoon een leuke zwemuitdaging gaan doen als prestatietocht? En dat je dan een medaille krijgt.
1: Dat kan. Ik ben niet per se een hele goede zwemmer.
0: Dat hoeft niet.
1: Oké. Okay. Leuk.
0: Oké, okay, ja. We hebben het er niet meer over. Is dat het?
1: Nee. Ik wil wel meer informatie natuurlijk.
0: Nou ja, je kan met iedere open water toch natuurlijk meedoen. Want je kan op verschillende nummers inschrijven. En als jij je inschrijft op een ander nummer dan ik, dan schrijf ik me in het wedstrijdnummer. En jij bijvoorbeeld in het recreatieve stuk. Mm-hmm. En dat leek mij wel leuk. Als je dat dan ook een tijdje van tevoren doet, dan kan je dus... Je kijkt me echt steeds glaziger aan dat je de... Nou,
1: ik heb er gewoon nog niet zo heel veel beeld bij, maar...
0: Wat is het beeld dat jij niet hebt? Ik heb toch met jou gezwommen in de Dordtse gracht?
1: Ja, zeker.
0: Nou, zo'n soort iets.
1: Oh, gewoon plons.
0: Het hoeft niet in de gracht. Het is afhankelijk van waar het is dan natuurlijk. Maar het open waterseizoen staat weer voor de deur. Dat begint 13 juni, de wedstrijden dan. Mm-hmm. Volgende week is al de oversteek. Ja. Als die doorgaat, het haring vliet over. Maar je kan dus meedoen met een zwemuitdaging. Ongeacht welke, en dan kan je je inschrijven.
1: Maar je hoeft daar geen wedstrijdzwemmer voor te zijn.
0: Het ligt eraan voor welk nummer je inschrijft. En voor de prestatietocht hoef je geen wedstrijdzwemmer
1: te zijn. Daarom glazig te kijken, want je hebt het over het open water zwemmen. En ik denk dan aan wedstrijden.
0: Dat kan. Okay. Dus ze worden tegelijkertijd georganiseerd. Hè? Het is één groot evenement waarbij je dus een bepaald nummer hebt als wedstrijdcategorie. En prestatietochten, zo heten die. Oh, en dan kan je gewoon voor de lol meedoen.
1: Dus Kluns en Co, zoals ik, die mogen ook gewoon meezwemmen.
0: Ik vind je meer dan dat, maar ja.
1: Dat is fijn.
0: Ik bedoel mensen zonder startlicentie. Of mensen met startlicentie die zeggen van... ik ben in het binnenbad gewend en ik wil toch gewoon een keertje kijken wat het is.
1: Oh ja.
0: Dan kan je ook op dat nummer meedoen.
1: Zodat je een beetje een teen in het water kan doen.
0: Nee, iets meer dan dat natuurlijk. Ja. Want je zwemt natuurlijk wel de afstand waarvoor je hebt opgegeven.
1: Ja, nee, dat snap ik.
0: Maar gewoon echt voor de leuk. En ik dacht, jij zei van ik heb nog geen uitdaging. Je hebt natuurlijk een hele zomervakantie voor de boeg. Los van die 3 dagen dat je met mij op pad bent. En je wilde zelf nog een week op pad in je eentje. Maar je hebt dan nog steeds 4,5 week over. Mm-hmm. Dan hoef je niet 4,5 week in het water te liggen. Maar ik dacht, het is misschien wel leuk om ergens een sportieve uitdaging te
1: doen. Nou, dat is het zeker. Daar moeten we eens buiten de uitzending om even over doorpraten. Ja, dat lijkt me inderdaad erg leuk. Ja, zeker. Van zwemmen, daar word je blij van, hè?
0: In Bacardi Lemon of...
1: Die had ik eigenlijk moeten doen. Dat was leuk geweest. Nee, ik heb het over het stofje dopamine. Ken je die?
0: Ja.
1: Nou, daar gaan we het liedje over doen.

0: de Wolf. Hoezo? Jij hebt een abonnement op een krant en je leest hem niet. Wat is dit?
1: niet helemaal op de krant. Ik heb geen papieren.
0: Dat hoeft niet. Het is een nieuwsmedium.
1: Ja, dat klopt. Dus ik heb het abonnement dat ik alle artikelen mag lezen.
0: Maar
1: dus,
0: waarom dus doe je dat dan? Oké, dat je niet alle artikelen leest, dat begrijp ik. Want er worden er gewoon heel veel gepubliceerd. Maar je zegt, ik lees het niet?
1: Omdat ik toch een beetje te somber word van het nieuws de laatste tijd.
0: Hm.
1: Ja.
0: Scan je wel de koppen?
1: Ja, dat wel, vaak.
0: Oké, want er zitten natuurlijk ook... Oké, ik vind het altijd zo lastig bij jou. Ik hou wel van sport, maar ik lees niet over sport.
1: Klopt. Ik kijk het. Ik lees er niet over.
0: Dat valt er al een hele hoop af natuurlijk.
1: Ja, dat is zeker.
0: Ja, maar ik bedoel, er zijn toch ook wel leuke verhalen? Of bijzondere verhalen? Of net als met Europa Run nu. Mensen die daaraan mee gaan doen. Of vrijwilliger zijn. Of op de een of andere manier daaraan bijdragen. En... dat soort verhalen toch wel? Dat is toch niet per se slecht nieuws?
1: Ja, maar dat heeft niet per se mijn interesse.
0: Wat heeft wel je interesse?
1: Kijken.
0: Van de Europa Run.
1: Live, ja. Okay. Dingen, desnoods. Ja, zeker. Ja.
0: Maar jij hebt zondag ook vrij geboekt in je agenda.
1: Zeker.
0: Dat klinkt heftig.
1: Ja, zondagavond heb ik helemaal vrijgemaakt. Want zondagavond is de Indy 500. Dat is binnen het IndyCar is dat de wedstrijd van het jaar. 200 rondjes op een 2,5 mijl oval maakt samen 500 mijlen om te racen. En ik heb de avond vrijgeboekt zodat ik dat kan gaan kijken. Dan staan er hapjes staan er op tafel. Er staat een lekker drankje staat erbij. En dan kan ik daarna nog verder blijven kijken voor de Grand Prix van Canada. Dus ik heb een heel fijn weekend.
0: Ja, je straalt ook helemaal.
1: Ja, ik heb hier heel veel zin in. Ja, zeker.
0: Heel fijn weekend ook nog wel. Het is 3 of 4 dagen in ons geval dan.
1: Ja, maar 1 daarvan wordt sowieso leuk.
0: Of een deel daarvan.
1: En de rest is mooi weer, dus dat is ook prima.
0: Ja. Ben ik dan toch nog heel even advocaat van de duivel? Moet jij nog iets aan je opleiding doen?
1: Ja, zeker.
0: Ga je dat ook doen?
1: Ja, dat ga ik ook doen.
0: Oké,
1: ja, zeker.
0: Nou, goed. Ondanks alles, fijn weekend.
1: Ja, dankjewel. En jij ook, lieve luisteraar, veel plezier met Europa Run Radio zometeen vanaf 7 uur. Wij sluiten af met deze. Dit is John Parr, St. Elmo's Fire. Een heel fijn weekend. Geniet ervan. Geen dingen doen die ik ook niet zou doen. En tot volgende week.

0: van 7 uur.
1: Ik ben Aries van Meteren en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. In het Kapelse IJsseland ziekenhuis is op de afdeling interne geneeskunde jarenlang sprake geweest van grensoverschrijdend seksueel gedrag. Meerdere artsen hadden relaties met artsen in opleiding. In enkele gevallen leidde dat ook tot zwangerschappen. De zaak kwam aan het licht in 2019, althans intern bij het ziekenhuis. De leidinggevende van de afdeling werd toen ontslagen door het ziekenhuis omdat hij zich niet aan de afspraken zou hebben gehouden. Maar de man was niet betrokken bij de affaires en hij heeft ook nooit een afvloeingsregeling gekregen. Daarover diende vandaag een rechtszaak. De man eist tonnen schadevergoeding van het ziekenhuis. Spoorvervoerders roepen de Rotterdamse burgemeester Schouten op om het voorbeeld van haar Utrechtse collega Dijksma te volgen. Dijksma verbiedt een demonstratie morgen van Extinction Rebellion op het spoor bij Utrecht Centraal. Volgens Dijksma is een spoorblokkade levensgevaarlijk. Spoorvervoerders zijn het daarmee eens, maar tot hun frustratie mogen actievoerders al 10 dagen op rij de havenspoorlijn blokkeren met 100.000 euro schade. Burgemeester Schouten zegt dat de acties vallen onder de vrijheid van demonstreren. Het kabinet werkt aan een wet die regelt dat mensen bij de politie kunnen checken of hun partner een geweldsverleden heeft. De wet moet de Nederlandse versie worden van de zogeheten Clare's Law uit Groot-Brittannië, die daar is ingevoerd om huiselijk geweld te voorkomen. Het kabinet had de wet al aangekondigd in het coalitieakkoord en ook de Tweede Kamer is er voorstander van. Maar het is nog niet duidelijk hoe de wet er precies uit gaat zien. Er lopen nog onderzoeken. Minister Van Weel denkt volgend jaar een wetsvoorstel klaar te hebben. Het Pinksterweekend zorgt voor topdrukte op de weg. Aan het eind van de middag stond er in heel Nederland bijna 1000 kilometer file. Veel mensen trekken er met Pinkster op uit. Het is daardoor druk op wegen naar het zuiden. Er zijn ook tal van evenementen die voor drukte zorgen, zoals opwekking in Biddinghuizen, een race-evenement in Zandvoort, de Friese Fiets-Elfstedentocht en concerten van Suzanne en Freek in Arnhem en Harry Styles in Amsterdam. Het weer zonnig, droog, 27 graden. Vanavond en vannacht helder en droog. Minimumtemperatuur dan 1 graad of 14. En morgen krijgen we, net als vandaag, een dag met veel zon en droog. Het wordt nog iets warmer, 29 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Hoor jij hem al? De stoomfluit in de verte? Dort in Stoom komt er weer aan. Vrijdagavond 29 mei begint het met de spectaculaire vlootschouw bij het Groothoofd. Daarna kun je een weekend lang genieten van het grootste stoomevenement van Europa. Met tientallen stoomboten, treinen en oldtimers en ook de karakteristieke shantykoren, gezellige foodcourts en een gigantische modelbouwshow. Het evenement is gratis te bezoeken, maar voor sommige activiteiten heb je een ticket nodig. En die zijn alleen online te regelen. Dus bestel op tijd. Kom 29, 30 en 31 mei kijken, beleven en genieten. Tijdens Dort in Stoom.
3: Luister eens. Dat is Tapdans Hans. Die voelt zich jazeker, omdat hij dankzij zijn hypotheker helemaal klaar is voor de huizenjacht. Wil jij je ook zo jazeker voelen? Plan een gratis oriëntatiegesprek in op hypotheker.nl. Jazeker! De hypotheker!
4: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
5: Elke dag zijn er dieren in nood. Gewond, verwaarloosd of zonder thuis. Stichting Dierenhulp staat klaar met liefdevolle opvang en medische zorg. Met sterilisatie voorkomen we nieuw dierenleed nog voor het begint. Dieren rekenen op mensen die om hen geven. Op mensen zoals jij. Help mee. Ga naar dierenhulp.nl. Samen geven we een tweede kans. Dierenhulp.nl.
0: Drechtstad FM. 1 radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en

0: was de jubileumsong van 35 jaar Roperun. Gezongen door Lisanne Spaander. Een nummer dat zich niet zomaar laat kiezen, uiteraard. En niet voor niks de openingsplaat van deze marathon-uitzending van de Roperun Radio. Want eigenlijk komt hierin natuurlijk alles samen waar de Roperun al 35 jaar voor staat. Veerkracht, verbondenheid en het gevoel dat je er nooit alleen voor staat. Ja, Lisanne weet zelf heel goed wat die boodschap betekent. Ze kreeg zelf op jonge leeftijd 2 keer botkanker. En groeide later uit tot een stem van hoop voor heel veel mensen die met kanker te maken krijgen. Juist daarom raakt dit nummer zoveel deelnemers, vrijwilligers en supporters langs de route. En precies dat gevoel hoor je dit hele Pinksterweekend terug tijdens de Roperun. Duizenden mensen die samen onderweg zijn om geld op te halen voor mensen met kanker.
1: Live vanuit het Kruispunt in Barendrecht is dit Roperun Radio.
0: Hartelijk welkom, een nieuw Pinksterweekend is gestart. En dat betekent dus ook de start van dit geweldige evenement. En de komende 72 uur gaan we je hier alles over vertellen. Van de start morgenochtend vanaf het parcours in het Franse Cluster. En ook vanaf Vliegbasis Twente tot aan de finish aanstaande maandag op de Coolsingel in Rotterdam. Nou, we volgen de teams, we doen verslag, we vertellen de verhalen. Allemaal gerelateerd aan het mooie en belangrijke doel van de Roperun. Zoveel mogelijk geld inzamelen om palliatieve zorg aan mensen met kanker mogelijk te maken. Nou, als proloog voorafgaand aan deze uitzending heb je het vorige uur kunnen luisteren naar een prachtig radiodocument over het ontstaan en de ontwikkeling van de Roperun. Parijs is nog ver, de titel geleend van het gelijknamige boek over de Roperun, geschreven door Mireille de Leeuw. Presentatie Ruud de Boer en Samantha Ammerlaan. En de montage werd gemaakt door Hans Martens. Mijn naam is Ed Verhagen. Heel hartelijk welkom bij Roperun Radio.
2: Tot en met maandagavond. Roperun Radio.

0: zijn heel wat Europa-Run-vriendschappen ontstaan in de loop der jaren uiteraard. Shalamar was dit, Friends. Je luistert naar Europa-Run Radio. De 35e editie gaat morgen van start. Twee routes. De Nederlandse route start morgen vanaf vliegveld Twente. En de Franse route die start vanaf de voormalige luchtmachtbasis in Clusteren. Ja, een beetje het gevoel van een expeditie krijg je daar als je daar rondloopt. Je merkt meteen dat het daar geen gewone sportstart is. Het ligt op de voormalige luchtmachtbasis dus. En we gaan maar eens eventjes naar Frankrijk. Daar zijn Enrico en collega René. René Tonen is daar. Eerst maar eventjes, René, hoe is de reis verlopen? Want we hebben begrepen dat er mensen onderweg naar Parijs er echt ontzettend lang over hebben gedaan. Heb je daar verhalen al over gehoord?
1: Ik heb heel veel verhalen gehoord. Het is onze eigen mensen die hier morgen aan de slag gaan. Zijn vanmorgen vroeg vertrokken. Die kwamen hier om 6 uur aan. Maar ook teams die heel laat hier op het startterrein aankwamen. En er zijn zelfs ongelukken gebeurd. Niet met mensen van de Roperen overigens. Het calamiteitenteam heeft overigens geassisteerd. Maar dat gewoon als burger. En naast mij staat nou even, want ja, ik pluk jou zo van het veld af. Maar ik wil de bestuursvoorzitter. Ja, als je een belangrijk iemand voorbij ziet komen, trek je hem gelijk aan zijn oren. En die loopt te stralen als een 1000 wat lampje, dat is alvast weer mooi, want het is weer zover, we mogen weer.
2: Ja, de 35ste en inderdaad de beproeving hier te komen, maar genoeg om hier te zijn.
1: Hoe lang heb jij erover gedaan?
2: Nou, dat weet ik niet meer. Ik ben de tel kwijtgeraakt. Het was uren. 2 uur langer dan normaal. 2,5 uur langer dan normaal.
1: Ja. Nee, als bestuursvoorzitter ga je weer, daar kennen we elkaar van, de checks uitdelen. Een van de leukste taken volgens mij.
2: Ja, het is prachtig. Kijk, die beproeving van ons van vandaag, die valt in het niet. Hè, wat teams morgen voor ons gaan doen. En die

0: temperaturen. Die halen heel veel geld op voor het goede doel en die mag ik uitdelen. Ja, beter kan niet.
1: Waar verheug jij het meest op de route?
0: Ja, dat kan je eigenlijk nooit van tevoren zeggen, omdat het altijd weer een verrassing is. Roperoen is een vat vol verhalen met verrassingen op iedere plek. Maar ik kijk uit naar Sprundel, ik kijk uit naar de finish. Maar tussendoor gaan er nog zeker mooiere dingen gebeuren dan dat we daar gaan meemaken.
1: Wij gaan jou ongetwijfeld de komende dagen nog vaak zien, op de foto zetten, want dat mogen we niet vergeten, dat krijgen we op ons donder. En jij gaat fantastische bedragen weer bekendmaken, uitdelen en blijf zo stralen.
0: Ja, dankjewel.
1: En dan gaan we naar Enrico, want jij hebt ook een heel belangrijk persoon bij je.
2: Ja, de projectleider van het ACT. De calamiteiten, toch?
3: Calamiteitenteam.
2: Ja, calamiteitenteam. Oh, ja, het ACT, ja. Je calamiteitenteam. Naam even.
3: Ik ben Paul Groeneveld.
2: Paul, het is warm. Morgen gaan we beginnen en dan blijft het warm. Waar moeten we nou echt op letten?
3: Ja, met zulke temperaturen moet de inspanning laag blijven. Dus vooral lopers en fietsers moeten ervoor zorgen dat ze hun tempo laag houden. Dat ze goed op hun lichaam letten. Sommige dingen die merk je niet direct aan jezelf. Maar die vallen de omstanders al gauw op. Hè. Dus als je een beetje de coördinatie kwijt begint te raken. Een beetje begint te zwalken. Dan ben je al echt heel erg ver. Zweten is normaal. Dat is goed. Hè, want daarmee transporteer je de warmte uit je lichaam. De zweten is goed. Maar heel veel zweten zorgt ervoor dat het lichaam zout en elektrolyten verliest. Dus die moet je goed aanvullen door goed te blijven eten en goed sportdrank te blijven drinken.
2: Dat is duidelijk en een goede tip voor de lopers dat ze dat moeten doen. Hoeveelste lopen is dit voor jou?
3: Dit is mijn 23e.
2: Goeiedag. En waarom ben je ooit begonnen? Waarom doe je mee met de roperen? Waarom eigenlijk?
3: Dat is natuurlijk persoonlijke betrokkenheid met vrienden en kennissen van mij die kanker hebben gehad en aan kanker zijn overleden. Dat is denk ik voor de meeste vrijwilligers wel. Maar ik ben ooit eens gevraagd door een collega, die zat toen in het motorteam, of ik mee wilde. En ik heb dus 18 jaar lang heb ik op de motorfiets, 18 jaar lang op de motorfiets, 15 jaar lang op de motorfiets gereden, zo moet ik het zeggen. En ook even als projectleider voor het motorteam geweest. En na de hand ben ik naar het calamiteitenteam gegaan. En daar zit ik nu alweer 8 jaar.
2: En dat blijven we voorlopig wel doen.
3: Ja joh, veel te leuk. Ja.
2: Nou, succes en hopelijk weinig te doen te hebben.
3: Ja, ik hoop het ook. Maar ik vrees het ergste.
2: Oké, maar jullie zijn erop voorbereid.
3: Jazeker. Ja hoor. We hebben spullen voor de teams. Die worden uitgedeeld wanneer ze zich gaan aanmelden. We krijgen zelf spullen op de auto om mensen te hydrateren en weer de zout en elektrolyten aan te vullen. Dus we zijn alert.
2: Oké, dankjewel. En een goede reis en hopelijk niet veel nodig. Een grote sfeer, goede voorbereidingen en een mooie sfeer is er hier al op het startterrein. Want de eerste teams kwamen rond 1 uur of 2 al hier het startterrein op. Om dreigen alvast hier zo op het kampement neer te zetten. Zodat ze vandaag nog lekker op tijd naar de bedje kunnen gaan. En morgen vanaf 11 uur gaan we hier starten in...
4: Toen viel de verbinding weg, dat had zo moeten zijn. Klasteren, het voormalige terrein daar wat morgenochtend dan gevuld gaat worden. Die vlakte, daar komen dan honderden deelnemers, de busjes, de fietsen. En dan is het stilte, concentratie. Anderen proberen de spanning juist weg te lassen, te lachen. Bidons worden gevuld en ja, zeker de voorbereidingen op de warmte. Nou, je hoeft er helemaal niks van te missen, want Roperun Radio is erbij. Dan ben jij er dus ook bij. Je kunt alles volgen, deze 35e editie van de Roperun. Hier op Roperun Radio. Heel hartelijk welkom. Met ons hoef je dus helemaal niks te missen.

0: Ja, en ineens stond alles en iedereen in vorm. De onvermoeibare Nitsan Mokassé. Al 25 jaar zet hij zich met hart en ziel in voor de Europa Run met zijn team Royal Flora Holland. En daar werd vanmorgen op passende wijze bij stilgestaan.
1: Nitsan, er zijn mensen die je hier niet had verwacht. Mevrouw de burgemeester, mag ik u vragen naar voren te komen? De burgemeester van Kaag en Brazen. Aan u de microfoon.
2: Fijn dat ik hier mag zijn. En het leek mij wel leuk als burgemeester van Kaag en Brazen, want dat ben ik. Om jullie eigenlijk ook uit te zwaaien, want het is toch wel een bijzonder moment. En een extra moment voor u, voor jou, omdat het de 25ste keer is, dus echt een jubileum. En vandaag is het moment om daar erkenning voor te geven. Niet alleen ben ik, maar ook de mensen hieromheen enorm trots op u en enorm dankbaar. Maar ook de koning heeft dat opgemerkt. En het is mij dan ook een eer om u mede te delen dat het Zijne Majesteit de Koning heeft behaagd u te benoemen tot lid in de Orde van Oranje en Nassau. Van harte gefeliciteerd.
3: Het lintje wat je net hebt gekregen.
4: Ja,
3: hoe vind je dat?
4: Nou, had ik niet verwacht. Het is een. Ik hou niet van verrassingen. 3 jaar geleden werd ik verrast door een filmpje gemaakt door mijn teamleden achter mijn rug. En dit jaar is dit allemaal geregeld en dat had ik echt niet zien aankomen. En ik ben enorm trots op. Ja, ik ken de lijst van alles wat ik doe. Ik doe het omdat ik het mooi vind. Er zijn ook heel veel doelen die dat allemaal moeten hebben. Dus dat doen we gewoon goed op deze manier. En het mooiste is, het begon bij mij als zeker de Roperan als een sportieve uitdaging. Maar vanaf het eerste moment in teamverband. En dat vind ik het mooi. Alleen ben je niemand. Zeker niet tijdens de Roperan. Dus
3: ja. Maar jij, besef je het je wel? Jij hebt een lintje gekregen hier.
4: Ja, ik besef, ik ben wel met twee benen op de grond. Ik heb dat ook heel vaak op televisie gezien. Ik heb niet zo lang geleden meerdere Roperanders gezien die dat lint hebben gekregen. Bij mij stond dat niet op de lijst. Ik doe het niet voor. Het is wel een mooie erkenning. Dus daar ga ik niet op over liegen.
3: Want ik moet inderdaad zeggen dat jij nog met je petten bezig was. En nu ook staat de bus al te draaien om richting clusters te gaan. Hoe kan je het allemaal managen nu?
4: Dat alles komt goed. Omdat zonder mij beweegt niks. Dus dat weten zij. Maar we gaan nog niet naar clusters. We gaan eerst naar Roon. Om bezoek te brengen bij wensambulance. Daarna gaan we naar een camping. Zo 30 minuten weg van Clusters hebben we onze eigen plek om vanavond rustig te barbecuen. Met elkaar een beetje zorgen voor teambuilding. En morgenochtend gaat het beginnen.

0: Phil Collins, Sousa Studio. Ja, de Europa Run is een bewogen evenement. Dat is natuurlijk in sportief opzicht zo, maar zeker ook mentaal en emotioneel. Iedereen kent natuurlijk wel mensen met een eigen verhaal, direct gerelateerd aan het doel van de Europa Run. En heel veel mensen hebben zo ook hun eigen verhaal. Veel teams hebben ook een eigen verhaal. Ja, elk jaar horen we op Europa Run Radio die mooie, vaak ook ontroerende verhalen. Bijvoorbeeld als er een teamlid kanker heeft of er inmiddels al niet meer is. En de gedachten gaan dan in het bijzonder uit naar die mensen. Ook dit jaar zullen deze verhalen weer verteld gaan worden. En zullen we teams zien die bijvoorbeeld kleding dragen met foto's van hun dierbaren. Ook de medewerkers van Europa Run Radio vormen al vele jaren een team. En dit jaar hebben ook wij een eigen verhaal. Op 18 februari hoorden we dat onze dierbare collega Aad van der Wel is overleden aan de gevolgen van een hersentumor. Aad was als redacteur en nieuwslezer jarenlang een vaste en erg gewaardeerde kracht binnen Europa Run Radio. Aad was betrokken, kundig, betrouwbaar, collegiaal. Ik heb zelf heel veel jaren met hem mogen samenwerken tijdens de ochtenduitzendingen waarin Aad mijn vaste nieuwslezer was. Waardevolle herinneringen, maar ja, Aad is helaas maar 60 jaar geworden. Het nieuws van zijn overlijden heeft uiteraard veel impact op ons gehad en we denken tijdens deze Europa Run dan ook met liefde terug aan zijn inzet en aan zijn persoonlijkheid. Dat is ons verhaal. We missen Aad. Ik mis Aad. Het laatste nieuwsbulletin dat Aad van der Wel vorig jaar maakte, laten we daarom nog één keer horen. Als eerbetoon en als in memoriam. Nog één keer Aad.
1: Je bent erbij. De 35ste Europa Run. Samen met Europa Run Radio.
2: Goedemiddag, overal is het 19 graden. Dit is het Europa Run Radio nieuws. Mijn naam is Aad van der Wel. Het is voor de luisteraars van Europa Run Radio natuurlijk eigenlijk al geen nieuws meer, maar het mooiste bericht van het jaar hoorden we net voor de start van de Europa Run. Directeur Leslie Wolters maakte bekend dat de Europa Run de komende 10 jaar betaalt voor de vervanging van alle wensambulances en bijbehorende brancards van de Stichting Ambulancewens en de Vereniging Wensambulance Nederland. Het gaat om een bedrag van 7 miljoen euro. De Barendrechtse hardloopster Lindsay Vaken werd in haar thuisbasis met open armen ontvangen vanmiddag. Ze loopt voor Team Focus, dat is Team 128. Ook de Barendrechtse loco-burgemeester Margot Stolk heette haar welkom terug en moedigde haar aan voor de laatste kilometers naar de binnenrotte. En in Schiedam was het, of in Rotterdam moet ik zeggen, was het even na 12 uur de Rotterdamse burgemeester Carola Schouten die de eerste teams verwelkomde op de binnenrotte. Als bijzondere Europarun-verslaggeefster interviewde zij onder andere de kloddenlopers uit de Vlaamse Europarun-hoofdstad Zeelen.
3: Welkom in Rotterdam. En jullie zijn, hebben een snelle tijd gelopen. Maar ik hoorde ook dat er een heel bijzonder verhaal is. Ook nog als jullie door een plaats heen komen waar de burgemeester en wethouders jullie ook altijd opwachten. Klopt dat?
4: Ja, Zeelen is de doortocht van Europarun. Voor Zeelen is het vrij stil. Maar in Zeelen is het altijd een super groot feest. Het was heel vroeg, maar de Zeelenaars waren er. We hebben de brug kapot gesprongen. Echt waar, er was heel veel enthousiasme. We zijn er helemaal voor gegaan en hebben er enorm hard van genoten.
3: Dank jullie wel ook voor al jullie inspanningen. Maar ik hoop dat jullie ook genoten hebben met elkaar. En ga lekker even douchen, want ik kan me voorstellen dat het ook wel fijn is nu.
2: En dat verhaal van het ingestorte podium is een mooi verhaal dat we vast nog een paar jaar gaan terughoren. En misschien vraag je je af waarom de Europa Run dit jaar niet finisht op de Coolsingel. Dat is omdat het Hofplein flink onderhanden wordt genomen in Rotterdam. En er is dan niet genoeg ruimte voor al die duizenden lopers en toeschouwers. Dus als je de lopers nog wil binnenhalen, dan moet je nu op de binnenrotte zijn. En daar kun je ook bloemen kopen voor de deelnemers van de Europa Run. Daar zorgt het team van Royal Flora Holland voor. En de opbrengst gaat voor 100% naar de Europa Run. En dan het Europa Run Radio weer. Het is droog, af en toe komt de zon er doorheen en met 19 graden is het niet te warm voor de lopers en fietsers. Prima weer dus om de laatste kilometers naar de binnenrotte af te leggen. En tot zover het nieuws op Europa Run Radio. Meer nieuws lees je in ons liveblog op europarun.nl.
5: Pas à pas pour la bonne cause.
1: De 35ste Europa Run volg je van start tot finish.
5: Oh.

0: Stap voor stap voor het goede doel.
1: Lieve Europa-runners, we willen jullie hartelijk bedanken voor de heerlijke vakantie die we van jullie aangeboden hebben gekregen. Het was perfect gepland. We zaten midden in een hittegolf, dus iedere dag namen we een heerlijke duik in zee. We hadden de fietsen mee. Iedere avond fietsten we naar het strand om de zonsondergang te zien. Het huisje was ook prachtig. Alles wat we nodig hadden was er. Na een emotioneel en bewogen jaar hebben we heerlijk tot rust kunnen komen. Enorm bedankt daarvoor. We zijn jullie eeuwig dankbaar. Lieve groetjes van Eefje en Tom de Groot.
0: Wil je het laatste Europa-run nieuws teruglezen, terugluisteren en terugkijken? europarunradio.nl

0: Het mooiste evenement van het jaar gaat morgen van start. En jij boft, want je luistert naar Ropenweer Radio. Dus jij hoeft daar helemaal niks van te missen. Eerder dit uur hadden we ook contact met Regio Parijs, Clusteren. Waar morgen wordt gestart rond 11 uur. En we gaan nu even naar het startterrein van de Nederlandse start. Waar de startboog al is opgetuigd. Ja, vliegveld Twente, daar hangt morgen zo'n typische Europa-run spanning natuurlijk ook. De Nederlandse route start daar ook morgen rond 11 uur. Waar Clusteren misschien nog voelt als een heel groot avontuur, voelt Twente vaak toch wat compacter, wat directer misschien. Omdat teams ook weten dat ze al binnen een paar uur de eerste dorpen tegenkomen waar het publiek langs de kant staat. Nou, zover is het nog niet. Ik noemde al de startboog. Die is wel opgetuigd. En zicht op de startboog heeft onze correspondent ter plekke Marco van Bergen. Goedenavond, Marco. De vrijwilligers die zijn lekker aan het relaxen in het zonnetje daar, hè?
1: Goeiedag, Ed. Ja, het is inderdaad een heerlijk zonnetje. En de vrijwilligers die zijn inderdaad lekker aan het relaxen. En het is nogal een contrast met vorig jaar. Want vorig jaar was het echt... Het was nat, het was regenachtig. Er kwamen een plensbuien naar beneden. Ik heb echt met paraplu interviewtjes moeten staan houden. Iedereen zat onder de tent om te schuilen. En vandaag is dat echt totaal anders. Het zonnetje schijnt. Mensen zijn allemaal vrolijk. Zitten lekker buiten in het laatste straaltje zon wat we nu nog hebben hier. En lekker te genieten van wat er allemaal komen gaat. De sfeer is goed. De boog staat inderdaad gewoon lekker overeind. Die was ook al even ingezakt. Maar die staat inmiddels alweer. Enige dingetje is dat de DJ wat problemen heeft met de apparatuur. Waardoor we dus nu nog steeds geen muziek hebben. Maar daar zijn ze ook heel erg druk mee bezig. En het feest kan daardoor straks gewoon gaan starten. Wij hebben er hier ontzettend veel zin in. En wat ook fijn is dit jaar is dat Annelies, mijn collega, hier vandaag ook bij is. Die heb je al even gehoord in een reportage. Die zul je ook nog vaker vanuit Twente gaan horen. Dus Ed, de sfeer is goed. Alles is opgebouwd. We zijn klaar voor morgen voor de start.

0: VTD noemde die zichzelf. Deze Terrace Trent Darby Dance Little Sister. Je luistert naar Europa Groene Radio. We zijn gestart. Het Pinksterweekend is gestart. En het wordt een heel mooi weekend. Dat is één ding wat zeker is. We gaan weer eens even kijken hoe het aan toe gaat op het startterrein waar morgen wordt gestart vanaf de Nederlandse route. Dan hebben we het natuurlijk over vliegveld Twente. Annelies is daar. We hoorden al eerder een prettige sfeer, een ontspannen sfeer. Een DJ die de apparatuur niet aan de praat krijgt, Annelies. Wat merk jij op van die sfeer?
1: Ja, want ik weet niet of dat jullie het goed kunnen horen, maar deze is zo goed als door het hele veld te horen. En dat is bij deze groep hier, bij nummer 278. Ja. Welke dansmoves?
2: Bert en Ernie.
3: Ja.
1: En ik zag net een aantal dansmoves, maar goed, het is jammer dat ze nu niet via de radio kunnen zien welke dansmoves je deed.
3: Ja, dat is wel een beetje lastig, ja. Maar we hebben nog zangen in ons team.
1: Dan lopen we even richting de zangen toe. Ja. Tijdens dat je vertelt, hoe zit de sfeer? Zit het er een beetje goed in het dansen?
3: Super, super goed, toch? Ja.
1: Want ik zag hier inderdaad al het een en ander aan dansmoves. Lukt dat allemaal ook over de finish heen uiteindelijk, die dansmoves, denken jullie?
4: Ja, natuurlijk. We gaan swingend de finish over.
1: Swingend de finish over. En nu is de stemming in ieder geval nog goed. We hebben zometeen nog wel wat kilometers moeten ontmoeten, maar dan kunnen we ook nog steeds dansen.
3: Oh nee, we gaan zo terug. We gaan zo terug.
1: Nee, je gaat toch niet? Ben je de lolbroek te pakken?
4: Toch zo nog eerst daar nog even dansen?
1: We gaan zo meteen vanavond eerst dansen. Hier hoor je al, het wordt vanavond nog een feestje. En ik hoorde dat er iemand dan wel niet de dansmoves kon overbrengen over de muziektelefoon, maar wel fan was van zingen.
5: Oh, dat sowieso.
1: Ja?
5: Ja, ik hou echt van zingen.
1: Wat is jouw roperen nummer?
5: Oeh, dat moet ik nog ontdekken, want het is mijn eerste keer dat ik meedoe. Dus ik ga het ook een beetje ondervinden.
1: Maar
5: normaal is het nummer Shut Up and Dance eigenlijk. Dus dan wordt wel een beetje gedanst ook.
1: Vertel eens.
5: Ja, dat is mijn favoriete nummer. Als ik in een karaokebar sta, is dat wel mijn go-to.
1: Nou, dan wordt het nu, want we hebben nu al redelijke muziek en de sfeer zit er goed in. Dus wil je een klein stukje voor de roper en fans doen?
5: Oké. Maar heb je hem ergens staan? Of?
1: Ja, je bent nu live op radio.
5: No. Oké, dan zing ik op deze mee.
1: Doe maar.
5: Rotterdam Song. Ja.
1: We moeten even wachten, de spanning gaat.
5: Perfect nummertje. Ja. Laat me je de stad tonen waarvan ik ben gaan houden. Zwier mee over het Wena met zijn hoge flatgebouwen. Zie je daar aan het einde al het prachtige Hofplein. Als Feyenoord heeft gewonnen, duik je zo in de fontein. Van hier naar rechts, dan kom je langs het statige stadhuis. En dit hier is de Meent, de straat die de Coolsingel kruist. Geef je geld uit in de koopgoot, daar is hij voor gegraven. En loop wat verder door, dan kom je bij de Leuvenhaven. En daar staat Rotterdam, dan door de ogen van Zadkien. De stad raast door, maar jij bent even stil om het te zien doen.
1: En ik ben even stil om... Want je wil natuurlijk dat dit langer gaat duren, maar goed, we hebben helaas niet zo lang op de radio. Maar daarom moeten ze dan maar naar de Coolsingel komen. En ga je daar ook weer zingen?
5: Ik denk het wel. En een klein vreugdedansje. Ja, allebei.
1: Heel goed.
0: Ja, dat is zo fantastisch om te horen en mee te beleven. De sfeer die er al zo goed in zit bij de teams die morgen gaan starten bij deze editie, de 35e editie van de Roperun. En met de Roperun Radio hoef je daar helemaal niks van te missen. Hoe mooi is dat? We zijn gestart. Straks uur 2 van dit evenement op de radio natuurlijk. Tot aan het nieuws. Hoor je Love Song.

0: van 8 uur.
1: Ik ben Aries van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. In het Kapelse IJsseland ziekenhuis is op de afdeling interne geneeskunde jarenlang sprake geweest van grensoverschrijdend seksueel gedrag. Meerdere artsen hadden relaties met artsen in opleiding en in enkele gevallen leidde dat tot zwangerschappen. De ziekenhuisdirectie kreeg er in 2019 lucht van. De leidinggevende van de afdeling werd toen ontslagen door het ziekenhuis, omdat hij zich niet aan de afspraken zou hebben gehouden. Maar de man was niet betrokken bij de affaires en hij heeft ook nooit een afvloeingsregeling gekregen. Daarover diende vandaag een rechtszaak. De man eist tonnen schadevergoeding van het ziekenhuis. Een ondernemer uit Biddinghuizen wil komend weekend tijdens het religieuze evenement Opwekking genoeg geld ophalen om de Ark van Noach te kunnen kopen. De Ark, bekend van Dordrecht waar die jarenlang lag, is nu nog afgemeerd in Krimp aan de IJssel. De man zamelt al maanden geld in en heeft inmiddels ook zijn huis en bedrijf verkocht. Het doel is om 1,5 miljoen euro op tafel te leggen. Dat is nodig voor de aankoop van de Ark en het onderhoud. Het doel is om de Ark uiteindelijk weer toegankelijk te maken voor het publiek. De houten boot zou mogelijk een plek kunnen krijgen in de Rotterdamse Maashaven bij het voormalige attractiepark Rivoli van de failliete ondernemer Henny van der Most. Uiteindelijk wil de man uit Biddinghuizen met de Ark naar Israël. Spoorvervoerders roepen de Rotterdamse burgemeester Schouten op om het voorbeeld te volgen van haar Utrechtse collega Dijksma. Dijksma verbiedt een demonstratie morgen van Extinction Rebellion op het spoor bij Utrecht Centraal. Volgens Dijksma is een spoorblokkade levensgevaarlijk. Spoorvervoerders zijn het daarmee eens, maar tot hun frustratie mogen actievoerders in Rotterdam al 10 dagen op rij de havenspoorlijn blokkeren met honderdduizenden euro schade. Burgemeester Schouten zegt dat de acties vallen onder de vrijheid van demonstreren. Het kabinet is bereid om de plannen voor de sociale zekerheid aan te passen. Maar dan moeten de vakbonden en werkgevers wel meedenken over hoe de AOW, de WW en de WIA in de toekomst betaalbaar kunnen blijven, heeft premier Jetten gezegd. De bonden willen de bezuiniging van tafel. Als dat niet gebeurt, komt er volgende maand een staking in het openbaar vervoer. Jetten hoopt de partijen volgende week met een openingsvoorstel aan tafel te krijgen. Het weer zonnig, droog, 27 graden. Vanavond en vannacht helder, droog. Een minimumtemperatuur dan van 14 graden. Morgen is het opnieuw een dag met veel zon, droog. En dan wordt het 29 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Hoor jij hem al? De stoomfluit in de verte? Dort in Stoom komt er weer aan. Vrijdagavond 29 mei begint het met de spectaculaire vlootschouw bij het Groothoofd. Daarna kun je een weekend lang genieten van het grootste stoomevenement van Europa. Met tientallen stoomboten, treinen en oldtimers en ook de karakteristieke shantykoren, gezellige foodcourts en een gigantische modelbouwshow. Het evenement is gratis te bezoeken, maar voor sommige activiteiten heb je een ticket nodig. En die zijn alleen online te regelen. Dus bestel op tijd. Kom 29, 30 en 31 mei kijken, beleven en genieten. Tijdens Dort in Stoom.
3: Luister eens. Dat is Tapdans Hans. Die voelt zich jazeker, omdat hij dankzij zijn hypotheker helemaal klaar is voor de huizenjacht. Wil jij je ook zo jazeker voelen? Plan een gratis oriëntatiegesprek in op hypotheker.nl. Jazeker, de hypotheker.
4: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
5: Elke dag zijn er dieren in nood. Gewond, verwaarloosd of zonder thuis. Stichting Dierenhulp staat klaar met liefdevolle opvang en medische zorg. Met sterilisatie voorkomen we nieuw dierenleed nog voor het begint. Dieren rekenen op mensen die om hen geven. Op mensen zoals jij. Help mee. Ga naar dierenhulp.nl. Samen geven we een tweede kans. Dierenhulp.nl.
0: Drechtstad FM. 1 radiostation voor Dordrecht en Papendrecht op 95.7 en 105 FM. Oh.

0: 7 over 8, Gladys Knight en de Pips.
1: Live vanuit het Kruispunt in Barendrecht is dit Europa Run Radio.
0: Ja, als je de Europa Run zelf nog nooit hebt meegemaakt, stel je dan een stoet voor die nooit stopt, dag en nacht onderweg. Lopers die elkaar afwisselen, in estafettevorm dus. Busjes die meerijden en dan doorrijden. Fietsers die de lopers begeleiden. Maar het is geen wedstrijd. Iedereen die hier aan meedoet, die doet dat voor iemand. En dat voel je. In de verhalen, in de stiltes en in de momenten waarop iemand het zwaar heeft. En toch doorgaat. Dat is de Europa Run. Met als doel zoveel mogelijk geld ophalen voor mensen met kanker. Het doel dit jaar is om 5 miljoen binnen te halen. En de teller staat momenteel al op 3,5 miljoen. Dat geld is nu al bekend. Omdat dat voortkomt uit acties die de deelnemende teams. En dat zijn er heel wat. 216 om precies te zijn. Al hebben uitgevoerd en daarmee dus geld hebben opgehaald. Nou, we doen daarvan verslag. Morgen dan starten de twee locaties, de deelnemers aan die lange rit op weg naar de Koolsingel in Rotterdam. Dit uur uiteraard weer even wat sfeerreportages vanaf de startterreinen, zowel vanuit Frankrijk als vanuit Nederland. Straks ga ik ook praten met Bert Kloosterman. Hij is van het ACT, wat het ACT is en doet en waar ze nu de nadruk op leggen. Dat horen we straks in het tweede uur hier op Europa Run Radio.
2: Tot en met maandagavond, Europa Run Radio.

0: 65.000 donaties dit jaar. Om geld op te halen bij dit evenement, de Europa Run. Maar er kunnen er nog veel meer bij. Wil je zelf doneren? Kijk dan op europarun.nl hoe je dat kunt doen. En daar lees je ook heel veel informatie over dit prachtige evenement. Je kunt natuurlijk ook alles volgen via Europa Run Radio. Dat zijn wij. Hey, hoi, aangenaam. Fijn dat je erbij bent. We gaan maar weer eens eventjes informatie ophalen en sfeer proeven vanaf de startlocatie in Parijs, waar morgen wordt gestart. Nou, ik zeg Parijs, het is regio Parijs, het is helemaal niet de stad Parijs. Het is cluster om precies te zijn. Enrico is daar en heeft mensen bij zich van het team All Together uit het mooie Rotterdam.
1: Ja, dat klopt. En naast mij staat
2: Conny.
1: En Conny doet al voor de hoeveelste keer mee?
2: 18e keer.
1: En je zou eigenlijk helemaal niet meedoen, zei je net.
2: Nee, ik zou eigenlijk niet meedoen. Ik zou eigenlijk de catering ingaan. Maar toen werd het ineens van Twente en Nederland gingen we naar Frankrijk. Toen bleek onze kok, die bleek ineens toch mee te willen. Dat zou ik eigenlijk gaan doen. Dus ja, weer gaan lopen toch. Kan het niet laten.
1: Ik kan het niet laten.
2: Nee.
1: Hoe jong bent u?
2: 63.
1: Goedendag en dan nog zo fit.
2: Ja, nou ja, alles voor de Europa Run, hè?
1: Ja, ja.
2: Dat is wel mijn stimulans. Europa Run is wel mijn stimulans.
1: En waarom is dat jouw stimulans dan?
2: Omdat ik zelf in de palliatieve zorg gewerkt heb. En ik weet hoe belangrijk het is dat die mensen in hun laatste levensfase nog zoveel mogelijk kwaliteit hebben.
1: Dus daar is alles mee, toch?
2: Ja, eigenlijk wel. Ja.
1: En nu weer meedoen, je laatste?
2: Dat zeg ik al 5 jaar.
1: We gaan het niet doen, hè? We gaan gewoon nog even...
2: We gaan gewoon door, Ja, ja, ja.
1: Super, super.
2: En ik ben hier met Team Do It Together. Wij zijn nu 5 jaar bezig, dus we hebben een jubileum nu. We hebben een fantastisch team. Allerlei hele goede, gemotiveerde mensen. Gezelligheid kent geen tijd, maar als het erop aankan, kan iedereen doorzetten.
1: Zo hoort het toch ook te gaan?
2: Nou ja, wij weten waar we het voor doen. Dus wij mieren neuken niet. Wij gaan gewoon door als we pijntjes hebben. Want uiteindelijk, die mensen waar wij voor lopen, die hebben allerlei klachten, die moeten ook door. Zij herstellen niet, wij herstellen wel. Dus gewoon doorknallen.
1: Mooier kan je niet gezegd hebben.
2: Nee.
1: Ik zou zeggen, geniet. Maar waarom staan jullie staan op de camping, hè? Gewoon hier zo.
2: Ja, wij overnachten hier al, ja.
1: Doen jullie dat ook al 5 jaar?
2: Nee. Dit is de eerste keer vanuit Frankrijk. Een andere keer is het wat makkelijker rijden naar Twente. Dus dan hoeven we niet een dag van tevoren al weg. Ja. Dus vandaar nu een kampement hier op het mooie terrein.
1: En hoe bevalt dat?
2: We weten nog niet hoe we vannacht gaan slapen en of dat gaat lukken. Het is een extra nacht niet slapen waarschijnlijk.
1: Oké. En hoe laat starten we morgen?
2: Hoe laat starten we morgen, jongens? 12 uur.
3: Nee,
2: kwart voor 12. Oh ja, ik kom eraan.
1: Ja, de worstjes zijn klaar van de barbecue.
2: Ja, zo is het. En Arie die zorgt altijd heel goed voor ons.
1: Nou, geniet ervan.
2: Dankjewel.
1: 18e Europa Run, hè?
2: Ja, 18e.
1: 18e, 63 oud, dames en heren. En de 18e Europa Run.
2: En jullie ook heel erg bedankt. Alle vrijwilligers die hier aanwezig zijn en die langs de route staan en op de koolsingel staan. Jullie doen echt fantastisch werk. Dank jullie wel.
1: Bij deze doorgegeven. Dankjewel.
0: Vanuit de clusteren, Team All Together. En ze starten dus morgen zo rond 11:15 in de 35e editie van het mooiste evenement van het jaar. En het fijne is, met Europa Run Radio hoef je daar helemaal niks van te missen. Alle informatie kun je ook nalezen via de socials en natuurlijk via europarun.nl. Fijn dat je erbij bent op deze vrijdagavond. We leven toe naar de start. Nu de Handsome Poets op jouw radio. Dit is Sky on Fire.

0: bij zo'n groot evenement als de Europa Run komt er natuurlijk heel veel kijken. Ook heel veel verantwoordelijkheid, heel veel voorbereiding. Nou is er in de afgelopen 34 edities al heel veel ervaring opgedaan. Maar niks wordt eigenlijk aan het toeval overgelaten. Dat is maar goed ook. Zo is het ACT, het onzichtbare hart eigenlijk van de Europa Run, zou je kunnen zeggen. Want ja, heel veel luisteraars die horen onderweg dan termen als ACT en CP voorbij komen. Nou, het ACT is een beetje het zenuwcentrum van de Europa Run. Leg ik het maar even voor aan niemand minder dan Bert Kloosterman. Bert, goedenavond.
1: Goedenavond.
0: Daar ben je weer, een jaar geleden.
1: Ja, ben ik weer voor de zoveelste jarenbreek.
0: Hoeveelste jaar is het eigenlijk voor jezelf?
1: Voor mij op het ACT is het het 14e. En daarvoor 8 jaar als plaatsvervangend teamkent op de route met een defensieteam.
0: Zou je
1: dus al met al ben ik al een jaartje of 22 niet uit in Pinksteren.
0: Ja, en dat zit in je bloed en dat blijft erin zitten natuurlijk. Hè? Dus,
1: ja, het is een virus waar je niet vanaf komt.
0: Ja, prachtig. Fijn dat je dit jaar er ook weer bent en ons even te woord wilt staan. Ja, het is nu nog rustig, tenminste, neem ik aan, in het ACT.
1: Ja, je hebt altijd wel wat. Ik bedoel, mensen met een, zeg maar een min of meer vastlopende remschijf bij een inhuurbusje. Die wordt dan gloeiend heet en dat lijkt niet zo prettig. Een team wat onderweg is en dan een keer voor zich een auto van de Rijksgas te stuiteren. Die club die stopt dan en nemen met knipperlichten en zo en alle oranje vestjes even de beveiliging van dat ongeval op totdat we op dienst waren. En die waren met een paar minuten. En toen zijn zij weer vervolgd. Met de bestuurder van die auto was niks mis. Die stapte uit en lachte en deed, nou dat is in mijn geval of iets met je neus of iets met een ballonnetje. Want anders stap je niet lachend uit een auto die net naar beneden gelazerd is.
0: Ja. Goed, dat kunnen jullie niet checken. In ieder geval wel goed afgelopen natuurlijk. Jullie schrikken eigenlijk nergens meer van, want jullie hebben zo ongeveer alles wel meegemaakt, denk ik, in de loop der jaren.
1: Ja, echt wel. Ik bedoel, een aantal jaren terug belt een team van, joh, we hebben een fietsendrager. Ja. En die moet achter op onze leenbus, maar dat past niet. Dat is even minder. Nou, afijn, dan de ANWB erop afgestuurd. Nou, met een grote hamer en een paar persklappen. Dat paste die wel. Maar of die nog op de persoonauto heeft gepast, dat weet ik niet. Maar die bus had een fietsendrager bij zich.
0: Geweldige anekdotes.
1: Je moet gewoon dingen oplossen en daarna zie je wel hoe of wat.
0: Ja, wat geven jullie de teams vooraf mee? Want voor de mensen die dat niet weten, er zijn verschillende briefings, teambijeenkomsten. Er is een heel handboek natuurlijk voor de deelnemende teams. Waar hameren jullie op vanuit het ACT?
1: Wees vooral voorzichtig. Denk altijd aan je eigen veiligheid. En in geval van nood bel 112 en daarna pas het ACT.
0: Nou, dat kan bijna.
1: Want 112 vanaf de route schakelt naar de lokale hulpdiensten. En als je mij vanuit Schiedam 112 laat bellen in België, nou, dan ben ik een uur bezig.
0: Nou, dat kan bijna op het tegeltje, Bert.
1: Ja. zou best eens kunnen, maar ja, ik maak geen tegeltjes dus.
0: Dat is dan het enige wat het ACT zo ongeveer niet doet. Wat verwacht je van deze editie van Europa Run?
1: Ik denk dat we nog wel wat hitteproblemen gaan krijgen.
0: Ja, er is een speciaal protocol voor, dat is ook gestuurd. Hè?
1: Dat is wijd verspreid. Er zijn nog wat aanpassingen geweest net in de app. En hebben jullie in het radio ook denk ik wel iets van meegekregen. Dat de Teams radio, wacht even, ik pak hem er even bij. Dat praat iets makkelijker. Tenminste, als ik het dan nog blijven doen, het zou leuk zijn.
0: Ja, ik ben luid en duidelijk nog steeds op Bert.
1: Ja, nee, dat begrijp ik wel, maar hij moet wel even terug waar ik naartoe wil. even kijken hoor, voor de videoteams, fototeams, promoteams, radioteams onderweg. Dat ze rekening houden met de volle zon, dat ze schaduw zoeken, hoofddeksels dragen. En met betrekking tot de promo's, dat ze maar 15 minuten in het pak mogen en daarna echt moeten gaan uitrusten, drie kwartier. En in die drie kwartier dan ook echt niets doen. Promo's kennen, daar gaan ze dan toch wel over springen en dansen, maar dat is niet helemaal de bedoeling.
0: Nee, veiligheid voor alles. En dat is maar goed ook. En terecht natuurlijk.
1: Ja, bedoel dan maar een beetje minder Europa Run vogels langs de route.
0: Is toch altijd al een beetje raar.
1: Want als je in zo'n pak zit, Als je in zo'n pak zit en je gaat onderuit, dat is ook geen reclame.
0: Nee, niet echt. Nee, zeker. Ik wil je voor nu bedanken, Bert. Voor de mensen die meer over gevolgen van hitte en wat dat doet fysiek willen weten. Morgenochtend spreken we daar uitgebreid over met een gast die daarin is gespecialiseerd. Ik wens jou, Bert, en de collega's van het ACT een heel goede en mooie Europa Run toe de 35e editie. En we horen jou binnenkort weer.
1: Dankjewel.
0: Dankjewel. Bert Kloosterman van het ACT.
1: Goedenavond.

0: Stap voor stap voor het goede doel.
1: Hanneke uit Borculo is 54 jaar en net hersteld van borstkanker. Na een lange periode van behandelingen voelt haar lichaam niet meer vanzelfsprekend. Ze wil opnieuw leren vertrouwen op haar lijf. Daarom deed Hanneke mee aan een retraite van Stichting voor Jou. Een stichting speciaal voor vrouwen die leven met kanker of kanker hebben gehad. Tijdens de retraite vond Hanneke eindelijk weer rust. Even niets hoeven, gewoon zijn in het moment. Praten met vrouwen die haar begrijpen, ontspanningsoefeningen doen en vooral tijd nemen voor zichzelf. Dankzij een bijdrage van bijna 3000 euro van de Europa Run kan Stichting voor Jou deze retraites organiseren. Zo krijgt Hanneke de ruimte om op adem te komen en stap voor stap het vertrouwen in haar lichaam terug te vinden.

0: samen met Ropa Run Radio.
1: Goedenavond, het is 8:58. In Klasteren is het 25 graden. Dit is het Ropa Run Radio Nieuws. Ik ben Mario Kwaitaal. Bij team Royal Flora Holland begon de Ropa Run vandaag al en heel bijzonder. Teamlid Nitsan Mokassé gaat al voor de 25ste keer mee. En dus werd hij verrast toen hij bezig was met de laatste voorbereidingen. Hij kreeg een koninklijke onderscheiding. Uit handen van de burgemeester van Kaag en Braassem, Astrid Heijsteebolt.
2: U inspireert anderen om ook het verschil te maken. En mensen noemen u een man met een gouden hart. Ook de koning heeft dat opgemerkt. En het is mij dan ook een eer om u mede te delen dat het Zijne Majesteit de Koning heeft behaagd u te benoemen tot lid in de Orde van Oranje en Nassau. Van harte gefeliciteerd.
3: Ik hou niet van verrassingen. 3 jaar geleden werd ik verrast door een filmpje gemaakt door mijn teamleden. En dit jaar is dit allemaal geregeld en dat had ik echt niet zien aankomen. En ik ben enorm trots op. Het mooiste is, het begon bij mij als zeker de Roperaan als een sportieve uitdaging. Maar vanaf het eerste moment in teamverband. En dat vind ik het mooi. Alleen ben je niemand. Zeker niet tijdens de Roperaan.
1: Team Royal Flora Holland ga je zien op de Frankrijkroute onder teamnummer 97. Stichting Ambulance Wens kreeg vorig jaar het waanzinnige nieuws dat de Ropa Run de komende 10 jaar betaalt om oude wensambulances te vervangen en alles wat erbij hoort. Maar we hebben ze nog nooit op de route gezien. Tot nu, want Stichting Ambulance Wens doet mee onder teamnummer 25. En om meer dan 1 reden, zei Kees Veldboer, de zoon van de oprichter bij Rijnmond.
4: Mijn vader die heeft natuurlijk de stichting opgericht. Het is nu dit jaar, 5 jaar geleden, dat hij plotseling bij ons op kantoor overleed. En hij heeft zelf ook meerdere keren meegedaan aan de Ropa Run. En voor ons is het natuurlijk sowieso, wij hebben dit jaar onze 25.000ste wens vervuld. Dus dat is al een mijlpaal voor ons. Hadden we ook nooit verwacht dat we dat zouden kunnen gaan doen. En voor de Ropa Run is het ook een 35ste jubileumjaar dat ze dit doen. En daarom hadden we zoiets van, ook 5 jaar dat mijn vader is overleden. Nou, zo'n mooi moment om met elkaar nu mee te gaan doen en daar met elkaar aan die startstreep te staan en met elkaar ook te gaan finishen in Rotterdam. Ja, ik ben wel zenuwachtig, vooral nu we echt nu bijna weggaan.
1: Je vindt Team Ambulance Wens op de route vanuit Frankrijk. Op auto's van de wedstrijdleiding kun je dit jaar een sticker zien van Erik. Erik was jarenlang vrijwilliger voor de Ropa Run en hij is al ruim een week vermist. Hij was voor zijn werk op het Caribische eiland Saba, waar hij niet meer terugkwam van een wandeling in privé-tijd. Er is een week naar hem gezocht, maar zonder resultaat. Sinds gisteren is de zoektocht gestaakt. Samantha van het tv-team sprak hem 2 jaar geleden nog over zijn rol als motorrijder.
5: Als motorteam zorgen we of teams die meedoen zich aan het reglement houden, netjes in het verkeer regelen, gebruik maken van de weg zoals het hoort in dagelijks leven, dus ook tijdens de run. En daar mensen op aanspreken als ze het niet doen.
1: En eens in de zoveel jaren komt het voor dat de zomer alvast een knipoog geeft tijdens de Ropa Run. En dit jaar is weer eens zo'n jaar. Dat zorgt ervoor dat de organisatie van de Ropa Run een paar drukke dagen achter de rug heeft. Teams zijn natuurlijk in de basis zelf verantwoordelijk voor hun verzorging. Maar alle kleine beetjes helpen. En dus zijn zo'n beetje alle winkels en groothandels leeggekocht om genoeg flesjes water op de route te hebben. Ook voor vrijwilligers. Met de organisatie gaan zo'n 30.000 flesjes water mee. Het Ropa Run Radio weer. Ja, veel zon dus dit Ropa Run weekend. En zomerse temperaturen die zelfs tropisch kunnen worden. Dat betekent morgen 30 graden in Enschede, 31 in Klasteren. 'S Nachts gaat de temperatuur wel flink omlaag naar een graad of 13. Dat was het nieuws op Ropa Run Radio. Meer nieuws lees je in ons liveblog op roparun.nl.
6: Pas à pas pour la bonne cause.
0: De 35ste Ropa Run volg je van start tot finish.
6: Oh,

0: als je nog geen plannen had in het weekend en je dacht, nou, misschien ga ik me een beetje vervelen, heb ik goed nieuws voor je. Je kunt het hele Pinksterweekend luisteren naar deze 35e editie van de Europa Run. Ja, natuurlijk, wij zijn erbij. En zo hoef je helemaal niks te missen. Dat is toch hartstikke mooi. Morgen gaan ze van start, alle teams, vanuit de startlocaties in Clusteren, Frankrijk en vliegveld Twente in Nederland, op weg naar de Coolsingel om zoveel mogelijk geld op te halen voor dat goede doel. Ja, de sfeer zit er al goed in. Komt er natuurlijk ook een beetje door het weer. Ja, de mensen die in Nederland hebben gereisd en die onderweg zijn geweest naar vliegveld Twente hebben minder last van het verkeer gehad dan de mensen op de route richting Frankrijk. Dat helpt misschien ook een beetje mee. Nou, in het vorige uur hoorden we al dat de startboog klaar staat. En we gaan nu maar eens eventjes kijken hoe het is bij de teams die al aanwezig zijn. Bijvoorbeeld bij team 31. Dat heeft een tentenkamp opgeslagen. Het klinkt heel groot. We gaan maar eens eventjes vragen aan Annelies hoe groot dat tentenkamp van team 31 precies is.
1: Ik naast 3-4 tenten sta, maar we hebben ook nog aardig wat campers ernaast zitten. En naast een van de cateringbusjes staat er ook. En daaruit kwam Suzanne net naast me zitten. Die heeft er ook even een stoel bij gepakt. Suzanne, is alles blinkend schoon?
2: Jazeker, we hebben goed gepoetst.
1: En vanuit waar doe jij mee met dit team dit jaar?
2: Vanuit de gemeente Lingewaard, tussen Arnhem en Nijmegen.
1: En is er ook een specifieke reden? Want volgens mij doe je dit jaar voor het eerst mee, klopt dat?
2: Ja, ik ben voor het eerst actief dit jaar. Ik ben helaas zelf getroffen door borstkanker 2 jaar geleden inmiddels. Ook al voorstadium borstkanker gehad en mijn ouders daaraan verloren. En wat mij helpt is steeds om een ander doel te hebben dan een operatie of iets om fit voor te worden. En zo probeer ik steeds een sportieve uitdaging te vinden om fit te worden. En dan, dus dat is eigenlijk mijn reden om mee te doen.
1: En kan je me meenemen naar de eerste keer dat je bedacht, ik moet zo'n ander doel hebben? Wanneer was dat? Wanneer was het moment dat je dat eerste sportieve doel stelde?
2: Eigenlijk 9 jaar geleden al. Toen werd er bij mij voorstadium borstkanker ontdekt. En in datzelfde jaar wilde mijn zoon heel graag de Vierdaagse van Nijmegen lopen. En toen dacht ik, ja, dan wordt dat in die zin mijn doel. Dat is een fijne reden om fit voor te worden en om in beweging te blijven. En ja, dat helpt dan gewoon heel erg om een positief doel te stellen aan iets wat zo beheerst in je leven. En om daar dan iets moois aan te koppelen.
1: Ja, want je zegt ook om een doel te koppelen aan iets wat je leven beheerst. Want je verliest denk ik ook veel controle in zo'n situatie. Klopt dat?
2: Ja, je wordt geleefd door ziekenhuisafspraken. En ja, die worden niet overlegd. Die vallen bij je op de deurmat. En daar richt je je leven op in. En ja, eigenlijk om te voorkomen dat niet alles overheersend wordt. Toen tijd nog 3 kleine kinderen thuis. En je wilt toch, tenminste, wij wilden heel graag een positieve vibe in huis houden. Niet dat het daarmee niet besproken werd. Het was zeker aanwezig. Maar ja, iets positiefs daarnaast, waar je met z'n allen op kan focussen. En voor ons werd dat toen de Vierdaagse. En dat hebben we een aantal jaren, is dat de Vierdaagse geweest. En in diezelfde jaren overleden mijn ouders. En die Vierdaagse was steeds iets wat terugkwam. Ieder jaar weer konden we ons daarop focussen. Mijn ouders langs de zijlijn al die jaren. En nu is de Vierdaagse uit beeld, omdat ik over 2 weken weer geopereerd ga worden. En de Europa Run paste dus heel erg mooi dit jaar in het plaatje om een mooi sportief doel te hebben.
1: Ik vind het heel eerlijk wel heel bijzonder, want je vertelt ook over de contrasten heel erg.
2: Ja.
1: En tegenover mij heb ik toch net een lachende Suzanne zitten. Terwijl je wel vertelt, ja, over de enkele weken heb ik weer een operatie.
2: Ja, dat klopt. Ik weet nog het moment dat ik met mijn man op de bank zat 9 jaar geleden. Zo van, hoe gaan we dit doen? Hoe ga je met 3 kleine kinderen dit proces in? Niet wetende dat het 9 jaar later voor het echt hier nogmaals langs zou komen. En voor ons was eigenlijk de enige optie om daar om positief te blijven. En het neemt natuurlijk niet weg dat we zeker onze verdrietige momenten hebben. Maar ik ben altijd goed lachs geweest. En ik kan het niet laten. En ik vraag mezelf ook wel eens af, is dit hoe we echt zijn? Speel ik een toneelstukje? Maar steeds komen we tot de conclusie dat dit is zoals het bij ons past. Om het met een lach en een traan te doen. Maar vooral ook die lach, ja.
1: En je vertelt ook over je man en je twee kinderen.
3: Drie kinderen zelfs.
1: Ja. Hoe heet het? Die zijn hier nu ter plekke niet bij.
2: Nee.
1: Maar wel zo meteen op de Cool Single?
2: Nee, niet op de Cool Single, maar we komen door Huissen heen. Dat is een beetje onze thuisbasis. En wij wonen vlak in de buurt. Dus die staan daar straks, hoop ik, mij op te wachten. Ja, ja, zeker. Dus het thuisfront leeft zeker mee.
1: Ja, want inderdaad, zo'n eerste dagen naar de Roperen toe. Hoe gaat het dan bij jou?
2: Thuis bedoel je? Ja, hectisch. Mijn hoofd loopt over, zeg maar. Van, oh, wat moet ik allemaal regelen? Zeker voor de eerste keer. Ik heb geen idee wat me te wachten staat. Maar ik krijg alle ruimte om thuis om dat op mijn manier te doen. Juist ook door die drie kinderen. Druk leven is het heel fijn om je daar ook af en toe even uit terug te trekken. En even iets voor jezelf te doen. En ja, ik krijg daar alle ruimte toe. Dus zij gunnen mij dat. En maar dat is fantastisch. Zo'n team thuis die zegt, mam, veel succes. En we zien je maandag.
1: Ja. Dan gaan we het daarop houden met een groet naar huis. En,
2: zeker, zeker, ja.
1: En veel succes met je team hier.
2: Ja, dankjewel. Ja, want zorgen blijf ik hier ook, hè, met de catering. Dus in die zin verandert er niet zo heel veel.
0: Team 31. Morgen starten ze vanaf Vliegveld Twente. Deze 35e editie van de Roperun. Je luistert naar Roperun Radio. Je hoort de verhalen, je hoort verslagen vanaf de route. Je kunt de teams volgen. Met ons hoef je helemaal niks te missen. Dat is hartstikke fijn. Muziek hebben we natuurlijk ook. Straks bijzondere muziek. Na 9 uur de Roperun Top 50. Volledig samengesteld vanuit mooie verhalen en wensen vanuit de 216 deelnemende teams aan deze editie van de Roperun. Straks Marcel en Sophie na 9 uur. Dus ook dat wil je uiteraard niet missen.
4: De Roperun loop je op nieuwe muziek.
5: Net uit in Frankrijk. Echo Echo. So we're caravanné.
4: Dit is de Roperun Radio Spotlight.

0: caravane. Soir caravane. Ja, natuurlijk. Franstalige muziek hoort er ook bij. Muziek uit Frankrijk. Ja, nu we het daarover hebben. Ja, wat een simpel bruggetje. We doen het natuurlijk toch. Tijd om weer naar Klaster te gaan. Daar is Enrico Tighem voor de tweede of derde keer vanavond dat we elkaar spreken. Nogmaals, goeie avond, Enrico. Komt er wat leven op het terrein daar?
1: Ja, nou, dat leven is er genoeg, want er zijn ongeveer 30 teams hier zo die hier logeren. En dan ga je eens een beetje rondkijken bij al die teams. En dan kom je bij het Maastad. Ja, dat kennen wij natuurlijk allemaal wel, het Maastad ziekenhuisteam. En dan ga je aan de tafel zitten, mag even bijkomen. Ja, kom er maar bij zitten. Nou, dan zit je even en dan zit je met een man te praten en die vertelt van ja, ik ben altijd chauffeur geweest. Ze hadden een chauffeur nodig, daar heb ik me eigenlijk voor aangemeld en ik ben chauffeur geworden. En dan begint hij ineens te vertellen dat hij een bijrijder had. Die werkt ook in het ziekenhuis, als ik het goed begreep.
2: Ja, arts in het ziekenhuis.
1: Arts van het Maastad. Ja. En die vertelt, je hebt een plek op je hoofd, daar moet je echt eens naar laten kijken. Toen ben je, eerst even zeggen wie je bent.
2: Ik ben Henk Sluiners.
1: Henk. En Henk, die ging naar het ziekenhuis.
2: Ja.
1: En toen?
2: En toen zit die arts. Hij had een collega, daar ben ik naartoe gegaan. Die ging naar die plek kijken op mijn hoofd. En die zegt, daar ben je laat genoeg mee, vriend. Dus hebben ze er gelijk een stukje uitgehaald. Nou, na een paar dagen kwamen ze erachter dat een melanoom was. Dus hij zegt, ga gelijk regelen dat het weggehaald wordt. Dus daar zijn huidtransplantatie gaan doen. Wij stonden net op punt, we zouden die week op vakantie gaan. Hè? Dus ik zei, ja, dat komt een beetje lastig. Dat is een beetje lastig, we gaan volgende week met vakantie. Hij zegt, nou, hij zegt, dat ken daarna wel. Daarna hebben ze die plek eraf gehaald en een stuk uit mijn been gehaald en dat erop geplakt. Toen zijn ze verder gaan kijken en toen bleek dat ik lymfeklierkanker had.
1: En dat is niet best?
2: Dat is niet best, nee. En toen ben ik met allerlei omwegen in het Antonie van Leeuwenhoek terechtgekomen. En daar heb ik immuuntherapie gehad. En dat heb ik wonderen gedaan, want daar ben ik gewoon van genezen.
1: Dat is toch mooi en bijzonder.
2: Ja.
1: En dat...
0: Oei. Jammer, Enrico, ik moet je onderbreken. Ik hoop dat je mij wel hoort, want de verbinding die hapert heel erg. Terwijl het een heel mooi verhaal is wat Henk vertelt. En op de achtergrond horen we het aggregaat. Ja, dat speelt ook allemaal mee natuurlijk op zo'n startterrein. We komen hopelijk straks nog even bij je terug als die verbinding weer helemaal oké is.
3: Wil jij aanstaande maandag de finish van de Europa Run op een hele bijzondere manier meemaken? Dan heeft Europa Run Radio iets leuks voor je geregeld. Wij geven dit Pinksterweekend 2x2 VIP-kaarten weg voor de finish van de Europa Run. Heb jij een mooi, bijzonder, aangrijpend of leuk verhaal? Laat het ons weten via europarunradio.nl. De finish van de Europa Run beleef je maandag. Samen met Europa Run Radio.

0: niet alleen de mooie verhalen uiteraard op Europa Run Radio, ook de muziek. Ik zei het al, vanaf het volgende uur de Europa Run Radio Top 50. Met inzendingen van teams. Marcel Blok maakt zich alvast op voor dat evenement binnen het evenement Europa Run. Ja, we gaan eerst nog even terug naar Frankrijk. Want we zaten midden in een heel mooi verhaal. Ook wel een confronterend verhaal. Henk zit naast Enrico, maar de verbinding die ging heel erg haperen. Hopelijk kunnen we het verhaal afmaken nog net voor het nieuws, Enrico.
1: Ja, nou, we zeiden dus dat hij lymfekanker kreeg. Dat hij dat had dus uiteindelijk na die operatie op je hoofd. Die melanoom weggehaald. En wat is er toen gebeurd?
2: Toen ben ik via onder andere omwegen. Eerst van het Maastad ziekenhuis naar het Erasmus. En daar vandaan kwamen ze erachter dat ik aan een soort... Hoe heet dat, Caroline? Want ik ben waar ik mee kan.
3: Dat is een pilot van een dokter LeBlanc. Dat is een studie.
2: Een studie.
1: En dat werd in het Antonie van Leeuwenhoek gedaan?
2: In het Antonie van Leeuwenhoek. En daar heb ik immuuntherapie gehad.
1: Ja.
2: Nou, dat heb gewoon wonderen gedaan. Ik ben er wel ziek van geweest, maar het is wel...
1: En dat is nu 5 jaar geleden?
2: Ja.
1: Dat je genezen werd verklaard, zeg maar.
2: Ja, ja. 2001.
3: Ja, 2001, ja.
2: Toen ben ik
1: 22.
2: Toen zat dokter LeBlanc, vergeet het nooit meer, die man is je tegen. Hij zei, je bent schoon. Ik zeg, zou ik je wel vertellen? Ik heb nog nooit geen prijs gewonnen, want ik heb ook nooit aan een loterij meegedaan. Ik zeg, maar heb ik het gevoel dat ik de hoofdprijs heb.
1: Ja, dat is ook zo.
2: Ja.
1: En daarna ben je, ben je het weer op gaan pakken op de run.
2: Ja.
1: Ja. En nou rij jij met een auto met een karretje en een Dixie eraan.
2: Ja.
1: Ja, toch?
2: Ja.
1: Hoe mooi kan het zijn?
2: Ja.
1: Wie heeft die Dixie vastgezet? Even kort nog.
2: Die klant waar het van is.
1: Ja.
2: Bols.
1: Ja.
2: Ze hadden een buurman van mij. Die zou een Dixie sponsoren.
1: Ja.
2: Ik kom bij Bols in Ridderkerk.
1: Ja, ik moet afronden.
2: Oh.
1: Maar hij staat op die kar en hij staat een beetje te strak aangespannen. Dankjewel voor je hele mooie verhaal en maak er een mooie run van.
0: Ja, een Europa-run zonder verhalen over Dixies is geen echte Europa-run natuurlijk. Ja, de 35e editie gaat morgen van start. Morgen zo rond 11 uur vanaf de startterreinen in Frankrijk en hier in Nederland. Je kunt alles volgen op Europa-run Radio. Straks dus de Europa-run Radio Top 50 met Marcel. Heel veel plezier daarmee. En ik ben er morgenochtend weer. See.

0: ben Aries van Meteren en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. In het Kapelse IJsseland ziekenhuis is op de afdeling interne geneeskunde jarenlang sprake geweest van grensoverschrijdend seksueel gedrag. Meerdere artsen hadden relaties met artsen in opleiding en in enkele gevallen leidde dat tot zwangerschappen. De ziekenhuisdirectie kreeg er in 2019 lucht van. De leidinggevende van de afdeling werd toen ontslagen door het ziekenhuis, omdat hij zich niet aan de afspraken zou hebben gehouden. Maar de man was niet betrokken bij de affaires en hij heeft ook nooit een afvloeingsregeling gekregen. Daarover diende vandaag een rechtszaak. De man eist tonnen schadevergoeding van het ziekenhuis. Een ondernemer uit Biddinghuizen wil komend weekend tijdens het religieuze evenement Opwekking genoeg geld ophalen om de Ark van Noach te kunnen kopen. De Ark, bekend van Dordrecht waar die jarenlang lag, is nu nog afgemeerd in Krimpen aan de IJssel. De man zamelt al maanden geld in en heeft inmiddels ook zijn huis en bedrijf verkocht. Het doel is om 1,5 miljoen euro op tafel te leggen. Dat is nodig voor de aankoop van de Ark en het onderhoud. Het doel is om de Ark uiteindelijk weer toegankelijk te maken voor het publiek. De houten boot zou mogelijk een plek kunnen krijgen in de Rotterdamse Maashaven bij het voormalige attractiepark Rivoli van de failliete ondernemer Henny van der Most. Uiteindelijk wil de man uit Biddinghuizen met de Ark naar Israël. Spoorvervoerders roepen de Rotterdamse burgemeester Schouten op om het voorbeeld te volgen van haar Utrechtse collega Dijksma. Dijksma verbiedt een demonstratie morgen van Extinction Rebellion op het spoor bij Utrecht Centraal. Volgens Dijksma is een spoorblokkade levensgevaarlijk. Spoorvervoerders zijn het daarmee eens, maar tot hun frustratie mogen actievoerders in Rotterdam al 10 dagen op rij de havenspoorlijn blokkeren met 100.000 euro schade. Burgemeester Schouten zegt dat de acties vallen onder de vrijheid van demonstreren. Het kabinet is bereid om de plannen voor de sociale zekerheid aan te passen. Maar dan moeten de vakbonden en werkgevers wel meedenken over hoe de AOW, de WW en de WIA in de toekomst betaalbaar kunnen blijven, heeft premier Jetten gezegd. De bonden willen de bezuiniging van tafel. Als dat niet gebeurt, komt er volgende maand een staking in het openbaar vervoer. Jetten hoopt de partijen volgende week met een openingsvoorstel aan tafel te krijgen. Het weer zonnig, droog, 27 graden. Vanavond en vannacht helder, droog. Een minimumtemperatuur dan van 14 graden. Morgen is het opnieuw een dag met veel zon, droog. En dan wordt het 29 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
1: Hoor jij hem al? De stoomfluit in de verte? Dort in Stoom komt er weer aan. Vrijdagavond 29 mei begint het met de spectaculaire Vlootschouw bij het Groothoofd. Daarna kun je een weekend lang genieten van het grootste stoomevenement van Europa. Met tientallen stoomboten, treinen en oldtimers en ook de karakteristieke shantykoren, gezellige foodcourts en een gigantische modelbouwshow. Het evenement is gratis te bezoeken, maar voor sommige activiteiten heb je een ticket nodig. En die zijn alleen online te regelen. Dus bestel op tijd. Kom 29, 30 en 31 mei kijken, beleven en genieten. Tijdens Dort in Stoom.
2: Luister eens. Dat is Tapdans Hans. Die voelt zich jazeker, omdat hij dankzij zijn hypotheker helemaal klaar is voor de huizenjacht. Wil jij je ook zo jazeker voelen? Plan een gratis oriëntatiegesprek in op hypotheker.nl. Jazeker! De hypotheker!
3: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
4: Elke dag zijn er dieren in nood. Gewond, verwaarloosd of zonder thuis. Stichting Dierenhulp staat klaar met liefdevolle opvang en medische zorg. Met sterilisatie voorkomen we nieuw dierenleed nog voor het begint. Dieren rekenen op mensen die om hen geven. Op mensen zoals jij. Help mee. Ga naar dierenhulp.nl. Samen geven we een tweede kans. Dierenhulp.nl.

0: No one would have believed that it would come to this. On this radio station, the best house in techno. Paul Henderson. Feel the bass, hear the drums. This is Basic Beats. Kick-Ass Radio.
1: Welkom bij een nieuwe aflevering van Basic Beats. Leuk dat je luistert. Of kijkt, we gaan zo aantrappen bij TikTok Live. We zijn vanuit de radiostudio. Vorige week hadden we dus een special natuurlijk met Mac Thrill. Dat was een leuke uitzending. Die is ook weer terug te kijken. Wordt morgenavond, als je vrijdagavond luistert, herhaald bij TV Papendrecht om 9:00 s'avonds. En het is ook gewoon te kijken op het YouTube-kanaal natuurlijk van TV Papendrecht en van Basic Beats. Kijk voor meer informatie over zulke dingen op www.basicbeats.nl. We gaan weer 2 uur lang techno aan elkaar mixen. En dat doen we dus heel goed. We beginnen gelijk met XQTE. Ik weet niet hoe je het uitspreekt anders. Loose Fit beginnen we mee. En dan zijn we al gelijk een lekker up-tempo. 2 uur lang Basic Beats.

Ja, dan zit het de eerste uur alweer bijna op. Ik ga nog eentje erachteraan doen. Die heet Zero Zero van Just. Zometeen in het tweede uur hebben we nog veel meer nieuwe technotracks. En ja, dat ligt wel in het verlengde van wat we nu gedraaid hebben. Dus zeker genoeg reden om te blijven luisteren zometeen na het nieuws. Graag tot zo!

0: nieuws van 10 uur.
1: Ik ben Aries van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. Demonstranten die worden opgepakt bij rellen tegen asielzoekerscentra komen er vaak zonder straf vanaf. Of ze krijgen een geldboete, meldt RTL Nieuws. De redactie keek naar AZC-rellen in 20 gemeenten van de afgelopen 2 jaar. Er werden 175 mensen opgepakt en het kwam in 16 gevallen tot een veroordeling. De Vereniging Nederlandse Gemeenten noemt de rellen terreur. Maar in de rechtszaal valt iemands bedoeling maar heel moeilijk aan te tonen, zeggen experts. En bij veel protesten zijn er geen aanhoudingen, zoals in februari nog in Bleskensgraaf, waar de ME moest worden ingezet. De gemeente Rotterdam heeft aangifte gedaan tegen 2 Roadtap-chauffeurs. De vuilnisophalers zouden in 2 jaar tijd 21 keer op vaak dure auto's zijn ingereden. Het doel was het tillen van de verzekering. De schadeclaims liepen op tot ruim 800.000 euro. De gemeente heeft de 2 op staande voet ontslagen. Mogelijk is er ook een garagebedrijf bij de fraude betrokken. De politie onderzoekt dat nog. De gemeente bekijkt intern hoe het kan dat de chauffeurs 2 jaar lang hun gang konden gaan. Het kabinet wil een boycot van producten uit illegale nederzettingen in de bezette Palestijnse gebieden en de Syrische Golanhoogte. De ministers Berendsen en Sjoerdsma hebben een spoedadvies aan de Raad van State gevraagd. Het handelsverbod is een wens van de Tweede Kamer. Het kabinet wilde een importverbod in Europees verband regelen, maar daarvoor is onder andere landen in Europa te weinig steun. Het handelsverbod van Nederland moet 3 jaar gaan duren. De Verenigde Staten schorten een wapenlevering op aan Taiwan om ervoor te zorgen dat er genoeg wapens zijn voor de oorlog tegen Iran. Dat heeft de Amerikaanse minister van Marine gezegd. De wapens zouden alleen maar tijdelijk niet naar Taiwan gaan. Taiwan zegt van niks te weten. Het gaat vooral om luchtdoelraketten ter waarde van $14 miljard. De levering wacht al maanden op goedkeuring van de Amerikaanse president Trump. Die bracht vorige week nog een bezoek aan China. Na afloop zei Trump toen dat het wapenpakket een goed onderhandelingsmiddel is. Het weer vanavond en vannacht zit helder. Droog, minimumtemperatuur 14 graden. Morgen is er een dag met veel zon, droog en het wordt dan 29 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Hoor jij hem al? De stoomfluit in de verte? Dordt in Stoom komt er weer aan. Vrijdagavond 29 mei begint het met de spectaculaire vlootschouw bij het Groothoofd. Daarna kun je een weekend lang genieten van het grootste stoomevenement van Europa. Met tientallen stoomboten, treinen en oldtimers en ook de karakteristieke shantykoren, gezellige foodcourts en een gigantische modelbouwshow. Het evenement is gratis te bezoeken, maar voor sommige activiteiten heb je een ticket nodig. En die zijn alleen online te regelen. Dus bestel op tijd. Kom 29, 30 en 31 mei kijken, beleven en genieten. Tijdens Dordt in Stoom.
3: Luister eens, dat is Tapdans Hans. Die voelt zich jazeker, omdat hij dankzij zijn hypotheker helemaal klaar is voor de huizenjacht. Wil jij je ook zo jazeker voelen? Plan een gratis oriëntatiegesprek in op hypotheker.nl. Jazeker, de hypotheker.
4: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
5: Elke dag zijn er dieren in nood. Gewond, verwaarloosd of zonder thuis. Stichting Dierenhulp staat klaar met liefdevolle opvang en medische zorg. Met sterilisatie voorkomen we nieuw dierenleed nog voor het begint. Dieren rekenen op mensen die om hen geven. Op mensen zoals jij. Help mee. Ga naar dierenhulp.nl. Samen geven we een tweede kans. Dierenhulp.nl.

0: no one would have believed. No one would have believed that it would come to this. That it would come to this. On this radio station. This radio station. The best house in techno. Paul Henderson. Feel the bass. Hear the drums. This is Basic Beats. Kick-Ass Radio.
1: Welkom terug in het tweede uur van Basic Beats. Leuk dat je weer kijkt of luistert. We zijn vanuit de radiostudio dit keer. En dat doen we live op TikTok ook. En dus live via de ether. Oftewel radio en kabel voor tv. Goed, dit uur hebben we dus weer helemaal volgepland met allemaal nieuwe tracks. Nieuwe techno-tracks wel te verstaan. En dat gaan we dus dan nog een uur lekker aan elkaar mixen. Dus ik zou zeggen, de stoel aan de kant en ga helemaal los. Basic Beats op jouw radio.

dan zit het er nog echt bijna op voor deze week. Als je op vrijdag luistert, dan heb je geluk, want het wordt herhaald bij Atos Radio en bij Drechtstad FM in de nacht van zaterdag op zondag. En als je zaterdag om 9 uur de tv aanzet, dan is het allemaal te zien op TV Papendrecht. Daar, niet deze uitzending, daar heb je de uitzending van Mac Thrill. Was van vorige week erg geslaagde uitzending. Leuke set ook, zeker de moeite waard om te kijken. Volgende keer, volgens mij zijn we dan weer vanuit de tv-studio. Maar dat moet ik even checken. Ik heb het niet helemaal op mijn netvlies staan. In ieder geval check de website www.basicbeats.nl. Houd in de gaten. En daar kan je allemaal dingen terugvinden van wanneer wordt het herhaald? Waar wordt het herhaald? Waar kan ik het terugluisteren? Uitzending gemist. Heel eruit met uit. En natuurlijk kijken. Dus voor nu bedankt voor het luisteren. Ik ga er nog eentje inmixen. Namelijk Midnight Sun, de D-Unity remix. En de Filterheads hebben de oorspronkelijke track gemaakt. Dus dat is reden genoeg voor deze knijter van de plaat. Voor nu bedankt voor het luisteren. En graag tot volgende week.

0: nieuws van 11 uur.
1: Ik ben Aries van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. Demonstranten die worden opgepakt bij rellen tegen asielzoekerscentra komen er vaak zonder straf vanaf. Of ze krijgen een geldboete, meldt RTL Nieuws. De redactie keek naar AZC-rellen in 20 gemeenten van de afgelopen 2 jaar. Er werden 175 mensen opgepakt en het kwam in 16 gevallen tot een veroordeling. De Vereniging Nederlandse Gemeenten noemt de rellen terreur. Maar in de rechtszaal valt iemands bedoeling maar heel moeilijk aan te tonen, zeggen experts. En bij veel protesten zijn er geen aanhoudingen, zoals in februari nog in Bleskensgraaf, waar de ME moest worden ingezet. De gemeente Rotterdam heeft aangifte gedaan tegen 2 Roadtap-chauffeurs. De vuilnisophalers zouden in 2 jaar tijd 21 keer op vaak dure auto's zijn ingereden. Het doel was het tillen van de verzekering. De schadeclaims liepen op tot ruim 800.000 euro. De gemeente heeft de 2 op staande voet ontslagen. Mogelijk is er ook een garagebedrijf bij de fraude betrokken. De politie onderzoekt dat nog. De gemeente bekijkt intern hoe het kan dat de chauffeurs 2 jaar lang hun gang konden gaan. Het kabinet wil een boycot van producten uit illegale nederzettingen in de bezette Palestijnse gebieden en de Syrische Golanhoogte. De ministers Berendsen en Sjoerdsma hebben een spoedadvies aan de Raad van State gevraagd. Het handelsverbod is een wens van de Tweede Kamer. Het kabinet wilde een importverbod in Europees verband regelen, maar daarvoor is onder andere landen in Europa te weinig steun. Het handelsverbod van Nederland moet 3 jaar gaan duren. De Verenigde Staten schorten een wapenlevering op aan Taiwan om ervoor te zorgen dat er genoeg wapens zijn voor de oorlog tegen Iran. Dat heeft de Amerikaanse minister van Marine gezegd. De wapens zouden alleen maar tijdelijk niet naar Taiwan gaan. Taiwan zegt van niks te weten. Het gaat vooral om luchtdoelraketten ter waarde van $14 miljard. De levering wacht al maanden op goedkeuring van de Amerikaanse president Trump. Die bracht vorige week nog een bezoek aan China. En na afloop zei Trump toen dat het wapenpakket een goed onderhandelingsmiddel is. Het weer vanavond en vannacht zit helder. Droog, minimumtemperatuur 14 graden. Morgen is er een dag met veel zon. Droog en het wordt dan 29 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Hoor jij hem al? De stoomfluit in de verte? Dordt in Stoom komt er weer aan. Vrijdagavond 29 mei begint het met de spectaculaire Vlootschouw bij het Groothoofd. Daarna kun je een weekend lang genieten van het grootste stoomevenement van Europa. Met tientallen stoomboten, treinen en oldtimers en ook de karakteristieke shantykoren, gezellige foodcourts en een gigantische modelbouwshow. Het evenement is gratis te bezoeken, maar voor sommige activiteiten heb je een ticket nodig. En die zijn alleen online te regelen. Dus bestel op tijd. Kom 29, 30 en 31 mei kijken, beleven en genieten. Tijdens Dordt in Stoom.
3: Luister eens. Dat is Tapdans Hans. Die voelt zich jazeker, omdat hij dankzij zijn hypotheker helemaal klaar is voor de huizenjacht. Wil jij je ook zo jazeker voelen? Plan een gratis oriëntatiegesprek in op hypotheker.nl. Jazeker! De hypotheker!
4: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
5: Elke dag zijn er dieren in nood. Gewond, verwaarloosd of zonder thuis. Stichting Dierenhulp staat klaar met liefdevolle opvang en medische zorg. Met sterilisatie voorkomen we nieuw dierenleed nog voor het begint. Dieren rekenen op mensen die om hen geven. Op mensen zoals jij. Help mee. Ga naar dierenhulp.nl. Samen geven we een tweede kans. Dierenhulp.nl.
0: Drechtstad FM. 1 radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en...

wat plaatjes te gaan in dit uur. Leuke dingen hoor. We gaan onder andere even naar Limburg dadelijk. B.O.B. zal dat zijn. André Rieu misschien. Ja, dat zou natuurlijk kunnen, maar er is meer uit.

0: Ja, dat was hij helemaal hoor. Roanesse en onderweg naar later. Eigenlijk moet je dat een beetje Limburgs uitspreken, maar daar kom ik niet vandaan. Dus ik ga me daar maar niet aan wagen. Of kom jij daar wellicht wel vandaan, Chantal Jansen van Team 163. Goedenavond.
1: Hallo.
0: Goedenavond.
1: Nee, wij komen niet uit Limburg vandaan.
0: Oké, waar kom je wel vandaan?
1: Ja, ik kom zelf uit Den Haag vandaan, maar ons team komt eigenlijk zeg maar wel verspreid over Nederland vandaan.
0: Oké, dus jullie zijn toch wel een beetje divers samengesteld, kunnen wij concluderen?
1: Ja, de trein komt overal in Nederland, hè, dus...
0: Zo is dat ook maar weer natuurlijk, hè? Ja, daar gaan we zo naartoe natuurlijk naar het plaatje. Maar ik wil eerst nog even wat andere dingen met je doornemen. Of vind je het eng op de radio? Dat kan natuurlijk ook, want dan houden we het heel kort.
1: Nee hoor, dat is geen probleem.
0: Oh nee, gelukkig maar. Nee, ja, ik wou zeggen, mensen uit Den Haag die zijn meestal niet zo bang aangelegd, toch?
1: Nee, dat klopt helemaal. En mijn teamleden die zitten mij nu helemaal uit te lachen, dus dat klopt helemaal goed.
0: Ja, nee, maar jij bent wel natuurlijk de bikkel van allemaal natuurlijk, hè? Want jij hebt wel die telefoon in je hand, dus laat ze maar lekker lachen, zou ik zeggen. Toch?
1: Precies.
0: Ja hoor, vind ik wel, hè. Hey, Team 163, is dat ook jullie echte teamnaam? Want meestal zit daar natuurlijk de naam van een bedrijf of zo in, maar dat is bij jullie niet zo.
1: Nee, wij zijn inderdaad het Team 163 en dan staat er zo'n beetje tussen haakjes NS. Maar ja, dat is natuurlijk ook bij het nummer wat wij aanvragen.
0: Ah, oké. Ja, nou gaat er een beetje een kwartje vallen natuurlijk. Ja, dus vandaar natuurlijk ook het hele land waar jullie vandaan komen. Hey, waar zitten jullie op dit moment? Want jullie zijn al bij elkaar. Is dat Frankrijk of Nederland?
1: Nee, wij zitten nu in Saint-Mitain, zitten wij met z'n allen.
0: Okay.
1: Op het plein met z'n allen zitten we de radio te luisteren op het terras.
0: Nou, hartstikke gezellig toch? Hey, en wat zijn jullie dan een beetje aan het doen daar die hele avond? Een beetje de voorbereidingen doornemen of is dat gewoon lekker drinken, zuipen en een beetje eten erbij?
1: Nou, we hebben wel gezellig met elkaar gebarbecued en dus echte sporters zeg maar, die liggen al in bed.
0: Ja.
1: En wij verzorgers, wij dachten wij vinden het nog wel gezellig om met elkaar nog even wat te drinken op het terras. Dus wij zitten nog even op het terras gezellig naar de radio te luisteren.
0: Nou, dat doen jullie hartstikke goed en dat doen heel veel mensen in het land. En goed, voor jullie doen we het uiteindelijk natuurlijk. Hè. Al die bikkels die de run gaan volbrengen, althans dat hopen we natuurlijk. Want ja, ik heb het een beetje aan iedereen gevraagd en ik wil niet de pessimist van de avond zijn. Maar het wordt wel heet, hè? Zie je daar tegenop of heb je zoiets

0: Laat maar komen die warmte.
1: Laat maar komen die warmte. Wij hebben ons goed voorbereid erop. Dus wij gaan ervan uit dat het goed komt.
0: Zo is het ook natuurlijk. Hè. Voldoende drinken in ieder geval. En lekker insmeren met zonnebrand en dat soort dingen. Dan moet het goed komen. Heb jij al enig zicht over de opbrengst? Is er al een beetje goed gecashed door jouw teamleden? En mensen die jullie sympathiseren, zeg maar.
1: Jazeker, wij hebben ons doel naar boven bijgesteld. Want wij zitten bijna, of misschien zitten we er al overheen, bij 20.000 euro.
0: 20.000 euro, zo, dat is echt wel een mooi bedrag natuurlijk. En hoe is dat een beetje voor elkaar gebokst door jullie? Is dat gewoon, wat kun je allemaal doen? Oliebollen verkopen en zo in december al, want dat begint natuurlijk al vroeg. Of hebben jullie het anders aangevlogen?
1: Ja, wij hebben het eigenlijk anders aangepakt. Wij zijn gewoon mensen gaan stalken, zeg maar. Mm-hmm. Iedereen heeft eigenlijk voor zichzelf al een heel goed verhaal. Om sponsorgeld op te halen. Dus iedereen heeft dat bij ons wel op zijn eigen manier gedaan. Maar wij hebben uiteindelijk ook bij de kantoren van ons hebben wij nog gecollecteerd. En dat ging eigenlijk ook wel heel goed.
0: Kijk, dus dat is goed aangepakt, kunnen wij wel stellen.
1: Ja.
0: Maar er kan natuurlijk nog geld bij je. Dus mochten er nou mensen zijn die luisteren en denken ik wil doneren, dat kan gewoon via de website van de Roparun, roparun.nl. En er staan er al een aantal bedragen voor geselecteerd. 10 euro, 15 euro, 20 euro. Nou, ik zou in ieder geval 20 euro doen voor jullie, want dat verdienen jullie wel. Hè?
1: Ja, toch?
0: Laten we
1: dat
0: gewoon zeggen, onder de 20 euro mag er vandaag niet aan Team 163 gedoneerd worden.
1: Precies, en dat geldt voor morgen
0: dan
1: ook nog, hè?
0: Nee, vind ik ook, inderdaad. En dan gaan we gewoon op richting die 30 of 40k. Dat is gewoon wel de bedoeling natuurlijk. Hè?
1: Dat vinden wij ook.
0: Hartstikke goed. Hey, we gaan het plaatje draaien per spoor van Guus Meeuwis. Dat moet hem worden. Nou, je zei het al een beetje, het heeft met treinen te maken en dergelijke. Of zit er toch nog een diepere laag onder?
1: Nee, ja, wij zijn natuurlijk van het spoor, dus wij vonden dat wel echt heel toepasselijk. Ja. En wij zijn wel op tijd.
0: Nou, dat is ook zo. En ik heb zelf afgelopen week in de Eurostar-trein van Londen naar Rotterdam gezeten. En daarvoor ook al. En dat reed ook op tijd. Dus ik ben ook positief over de trein vanavond.
1: Ja, toch?
0: Ja hoor, vind ik ook. En Guus is het ook.
1: Wij zijn ook helemaal gelukkig mee.
0: Nou,

was die hoor. Bruno Mars en I Just Might in de Europa Run 50. Dit jaar te vinden op nummer 23. En ik weet zeker, en dat is een goed bericht, dat we hem nog vaker terug gaan horen natuurlijk tijdens deze editie van de Europa Run. We zijn het

richting natuurlijk de Coolsingel in Rotterdam, waar ze komende maandag gaan aankomen. En het leuke is, we hebben ook nog wat VIP-kaarten liggen, die kun je winnen. Meer info over die kaarten kun je vinden op onze website roparun.nl. Dat is roparun.nl. Zometeen gaan we nog even contact zoeken bij nummer 21 met Alice Weidman. Strike for Life, team 275. Ze heeft al een emotioneel verhaal en hoe het zit gaan we dadelijk horen. Eerst Peter Gabriel en Kate Bush. Dit is Don't Give Up.

0: vrijdagavond, even na 11:30, Europa Run Radio. Je hoeft er niks van te missen van de 35e Europa Run. Hou die op de hoogte, dat doen we al sinds vanavond 6:00. Ja, en nou goed, de meeste mensen slapen natuurlijk, maar nog niet iedereen gelukkig. Want Alice Bijtman van Team 4 Live Team, die is nog gewoon wakker. Goedenavond Alice.
1: Hallo, goedenavond.
0: Ja, zo is het hè, jij bent nog wakker.
1: Ja, ik moest op jou wachten, dus anders had ik alleen mijn bed gelegen, hoor.
0: Geef mij maar gewoon de schuld, hè. Zo is het. Hey Alice, het team waar jij in zit is Strike for Life. Ik moet het even goed zeggen, team 275. Ik maak er volgens mij wat anders van, maar dat is het officiële, dat is de naam van jullie team.
1: Ja, dat klopt.
0: Ja.
1: Team 275, Strike for Life, dat zijn wij.
0: Ja, en welke route zitten jullie dit jaar op?
1: Wij zitten op de Nederlandse route, want we hebben een fietser bij ons die zijn dochter kan gaan bevallen.
0: Oh.
1: Dus hebben we gekozen voor de Nederlandse route, want als het zover is, dan is hij sneller thuis.
0: Ja, maar niet als hij op de fiets gaat dan, denk ik.
1: Nee, nou, hij kan heel hard fietsen, hoor.
0: Oh, gelukkig. Dus,
1: ja, nee, hij is zo thuis.
0: Nee, ik snap hem, hoor, maar dan is het wel prettig om natuurlijk een beetje de buurt te zijn. En dat betekent dat ik ook geen Frans muziekje erbij pak, maar gewoon even wat anders gezelligs op deze vrijdagavond. Hey, goed, jullie zijn dus in Nederland. Waar zijn jullie dan op dit moment? Waar ben jij op dit moment?
1: Nou, ik ben gewoon nog thuis, want morgenochtend om 7:00 vertrekken we richting Twente.
0: Oké. Okay.
1: Dus dan gaan we met de hele boel vannacht nog gewoon even lekker thuis slapen.
0: Ja.
1: En morgen om 22:30 starten we.
0: Ja, nee, dat snap ik. Dat snap ik. Dat is het mooie natuurlijk als je de Nederlandroute doet. Hè? Dan kun je natuurlijk gewoon nog thuis slapen. Alhoewel, dat kan natuurlijk ook als je Frankrijk doet. Maar dan moet je heel vroeg weg waarschijnlijk.
1: Ja.
0: En voor jullie is het wel dichter in de buurt. Hey, wat zijn jullie voor team? Want het is Strike for Life. Nou, dat is een titel die niet aan een bedrijf gekoppeld is, denk ik. Vertel eens wat meer over jullie.
1: Ja, het is voormalig waren wij HTM for Life. En dan waren we dus, we zijn allemaal oud trambestuurders of buschauffeurs. Maar ja, de HTM heeft de stekker eruit getrokken. Dus daar hebben we zelf maar de portemonnee getrokken. En we hebben één grote sponsor, die is een bedrijf, Strike. En die heeft ons gesponsord. Dus ik denk, nou, dan gaan we zijn naam maar gebruiken. Want HTM for Life ging niet meer op natuurlijk.
0: Nee, dat is dan natuurlijk niet meer mogelijk. En goed, ze moeten ook wel een beetje verdienen natuurlijk, die Haagse trammaatschappij.
1: Ja.
0: Dus
1: vind ik ook.
0: Nokken is nokken natuurlijk. En dat betekent waarschijnlijk dat jij zelf ook uit de buurt van Den Haag komt, als ik je zo hoor, hè?
1: Ja. Wij wonen in Zoetermeer. Ik ben een ras Geveningse, dat wel. Maar wij wonen nu in Zoetermeer, maar de meesten zijn Hagenezen allemaal.
0: Oké, ja precies. Ja, dat hoor ik wel een beetje aan, joh. Maar dat vind ik altijd wel gezellig. Ik kom zelf uit de buurt van Rotterdam, dus dat klikt altijd wel met zo'n Hagenezen.
1: Oh,
0: dat...
1: kijk.
2: Hoor.
1: Ja, nee, ja, we precies. Houden van Rotterdam. Nou, wij houden van Rotterdam.
0: Wij van Den Haag en veeg ze van het matje, zeggen ze daar altijd, toch?
1: Ja. Klopt.
0: Zo is dat. Hey, die gaan we niet draaien van Chico, maar jij hebt wel een andere plaat. En dan moeten we toch even de serieuze noot aanslaan. Want er zit al een verhaal bij je over jouw zus Annette.
1: Ja, dat was mijn zus. Dat heb ik dat 2 jaar geleden ook gedaan voor mijn zus. Die heb ik toen een nier gegeven. Dit heeft dan wel niks met de andere ziekte te maken. Maar met haar in mijn gedachten heb ik toen wel gefietst voor de Europa Run. En ik heb nu wel het liedje Sia van Unstoppable, want ik kijk altijd heel graag een programma over mijn lijk. Dat ken je waarschijnlijk wel, voor jonge mensen die... Dat maakt altijd ontzettend veel indruk op mij, hoe die mensen zo onwijs sterk zijn en nog zo vol in het leven staan en proberen er nog wat moois van te maken. En als ik dan de tekst van Sia van Unstoppable hoor, dan denk ik van ja... Ik vind dat zo knap en daar wilde ik het graag voor doen ook.
0: Nou, ik vind het een mooi verhaal wat je erbij bij vertelt. En ik stel voor dat we hem gewoon maar gaan draaien, want we kunnen nog heel lang praten. Jij wil gaan slapen.
1: Ja.
0: Morgen moet het gaan gebeuren. Ik wens jou in ieder geval heel veel succes, Alice Bijtman met Team Strike for Life, Team 275. Ik wens je een hele mooie Europa Run en welterusten, hè.
1: Ja, dankjewel, hè. En tot de volgende keer.

vind ik toch wel bijzonder, is dat de teams vanuit Frankrijk 546,5 kilometer afleggen. En de teams vanuit Nederland 558,3. Dus die hebben gewoon een stukje langer. Dat scheelt gewoon

hoe meer vreugd. Kom ze daar binnenhalen. Dus heb je bekenden die meedoen, kom daar naartoe. En natuurlijk ook al die doorkomstplaatsen die er zijn. Hè, want het gaat weer een feestje worden hoor. Op heel veel plekken. Zeelen hebben we natuurlijk altijd. Maar ook Almelo daar. Beter is altijd wel een feestje te bouwen op de Nederlandroute. Ja, er zijn heel veel plekken waar

0: dat er mensen zijn die liever gewoon in de tuin willen blijven zitten. Dat kan natuurlijk ook. Hè. Drankje erbij en dat gewoon helemaal volgen. We houden je volledig op de hoogte. En dat doen we tot komende maandag 7 uur. Dit is Europa Run Radio. En nu nog bezig met Europa Run 50. En dit is ook zo'n mooi liedje. Lang niet meer gehoord, maar absoluut wel de moeite waard. Monty Python.
1: Cheer up, man. You know what they say.
2: Some things in life are bad. They can really make you mad. Other things just make you swear and curse. When you're chewing on life's gristle, don't grumble, give a whistle.

0: Dat was Danny Vera, die hoorde hier in de Europa Run 50. En dat mooie bekende rollercoaster. Ook heel erg veel mensen die hem wilden horen. Dus bij deze met plezier gedraaid natuurlijk. Het is bijna 12 uur. Eens even kijken of dat wij weer iemand aan de telefoon kunnen krijgen. Hallo, met wie spreken wij?
1: Hey, je spreekt met Adrie van Team 41. Do it together.
0: Kijk, dat is een hele mond vol, Adrie.
1: Ja.
0: Maar het is wel zoals het is natuurlijk, hè? Want dat is jouw team. En vertel eens even, wat is dat voor team?
1: Ja, ja. Heb je een half uurtje?
0: Nou, een half uurtje niet, maar vertel eens even. Hoe zijn jullie tot elkaar gekomen, zeg maar? Dat vind ik wel een mooie vraag.
1: Nou, wij zijn 5 jaar geleden tot elkaar gekomen met een vriendengroepje en familie. En dat is daarna uitgegroeid met andere kennissen en mensen die elkaar weer kennen. Ja, van ergens anders, van hardloopclubjes.
0: Oké. Ja, het lijkt me ook wel, als je dat met familie moet gaan doen, ik zou gelijk ruzie hebben. Maar dat is misschien bij jullie ook wel gebeurd, want nu zitten er andere mensen bij, hoor ik je zeggen.
1: Nee, de familie zit er nog steeds bij, hè?
0: Oh nee, gelukkig. Nee, ik denk misschien zijn er allerlei ruzies ontstaan natuurlijk. Want ik kan me voorstellen, als je wat moeier wordt en zo, dat je dan ook wat eerder geprikkeld bent of zo natuurlijk. Maar dat is niet het geval.
1: Ja, geprikkeld zijn tijdens de roper, dat heb ik nog nooit meegemaakt.
0: Okay.
1: En als ze tegen problemen aanlopen, dan lossen we dat 2 weken daarna wel op.
0: Oké, nee, maar dat is ook goed natuurlijk. Hè? Nee, ik probeer ook niet problemen uit te lokken of zo. Maar ik kan me voorstellen, als je wat moeier wordt, dat je dan ook iets minder van elkaar kan hebben. Dat bedoel ik eigenlijk.
1: Ja, er zit wel eentje binnen ons team die we altijd de grens opzoekt.
0: Ja.
1: Helemaal gek.
0: Wat is zijn of haar naam?
1: Ari.
0: En hij luistert nu waarschijnlijk niet.
1: Stella, Ari. Wat zeg je?
0: Hij luistert nu waarschijnlijk niet, of wel?
1: Ja, hij zit bijna naast me.
0: Oh, okay,
1: ik moet zeggen dat het is niet alleen maar Ari, maar het is snelle Ari. Hij is de snelste loper van ons team.
0: Oké.
1: Okay.
0: Ja, nee, als hij het zelf maar vindt, hè? Oh. Dat is het belangrijkste.
1: Yeah.
0: Toch?
1: Ja.
0: Ja hoor. Hey, welke route gaan jullie doen dit jaar?
1: Wij starten vanaf Frankrijk voor de eerste keer voor ons.
0: Oké. Oh, dat is wel bijzonder natuurlijk. Dus dat wordt allemaal ontdekken langs de route wat daar gaat gebeuren.
1: Ja, we hebben het 4 jaar vanaf Twente gedaan. Omdat voor onze jubileumjaar is besloten om van Frankrijk te vertrekken. En met de rit hier naartoe heb ik gezien dat het al een stuk heuvelachtiger is dan vanaf Nederland.
0: Ja, dat had ik je van tevoren natuurlijk ook wel kunnen vertellen. Maar, ja, maar het schijnt ook wel leuk te zijn, hoor, die Frankrijkroute. Dus in die zin, nou goed, laat je niet gek maken door alles wat je ziet natuurlijk, hè. Hey, we moeten je plaatje ook gaan draaien. Dus ik wilde eigenlijk nog even van je weten, van waarom moeten we Tavares gaan draaien?
1: Er is een masseuse met ons mee geweest een paar jaar geleden. En die is zelf 2 jaar geleden overleden aan darmkanker.
0: Oké.
1: En toen hebben we met haar afspraak gemaakt. Veel baffeliedje, we moeten het lijflied worden van het team. Ja, dus dit is geworden.
0: Ik snap hem. Het is een mooi liedje. Ja. En nou goed, jullie kunnen er ook nog even een beetje een dansje op doen. En even terugdenken aan al die mooie herinneringen met haar. Ik wens jullie een hele goede roperun. En geniet er een beetje van, hè, Adrie. Succes!
1: Ja, oké. Hey. Dankjewel.

Ik ben Aries van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. Demonstranten die worden opgepakt bij rellen tegen asielzoekerscentra komen er vaak zonder straf vanaf. Of ze krijgen een geldboete, meldt RTL Nieuws. De redactie keek naar AZC-rellen in 20 gemeenten van de afgelopen 2 jaar. Er werden 175 mensen opgepakt en het kwam in 16 gevallen tot een veroordeling. De Vereniging Nederlandse Gemeenten noemt de rellen terreur. Maar in de rechtszaal valt iemands bedoeling maar heel moeilijk aan te tonen, zeggen experts. En bij veel protesten zijn er geen aanhoudingen, zoals in februari nog in Bleskensgraaf, waar de ME moest worden ingezet. De gemeente Rotterdam heeft aangifte gedaan tegen 2 roadtap-chauffeurs. De vuilnisophalers zouden in 2 jaar tijd 21 keer op vaak dure auto's zijn ingereden. Het doel was het tillen van de verzekering. De schadeclaims liepen op tot ruim 800.000 euro. De gemeente heeft de 2 op staande voet ontslagen. Mogelijk is er ook een garagebedrijf bij de fraude betrokken. De politie onderzoekt dat nog. De gemeente bekijkt intern hoe het kan dat de chauffeurs 2 jaar lang hun gang konden gaan. Het kabinet wil een boycot van producten uit illegale nederzettingen in de bezette Palestijnse gebieden en de Syrische Golanhoogte. De ministers Berendsen en Sjoerdsma hebben een spoedadvies aan de Raad van State gevraagd. Het handelsverbod is een wens van de Tweede Kamer. Het kabinet wilde een importverbod in Europees verband regelen, maar daarvoor is onder andere landen in Europa te weinig steun. Het handelsverbod van Nederland moet 3 jaar gaan duren. De Verenigde Staten schorten een wapenlevering op aan Taiwan om ervoor te zorgen dat er genoeg wapens zijn voor de oorlog tegen Iran. Dat heeft de Amerikaanse minister van Marine gezegd. De wapens zouden alleen maar tijdelijk niet naar Taiwan gaan. Taiwan zegt van niks te weten. Het gaat vooral om luchtdoelraketten ter waarde van $14 miljard. De levering wacht al maanden op goedkeuring van de Amerikaanse president Trump. Die bracht vorige week nog een bezoek aan China. En na afloop zei Trump toen dat het wapenpakket een goed onderhandelingsmiddel is. Het weer vanavond en vannacht is het helder. Droog, minimumtemperatuur 14 graden. Morgen is er een dag met veel zon, droog en het wordt dan 29 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.

0: Het weer. Vannacht is het helder en koelt het af tot een graad of 12. Overdag opnieuw veel zon. Het wordt dan 24 tot 29 graden. In de loop van de dag is er vooral in het noorden ook wat bewolking en een kleine kans op een bui. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Odyssey, Capital of Media, NL Radio, NOS, Broadcast Partners, Hof Broadcast & Events, Spot On, Elieveld ICT, Hostin, Technica Del Arte, Q's, Unlimited Vision & Sound en Theater Het Kruispunt in Barendrecht.
2: Twee routes, meer dan 5000 deelnemers. Elke kilometer telt. En met ons beleef je alles.
3: Tout ce qui se passe le long du parcours, les passages et la grande arrivée à Rotterdam.
4: De 35e Roparen, Roparen Radio.
3: C'est Roparen Radio.
2: De Roparen 50, nummer 16.

0: wel, we moeten weinig lullen en heel veel gaan inkorten. Dus nou goed, de feestnummers draaien we helemaal en de wat slowere platen korten wij wat in. Zullen we die afspraak maken? Ik denk dat we dat maar moeten doen.
1: Tot en met maandagavond. Europa Run Radio.
0: Nummer 15.

26. Op nummer 13, aangevraagd door Bram Timmermans, team 311, team Arsen, hij vroeg hem aan. En deze wordt ook aangevraagd door Johan, de Dolly Dots. Ah, we gaan maar even lekker dansen hoor. Dit is Don't Give Up, nummer 12.

0: jaar voor de 35e keer de Europa Run. Ooit begonnen van Rotterdam naar Parijs. En tegenwoordig vanuit Frankrijk en vliegveld Twente naar Rotterdam. Het is allemaal net een beetje anders, maar het doel blijft hetzelfde. Natuurlijk zoveel mogelijk geld ophalen om het leven van mensen met kanker draaglijker te maken. Het is dus niet voor de behandeling, maar wel om het leven draaglijker te maken. Dat is natuurlijk een heel mooi doel. Teller staat op dit moment al op ruim 5,5 miljoen. Er kan nog veel meer geld bij. Of 3,5, sorry, ik moet het wel goed zeggen. Ruim 3,5 miljoen. En 5 miljoen is het streefgetal wat ze in ieder geval willen halen van de organisatie. Nou, dat moet volgens mij appeltje eitje zijn. Dus doe even een donatie. Dat kan natuurlijk via de website van de Europa Run. EuropaRun.nl. Daar kun je doneren op het team dat je wil. Maakt eigenlijk niet zo heel veel uit, want aan het einde komt het allemaal op de grote hoop terecht. Maar als je natuurlijk iemand kent bij een team, is het wel leuk dat die persoon ook ziet dat jij toch een bijdrage hebt geleverd natuurlijk. Dus zo werkt het er ook wel weer. Hey, we moeten gauw door met de lijst, want we hebben nog wat plaatjes te draaien. En deze is even speciaal voor Laura de Jong, team 73, Liemers for Life. Ook alweer zo'n mooi liedje. Ja, even genieten hoor. Even een momentje van rust tussen al die hectiek. Dit is Miss Montreal en Door de Wind.
1: Ik zie je voor me, met mijn ogen dicht. Kan je voelen, met mijn hart op slot. Ik hoor je praten, maar je bent er niet.

Dit is wel lekker hoor. The Proclaimers. I'm gonna be 500 miles. Is dat ongeveer hetzelfde als de afstand? Ja, een mijl is dan net weer iets anders dan een kilometer, geloof ik, hè? Het is ook een beetje laat om dat allemaal uit te gaan rekenen. Maar nou goed, in ieder geval, de run is ruim 500 kilometer. Dat had ik je al eerder verteld. Dus nou, petje af voor al die mensen die hem gaan lopen. En fietsen natuurlijk. En alle mensen die eromheen betrokken zijn. Want dat zijn heel teams die ook dit jaar weer richting Rotterdam gaan natuurlijk om daar uiteindelijk te finishen op de Col Single. Komende maandag moet dat gaan gebeuren. Snel door met de lijst, want wij hebben nog wel plaatjes te draaien. Overigens was deze voor Corné Brouwers die ik net draaide. Ja, en dan hebben we Suzanne en Freek. Nou, als er een duo is wat echt onlosmakelijk verbonden is met de Roperun en iedereen weet waarom, dan zijn het natuurlijk wel Freek. En ook die staan uiteraard in de lijst op nummer 9. Lichtje branden. Suzanne en Freek zijn hier. Speciaal voor Jeanette den Dekker onder andere. Van team 253, het Maastad Ziekenhuis.

0: Dit jaar te vinden op nummer 9 in de lijst. De Roper 50. Leuk dat hij aanstaat bij je. Ja, dat je nog wakker bent natuurlijk, hè. Want dat is ook op zich, nou ja, alhoewel met dit weer. Misschien is het ook nog wel lekker om gewoon buiten te zitten. Onder die plakkerige lakens te gaan liggen natuurlijk. Dat is eigenlijk veel beter. Misschien gewoon nog even lekker een drankje inschenken voor jezelf. En gewoon de radio, nou, een stukje harder mag vanavond wel, toch? Vind ik wel hoor. Het is maar één keer per jaar Roperun en dat is dit weekend, het Pinksterweekend. Het evenement met een lach en een traan en al die mooie verhalen die eromheen hangen. Het is weer tijd voor zijn mooie. Dit keer van Tijmen Kronus. Hij is van Team 66, de Loslopers. En ja, ik moest er ook wel even bij slikken toen ik het hoorde.
1: Deze editie voelt anders dan alle jaren. Dit keer fiets ik de Roperun voor mijn moeder, die we in februari aan kanker hebben verloren. Haar kracht, liefde en doorzettingsvermogen neem ik iedere kilometer met me. Met het nummer van Coldplay op de achtergrond is precies dat beetje extra kracht die ik nodig heb om op maandag over de finish te komen in Rotterdam. Hier is Coldplay met de 4.

voor de Coldplay en de mooie Vida Vida in Europa Run 50. Het is inmiddels 12:30 geworden. We zitten midden in de nacht. Ja, en ook de dag natuurlijk dat Europa Run gaat beginnen. Dadelijk om 11:00 gaat hij van start. En tot 1:00 zijn we nog met Europa Run 50. Al die plaatjes door alle teams aangevraagd. En dit is ook weer zo'n lekkere. Even een feestje hoor. Yves Berendsen. En terug in de tijd. Elke.

Pink hier in de Europa Run 50 en Just Give a Reason. En ook die was natuurlijk te vinden hoog in de lijst. Wel op nummer 6, onder andere aangevraagd door Bianca van S. Zij is afkomstig van team 159, dat spray over flaké runners. En ze schrijft er ook nog bij het berichtje wat ze erbij heeft gezet, dat ze weer zin heeft in een prachtig Pinksterweekend en ze zin heeft in de Europa Run. Ja, wie niet natuurlijk, hè? Wij allemaal, ondanks de warmte, gaan we hem volgen van start tot finish. De 35ste Europa Run. En tot 1 uur de Europa Run 50 met bloed.

lijst hebben jullie samengesteld. Dankjewel daarvoor. Dat was de nummer 4. Direct en Soldier On. Onder andere aangevraagd. Gert van Est. Hij is van team 308. En dat is het Albert Schweitzer ziekenhuis. Volgens mij uit Dordrecht en Zwijndrecht komen die vandaan. Althans, daar staat dat ziekenhuis. Dankjewel. Richard van Est en bloed, zweet en tranen op nummer 5. Die zat daar logischerwijs dan weer voor. André Hazes aangevraagd.

Weet je, denk ik, deze Europa-run. De 35ste alweer. Ik kan niet wachten. Ja, duurt toch eventjes. We moeten eerst nog even slapen dadelijk met z'n allen, denk ik. Of natuurlijk lekker luisteren, want dadelijk ook nog Parijs is nog ver met Ruud de Boer tussen 1 en 2. We draaien even een paar uurtjes lekker muziek om een beetje bij.

ik eigenlijk bijna wel zeggen. Ja, dan heb je altijd van die partynummers natuurlijk. En ik kreeg ook al een berichtje net binnen van draaien jullie Justin de Wild ook. Ja, die is net een beetje te laat uitgekomen om in deze lijst te komen. Ja, zo gaat het er ook wel weer natuurlijk. Maar volgend jaar denk ik dat hij er wel in gaat staan in de Europa Run 50. Maar in ieder geval, deze staat er wel in. Even serieus, Baila de Gasolina. Aangevraagd door Arco Hakkert van Team 108 en Move Tour. Ja, zo heet het echt, Move Tour.

Ja, dat was die helemaal. Hopelijk ook lekker hard gedraaid daar in Frankrijk natuurlijk op het... En in Twente bij het vliegveld. Of zal iedereen daar al slapen? Ik weet het niet. Hè? Ik zie nog wel wat social media posts voorbij komen. Dus volgens mij is niet iedereen al op één oor gaan liggen. Nee, er zijn nog wel wat mensen wakker. Maar niet al te laat gaan slapen. Hè? Ja, ik wil niet met het vingertje wijzen. Maar morgen natuurlijk een toch wel zware klus voor de boeg. En zeker met temperaturen die richting de graden gaan. Nou, zou ik wel even je nachtrust pakken. Aan de andere kant natuurlijk. Je wil ook wel even weten wat er op nummer 1 staat. Dat snap ik ook wel weer. Dus nou goed, laat hem nog heel even in ieder geval aanstaan. En daarna moet je het maar zelf weten, zou ik bij deze willen zeggen. En we hebben nog 2 liedjes te gaan in de Europa Run 50. Ja, en je hebt echt van die platen, als je die dan weer hoort, waar je ze ook hoort, ook op een ander moment in het jaar, dan denk je altijd, ja, dat is nou echt een Europa Run plaat. En zeker uit de beginjaren, want toen was het ook een hit in de jaren 90. En

0: Dus de Europa Run 50, de nummer 2 hoorde je alweer. Vangelis en de Conquest of Paradise. Werd onder andere aangevraagd door Marlies, of Marloes moet ik zeggen, Schroten, Team Friends Run for Life. Ze heeft ook nog een berichtje ingesproken, luister maar.
1: Hi, hi. Marloes Afman hier van Team Friends Run for Life, Team 179. De reden dat ik dit nummer heb aangevraagd is dat ik de afgelopen 4 jaar van dichtbij helaas de diagnose kanker heb meegemaakt. Bij mijn vader, mijn moeder en bij mijn zusje. Mijn ouders zag gaat het goed mee. Helaas is mijn zusje 2,5 jaar geleden hieraan overleden. Ze zal aankomende zondag 40 jaar zijn geworden. De Europa Run is een gevoel. Maar laat je voelen waarom je dit doet. De run op het leven. Je moet zelf je slingers ophangen en er een feestje van maken.
0: Ja, zo is het ook weer natuurlijk. Je moet er zelf een feestje van maken. En dat gaan heel veel teams ook doen tijdens deze Europa-run natuurlijk. Hè. De non-stop estafetteloop van Frankrijk. Ik wou zeggen Parijs, ja, dat gaan wij nog steeds zeggen. Want daar is het natuurlijk ooit wel vandaan gegaan. Maar tegenwoordig is het volgens mij 100 kilometer van Parijs. En natuurlijk ook vanuit Twente, vliegveld Twente. Daar gaan ze morgen starten. Nog even samenvattend, morgen om 11 uur dan gaan de eerste teams weg. En dan gaat het zo ja, een aantal uren lang door natuurlijk. En het is geen wedstrijd. Hè. Er wordt nog wel eens gedacht dat je als eerste over die finish moet komen. Dat is natuurlijk wel leuk, maar dat is niet echt de bedoeling. Het gaat er uiteindelijk om natuurlijk dat iedereen veilig aankomt in Rotterdam. En juist is het zo dat natuurlijk de snelste teams die gaan als laatste weg. Dus dat is wel even goed om te weten. Als je een heel snel team bent, dan mag je later starten. En dat is natuurlijk de bedoeling dat uiteindelijk iedereen een beetje gaat inlopen en

miljoen ophalen. Nou, daar zitten we nog wel een stukje vandaan. En je kan gewoon ook de hele nacht door kun je doneren. Dus als je lekker naar de Roperun 50 hebt geluisterd en denkt van... hey, dat is toch eigenlijk wel een heel tof evenement hier Roperun. Daar wil ik ook wel een bijdrage aan leveren. Doe dat dan gewoon even via de website roparun.nl. Daar kun je dus klikken op een button die gaat naar een soort ideal betaling. En dan kun je het team selecteren, het bedrag selecteren. En dan kun je dus doneren op teamniveau, zeg maar. Want dat is eigenlijk een beetje wat er gebeurt natuurlijk. En dan krijgen die teams dat geld dan uiteindelijk bij hun potje erbij. En uiteindelijk

Weet je denk ik ook wel. Het is natuurlijk mooi om een hoop geld op te halen. Maar laten we eerlijk zijn, al is het 5000 euro wat je met je team binnenharkt. Ook dan al een diepe buiging natuurlijk naar de prestatie die je hebt neergezet. Ja, dan komende maandag dan komen natuurlijk al die teams aan. En dat zal gaan gebeuren op de binnenrotte, wou ik zeggen. Het is de Cold Single tegenwoordig. We hebben er ooit een geldpot voor gehad. Nou, volgens mij hebben we dat niet meer. Het is ook al laat, dus ik denk dat veel mensen het niet gehoord hebben. Maar in ieder geval, de Cold Single is maandag de finish. Daar maken we ook een live uitzending natuurlijk. Dat doen we het hele weekend. Maar komende maandag staan we ook op die Cold Single. En dan

0: doorheen komt, hè, ondanks die hitte. En ik zei het al eerder, onze weerman Huub Miget, die houdt ons elke dag wel een paar keer op de hoogte. Ja, om ons toch een beetje bij te praten over de situatie op de route, de Frankrijkroute en de Nederlandroute. Dus mocht je op pad gaan, zet die DAB Plus radio aan in de bus, in de auto. Want in heel Nederland en volgens mij ook een stuk van België kun je ons gewoon lekker beluisteren. En ja, kun je genieten van de Europa Run, de 35e editie. We gaan hem volgen van start tot finish vanaf morgen 11 uur. Het zit er een beetje op voor vandaag, maar we moeten natuurlijk nog één liedje draaien. Dat is de nummer 1 die we aan je gaan laten horen. Niet voordat ik even het team heb bedankt. Michelle natuurlijk voor de productie. Dankjewel, Michelle. En Paul Harthoorn, die was er ook. Die zorgde ervoor dat iedereen op een goede manier in de uitzending kwam. Ja, dat is volgens mij wel aardig gelukt. We hebben een hoop teams gehoord, dus hartstikke leuk. En dit was hem in ieder geval, de Europa Run 50. Vond het leuk dat je hebt geluisterd. En nou goed, volgend jaar gaan we hem denk ik wel weer maken. 4 uur lang, in 4 uur lang, al die hits proppen. Het is altijd een opgave, maar het is altijd leuk. En we hebben er nog eentje te gaan. En dit is hem, de nummer.
1: En dit is de nummer 1.

0: Ik ben Aries van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. Demonstranten die worden opgepakt bij rellen tegen asielzoekerscentra komen er vaak zonder straf vanaf. Of ze krijgen een geldboete, meldt RTL Nieuws. De redactie keek naar AZC-rellen in 20 gemeenten van de afgelopen 2 jaar. Er werden 175 mensen opgepakt en het kwam in 16 gevallen tot een veroordeling. De Vereniging Nederlandse Gemeenten noemt de rellen terreur. Maar in de rechtszaal valt iemands bedoeling maar heel moeilijk aan te tonen, zeggen experts. En bij veel protesten zijn er geen aanhoudingen, zoals in februari nog in Bleskensgraaf, waar de ME moest worden ingezet. De gemeente Rotterdam heeft aangifte gedaan tegen 2 roadtap-chauffeurs. De vuilnisophalers zouden in 2 jaar tijd 21 keer op vaak dure auto's zijn ingereden. Het doel was het tillen van de verzekering. De schadeclaims liepen op tot ruim 800.000 euro. De gemeente heeft de 2 op staande voet ontslagen. Mogelijk is er ook een garagebedrijf bij de fraude betrokken. De politie onderzoekt dat nog. De gemeente bekijkt intern hoe het kan dat de chauffeurs 2 jaar lang hun gang konden gaan. Het kabinet wil een boycot van producten uit illegale nederzettingen in de bezette Palestijnse gebieden en de Syrische Golanhoogte. De ministers Berendsen en Sjoerdsma hebben een spoedadvies aan de Raad van State gevraagd. Het handelsverbod is een wens van de Tweede Kamer. Het kabinet wilde een importverbod in Europees verband regelen, maar daarvoor is onder andere landen in Europa te weinig steun. Het handelsverbod van Nederland moet 3 jaar gaan duren. De Verenigde Staten schorten een wapenlevering op aan Taiwan om ervoor te zorgen dat er genoeg wapens zijn voor de oorlog tegen Iran. Dat heeft de Amerikaanse minister van Marine gezegd. De wapens zouden alleen maar tijdelijk niet naar Taiwan gaan. Taiwan zegt van niks te weten. Het gaat vooral om luchtdoelraketten ter waarde van $14 miljard. De levering wacht al maanden op goedkeuring van de Amerikaanse president Trump. Die bracht vorige week nog een bezoek aan China. Na afloop zei Trump toen dat het wapenpakket een goed onderhandelingsmiddel is. Het weer vanavond en vannacht is het helder. Droog, minimumtemperatuur 14 graden. Morgen is er een dag met veel zon, droog en het wordt dan 29 graden. Dat is over het nieuws van Radio Rijnmond.
1: Drechtstad FM. 1 radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en 105 FM.

0: weer. Vannacht is het helder en koelt het af tot een graad of 12. Overdag opnieuw veel zon. Het wordt 24 tot 29 graden. In de loop van de dag is er vooral in het noorden ook wat bewolking en een kleine kans op een bui. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Odyssey, Capital of Media, NL Radio, NOS, Broadcast Partners, Hof Broadcast & Events, Spot On, Elieveld ICT, Hostin, Technica Del Arte, Q's, Unlimited Vision & Sound en Theater Het Kruispunt in Barendrecht.
2: Dit is de nacht van Roparun Radio. Met tot 7 uur de mooiste classic hits.
3: Tout ce qui se passe le long du parcours, les passages et la grande arrivée.

35 jaar Europa Run, wat ooit begon als een weddenschap, is uitgegroeid tot het grootste goede doelen-evenement van Nederland. 35 jaar Europa Run. 35 jaar hoogtepunten, dieptepunten, lief, leed, vriendschappen voor het leven. Er valt genoeg over te vertellen en dat gaan we ook doen in deze speciale jubileumuitzending van Europa Run 35 jaar. Met vrijwilligers, met sponsoren, met mensen van het eerste uur. Dit is Parijs is nog ver.

0: En vanavond ontvang ik hier aan tafel veel gasten, hoofdrolspelers. De mensen die aan de wieg stonden van de Roperun of de mensen die de Roperun groot hebben gemaakt. Maar lang niet iedereen is er. Jacques Bril en Peter van der Noord zijn ons helaas ontvallen. Maar zij stelden wel die Roperun samen. Zij stonden aan de wieg van die Roperun in 1992. Het jaar dat Jacques uitviel tijdens de marathon. Een paar maanden eerder. En met een aantal mensen wilden zij van de Euromast naar de Eiffeltoren lopen. Want dan pas was je een echte vent, vond Peter. Jacques accepteerde de uitdaging en zo geschiedde. Het begin van de Europa, de Rotterdam-Parijs-run... was een feit.
1: En op een gegeven moment zaten wij samen aan de etenstafel. En ik zat Sjaak een beetje te jennen. Want die was tijdens de Rotterdam Marathon op 25 kilometer uitgevallen met een blessure. En ik vertelde hem, ik zei, nou wat is dat nou een marathonnetje 41 kilometer. Stelt allemaal helemaal niks voor. Wat is nou echt leuk, dat is gewoon hardlopen van Rotterdam naar bijvoorbeeld Parijs. Nou, Sjaak die ging zowat mijn stoelen al achterover, want dat is natuurlijk absurd, dat kan helemaal niet. Maar ik kreeg eigenlijk op dat moment een leuke nee. Met een team, een soort estafette loop. En toen zag ik had hem, want toen dacht hij van, hé, dat kan echt. En eigenlijk ontstond zo tijdens het eten dat ideetje. En op een gegeven moment hebben wij gezegd van, zullen we het doen? Hebben we elkaar een hand gegeven. En dat was eigenlijk het begin van de Europa Run.
2: Niks is ons te veel, niks is ons te weinig. De voeten zijn warm en de koel. Veel succes allemaal! Ik denk dat het op zichzelf heel goed gaat. In ieder geval hebben we geconstateerd dat de teams, de lopers, zich houden aan de richtlijnen. Dat wil zeggen dat we op dit moment een veilige race lopen. Dat is toch ook heel belangrijk, we willen allemaal veilig in Parijs aankomen. Verbaast het mij op dit moment, het tempo waarmee er gelopen wordt. Ja, nou, ben je hartstikke fit. Niks aan de hand.
3: Hey, hou succes aan!

0: denk ik een heel geweldig evenement achter de rug. Iedereen is razend enthousiast. De sfeer is meer dan uitstekend. En we hebben het allemaal eigenlijk gehaald. We zijn veilig in Parijs aangekomen. En wat mij betreft was dat een van mijn grootste zorgen. Ik ben een zeer...
1: Vanuit Frankrijk en Nederland op weg naar Rotterdam.
2: Suivez tout sur le Roparon, sur Roparon Radio.

0: Ja, en zo geschieden. Er werd in dat eerste jaar maar liefst 100.000 gulden opgehaald. Veel meer dan Peter en Sjaak durfden hopen. En we gaan erop terugblikken deze hele avond met nu Frans Wietses bij mij aan tafel. Philip Verhagen en Joke Linnemans. Welkom alle drie.
1: Hallo.
2: Dank je.
0: Bij jou te beginnen. Je moet ergens dat roparunvirus hebben opgelopen. Hè? Dat horen we heel vaak zeggen. Het roparunvirus. Waar is dat bij jou gebeurd?
1: Het is eigenlijk gebeurd nadat mijn man met het Euromast-team is meegegaan.
0: Ja.
1: Dat was nog van de Euromast naar de Eiffeltoren.
0: Ja.
1: En ja, zo is het gaan rollen. Twee jaar daarna, toen heb ik zelf, liep ik bij PAK. Heb ik het Ladies Running Team opgezet met allemaal meiden van PAK.
0: Ja.
1: En
0: ja.
1: Allemaal leuke sponsors gevonden en een heel enthousiast team.
0: Ja.
1: Was superleuk.
0: Ja.
1: En wij zijn in hart en nieren Spartanen, al heel lang.
0: Dat speelt een bijzondere rol, hè? Want jij wilde de andere kant van de Spartanen laten zien, geloof ik.
1: Ja, dat klopt.
0: Ja, wat speelde dat toen in die tijd?
1: Dat was, wij zijn begonnen met het Sparta-team in 2000.
0: Ja.
1: Toen had je een beetje het gevoel van de supporters, wat niet helemaal lekker lag bij de clubs.
0: Mm-hmm.
1: Veel onrust, veel gezeur en dat. Nou viel dat bij Sparta enigszins mee. We hadden toen die tijd één persoon met een stadionverbod.
0: Dat stond er nog eens om tegenwoordig, ja.
1: Zo gaat het dan.
0: Ja.
1: Maar wat wij wilden laten zien is dat je vanuit Sparta met het hele team, bestaande uit Spartanen, van supporters, sponsors, stewards, hoofdveiligheid, ook degene met een stadionverbod, gewoon gezamenlijk met z'n allen die roparun kan lopen in het mooie Sparta-shirt.
0: Ook degene met het stadionverbod liep gewoon mee?
1: Ja, die ging gewoon mee. Ja.
0: En dat ging allemaal goed?
1: Dat ging helemaal prima.
0: Okay, ja. Dus het bewijs was geleverd?
1: Zeker. Ja, ja. Ons,
0: En je werd het jaar 40, hè, geloof ik?
1: Ja, klopt.
0: En tijdens het bikkelen, want het was bikkelen, hè, in die tijd, tijdens de roparun, werd je gast ergens in de buurt van Antwerpen, geloof ik?
1: Ja, in de haven bij Antwerpen, om 12 uur.
0: Ja.
1: Stond het team klaar, nou, een deel van het team, want er moest ook een ploeg vooruit voor,
0: mm-hmm.
1: Om mij in te halen, op te halen, zeg maar.
0: Ja.
1: Met een leuk mooi lied en een Sparta-taart. En
0: de Sparta-bakker was langsgekomen.
1: Nee, de bakker die
0: hadden precies. Mee, ja, okay, ja,
1: dat, ja, dus, goed. Dat was leuk. Echt een hele grote taart. En zo zijn we eigenlijk weer even snel en weer door.
0: Ja. Ja, denk je nog aan terug aan die eerste dagen? Hoe ervoer je dat, die eerste dagen? Die eerste jaren dat je meedeed?
1: Ja, mooi.
0: Ja.
1: Gewoon ook vanaf dag 1 eigenlijk gewoon een belevenis. Ook alle vergaderingen, de teambijeenkomsten, het delen met elkaar.
0: Het pionieren?
1: Sorry?
0: Het pionieren?
1: Ja, dat. Ja, ja. Ja, heel erg. Ja. Ja,
0: heel erg. Ja. Ik kom er zo nog wel op terug. Ja, Philip, ik zag aan jouw gezicht een herkenning?
2: Ja, zeer veel.
0: Ja?
2: Vooral het pionieren.
0: Ja, want jij was er ook al vroeg bij, hè? 1993.
2: 1993 waren we net te laat.
0: Ja.
2: Met inschrijven, dus we waren in 94 voor de eerste keer meegegaan.
0: En want jij woont nog steeds in Berkel en Roderijs. Ja. Jouw buurman vroeg aan jou of jij mee wilde doen aan Roparun. Ja. Je zei gelijk ja, maar je wist helemaal niet waar je ja op zei.
2: Wat zei je, sorry?
0: Je wist helemaal niet waar je ja op zei.
2: Jawel.
0: Ja. Verhalen.
2: Vanuit de verhalen.
0: Ja.
2: Maar wat het allemaal inhield, dat was inderdaad voor ons eigenlijk allemaal onbekend.
0: Ja.
2: Op dat moment. Vandaar dat ik ook zei dat het survivalen was.
0: Ja?
2: Het eerste jaar.
0: Want hoe ziet dat er dan uit, survivalen?
2: Met een A4'tje waar de route op stond.
0: Ja.
2: Ga maar richting Parijs, was het eigenlijk.
0: Rondom.
2: En dan gebeurt er wel eens wat onderweg.
0: Zo, wat gebeurde er dan bijvoorbeeld?
2: Een lopersbus die van de route afgaat, waardoor onze loper 18 kilometer heeft moeten lopen.
0: Ja.
2: Voordat het lopersbusje de loper weer terug had gevonden. En toen hebben we wel stiekem loper teruggereden naar de plek waar we hem kwijt waren geraakt.
0: Ja.
2: Mocht geloof ik niet, maar we hebben dat wel gedaan. Maar verder was een geweldig iets.
0: Ja.
2: En vooral het finissen onder de Eiffeltoren. Geweldig.
0: Ja. Een van de mede-aanstichters, durf ik wel te zeggen, van een nu niet meer weg te denken evenement is Frans Wietses. Toch?
3: Jawel.
0: Je werkt bij bedrijf Beenhakker.
3: Ja, toen de tijd.
0: En was volgens mij de eerste sponsor, of in ieder geval een van de eerste sponsors van de Roparun.
3: Was wel

0: Inderdaad een bedrijf wat heel erg verbonden was met de roperen.
1: Ja.
0: En dat heel goed vond en lekker aan het ondersteunen was.
1: Ja, ja. Ja. Het ging er wel even anders aan toe dan nu, hè? Nauwelijks een draaiboek, mobiele telefoon was er nog niet.
0: Nee, precies. We
1: ging... Ja, je ging gewoon.
0: Ja, toch.
1: Ja, toch.
0: Maar we wisten wel waar we naartoe moesten.
1: Ja, dat speelt wel weer. Ja, maar er wordt natuurlijk wel een beetje minzaam teruggekeken naar die pionierstijd. Maar kan me toch ook wel de nodige dingen voorstellen.
0: Zeker.
1: Waar liep je tegenaan?
0: Ja, het begon
1: waar niet.
0: Waar niet. We liepen natuurlijk eigenlijk overal wel tegenaan.
1: Ja.
0: Maar om een leuke aandacht te vertellen. Er ging een arts mee. En ik moest die arts, mocht ik rijden. De eerste roperen. Maar ja, wie weet hoe die arts eruit ziet. Ja, niemand. Dus ik zie een man in een krik op de parkade lopen. En wie was dat? Joep van der Blink. En dat was de arts die dus meeging.
1: Ja.
0: Ik zeg, volgens mij ben u een arts. Ja. Gaan wij met z'n tweeën gaan we naar Parijs. Dus dat was, ja, weet je, je ging gewoon.
1: Ja, en het kwam ook altijd goed.
0: Eigenlijk wel,
1: ging niet een stuk.
0: Precies.
1: Trouwens, ik praat zo met jullie verder. Ik ben vanavond niet alleen. Roperen verslaggever Samantha Ammerlan is hier ook in 3:30... waar heel veel oud-roperers bijeen zijn gekomen met elkaar te praten en terug te blikken op die 35 jaar... Ja, want iedereen heeft natuurlijk zijn of haar herinnering aan de roperen. Samantha, jij bent al jaren roperenverslaggever. Jij hebt een mooie selectie van anekdotes gemaakt, hè?
2: Ja, want ik mag dit jaar voor de 5e keer mee. En ik krijg er geen genoeg van. Er zijn nog zoveel meer mooie verhalen om te... En redenen waarom iedereen meedoet. De inzet die iedereen levert.
1: Ja, waarom werd jij zo aangetrokken tot de roperen? Waarom wilde jij per se verslag doen?
2: Nou, ik moet zeggen, ik ben... vanuit het Sophia Kinderziekenhuis bij de Europa Run terechtgekomen.
1: Ja.
2: Niet eens per se nog vanwege het verhaal kanker, maar ik hou wel gewoon heel erg van mensen en mensen die samen wat ander doen.
1: Ja, je hebt hier iemand aan tafel staan die ik eigenlijk alleen maar ken van een bloedhete koolsingel.
2: dat klinkt als een spannend verhaal.
1: Nou, helemaal niet, maar we zijn elkaar op gekke momenten zijn we elkaar tegengekomen. Echt een veteraan.
2: Arie Weesman, je bent er vanaf het eerste uur bij, 1992... persvoorlichter, woordvoerder, je hebt van alles gedaan. Welk moment staat jou toch dan in al die jaren nog het meeste bij?
3: Er zijn hele momenten. Ik kan geen één moment noemen. Maar als ik een moment op de route... wat niemand zich kan voorstellen... dat je loopt, dat al die teams langslopen... en dat er ineens in het gras... 3 of 4 hele grote tafels staan... wit gedekt, damast kleed erop... borden, drank, wijn... Het was een team die wilde sponsoren trakteren. En die hadden daar een etentje voor elkaar. Met topkoks. En als voorbordje bij komen zitten. Nou, dat laat ik geen tweede keer zeggen.
2: Zo onderweg, zomaar.
3: Onderweg ineens. Dat kan je niet voorstellen dat dat ook bij de roperen kan.
2: Ja, en je bent ook heel nauw betrokken geweest bij de goede doelen van de Europa Run. Ook al in die tijd. En dat raakte je, vertelde je me al.
3: Ja, dat raakte heel erg. Ik herinner me de eerste keer dat ik ergens naartoe ging. Dat was volgens mij met... Ja, de voorloper van de laptops brengen in het Sophia Kinderziekenhuis. En dan kwam ik op een afdeling met kankerpatiëntjes. En die waren ontzettend blij. Ja, eigenlijk zoiets doodgewoond als een laptop. En daar gezeten, die dingen overhandigd. En we zitten praten met een aantal mensen, ook met een paar ouders. En ik ga naar de auto, parkeergarage daar. En toen kreeg ik het ontzettend benauwd. Toen heb ik loeihard mijn radio moeten aanzetten. Te vechten tegen de tranen. Ik kon echt niet gaan rijden op dat moment.
2: En waar kwam dat door? Wat zag je toen je kwam met die laptops?
3: Ik zag dat kinderen heel erg blij konden zijn. Met iets wat wij eigenlijk allemaal heel gewoon vinden. Zeker als je aan bed gebonden bent. Is een laptop vaak een wegen naar buiten toe. Je krijgt het beeld van buiten via zo'n schermpje binnen. En je hebt contact ook met anderen. Dan de mensen die naast je op bed liggen. Wel dat die kinderen daar zo blij mee waren.
2: Nou, dankjewel Arie voor jouw inzet in al die jaren. En op naar nog meer. Dankjewel.
3: Oké, dank je.
1: Ja, en wie aan de Europa Run denkt heel vaak natuurlijk aan de finish. Maar ja, er is geen finish zonder... En dat is toch dat moment dat alles samenkomt. Al die maanden van voorbereiding komt samen op dat ene moment. Die start. Ergens in je achterhoofd het idee... Oh ja, dan gaan we dan ruim 500 kilometer voor dat goede doel. 35 jaar Europa Run is op heel veel verschillende plekken is er gestart. Elke start had zijn eigen sfeer, zijn eigen verhaal. En van die eerste edities kwamen ook nog grote internationale starts. Van vertrouwde locaties tot... nieuwe vertrekpunten. En telkens weer datzelfde gevoel. We gaan op pad.
4: concert van Europa Run zal hier plaatsvinden. Op de Coolsingel, Hartje Rotterdam. De stemming zit er meteen goed in. Het is te hopen dat ze genoeg energie over om de 530 kilometer verder liggende eindstreep te halen.
5: Het is voor mij een buitengewoon grote eer om zo dadelijk de Europa Run 2000 weer te mogen wegschieten.
6: Europa Run Radio.
7: Vous ne voulez pas manquer ça.

0: 35 jaar Europa Run. Bij mij nog steeds aan tafel Frans Wietses, Philip Verhagen en José Lindemans. Philip,
1: ja.
0: Jij gaat volgens mij kort weer
1: Ik ga weer.
0: Ja, wat is de reden daarvan?
1: 2012 was mijn laatste Europa Run.
0: Ja.
1: En toen zei ik, ik heb het nu 19 keer gedaan. Ik vind het genoeg. Uh-huh. Eigenlijk nooit met het team waar ik mee bij gestopt ben wel gevolgd. En de Europa Run altijd blijven volgen.
0: Ja.
1: En afgelopen oktober kregen wij te horen dat een vriend van ons kanker heeft.
0: Ja.
1: En was de vraag van, joh, kunnen wij iets doen voor jou?
0: Hij had maar één wens.
1: Wat moet je gaan doen?
0: Hij had maar één wens.
1: En toen had hij eigenlijk maar één wens.
0: Ja.
1: En het was, ik zou eigenlijk een keer met vrienden de Europa Run willen doen, met of zonder mij.
0: Ja.
1: Maar ik wil dat jullie gaan. Nou, dat was voor ons geen moeilijk.
0: Nee.
1: Want eigenlijk iedereen zei direct ja. En ik krijg er nu weer kippenvel van.
0: Ja, dat snap ik.
1: En we gaan met een team oud-gedienden, om het zo maar te zeggen, gaan we dit jaar vanuit Frankrijk weer de Europa Run doen.
0: Het team heet Jeroen.
1: Doen en?
0: Ja. Jeroen probeert er zoveel mogelijk
1: bij
0: te zijn.
1: Jeroen gaat niet. Zijn bedoeling was om als loper mee te gaan. Mm-hmm. Maar hij is een aantal weken geleden geopereerd. En daar heeft hij een flink jasje uitgetrokken.
0: Ja.
1: Hij gaat niet mee als loper. En hij gaat proberen. En dat zal waarschijnlijk wel gaan. Het gaat op zich goed met hem. Hij gaat proberen in ieder geval langs de route zoveel mogelijk aanwezig te zijn.
0: Ja.
1: Om er toch bij te kunnen zijn.
0: Ja.
1: En nogmaals, petje af.
0: Petje af, maar ook voor jou.
1: Ja.
0: Het is zo herkenbaar, hè? Want dit is wat Europa Run is. Hè? Ja. Het is die lach en die traan en een arm om je heen. Samantha, bij jou aan tafel. Sandra van den Berg, een deelnemer die erbij was in de eerste editie van 1992.
2: Vanaf 1992. Ja. Was Sandra erbij. En Sandra ging dat jaar mee als loper. Maar in de jaren daarna is ze gaan fietsen. Maar voor dit jaar had ze dan toch wel één grote wens. Speciaal dit jaar moest er toch wel gelopen worden. En Sandra, waarom juist dit jaar?
3: Omdat het jubileumjaar is, leek me dat heel bijzonder.
2: Daarvoor opzij zetten, want je bent niet voor niks gaan fietsen.
3: Nee, ik was tot februari fietser en toen hadden we dat weekend zeg maar een teammeeting. En toen had ik daar verteld van, ja, ik wil heel graag, mijn droom is echt om te lopen. En ik dacht, nou, volgend jaar hopelijk. En toen viel de dag daarna een loper van ons uit. Toen had de teamcaptain meteen gevraagd, wil jij lopen? En ik vond het best wel spannend. Ik denk, ik ben eigenlijk niet heel goed voorbereid, maar ik ga het gewoon doen.
2: Maar het klinkt ook haast wel of het zo moest zijn. Je spreekt je wens uit en de volgende dag of diegene misschien, er is iemand, die staat op. En wat is dan dat gevoel als je als loper door de Europa Run heen gaat?
3: Ja, ik kan het vergelijken. Ik ben natuurlijk een aantal keren gaan fietsen in de begin 90 en nu weer vanaf 24. Want loper geeft het toch net dat extra sportieve uitdaging.
2: Dus die ga jij graag weer aan?
3: Die ga ik zeker graag weer aan.
2: Nou, je bent wat jaren betrokken. Dit jaar ga je mee met de Haagse Ooievaar runners. Hè?
3: Klopt.
2: En wat is jouw herinnering uit deze tijd, uit de jaren bij de Europa Run?
3: Van de jaren 92. Ja, ik hoorde net al het woord pionier. Het was echt alles ontdekken. We gingen echt als team, werden we benaderd door de organisatoren in Blijswijk. Van, willen jullie meedoen? Nou, we dachten waarin de loper gewoon 10 kilometer per keer liep. Nou, je ziet dat dat gewoon helemaal niet meer gebeurt. Dat was gewoon veel te lang.
2: En dan ook de vraag of je ze wel kan vinden. Niet bellen van waar ben je, GPS-systemen.
3: We hadden ook wisselpunten die niet bleken te bestaan. Dus dan moesten we naar een tankstation en dan konden we dat niet vinden. En dan dachten we, hoe gaan we nu ooit winnen? En uiteindelijk kwam het wel weer goed. Maar ja, busjes kwijt, dat gebeurde ook op onze
2: En in jouw routes. Tijd was de route ook nog andersom, hè? Dan kwam je aan in Parijs. Dat vond je ook bijzonder?
3: Echt een kippenvel moment. Gewoon finishen onder de Eiffeltoren, dat is ongekend.
2: Ja, dat is echt een duidelijke herinnering voor jou. Hoe ga jij deze 35ste in?
3: Enigszins zenuwachtig, maar toch heel veel zin in. Gewoon dat Europa Run gevoel dat je met z'n allen in een bubbel zit, is echt fantastisch.
2: En wat is de spanning?
3: De spanning is het uitlopen. Maar dat komt goed. We gaan gewoon op doorzettingsvermogen. Als je dan denkt aan alle mensen waarvoor we het doen, het goede doel, gaan we gewoon door. We gaan het gewoon halen.
2: Heel veel succes met de laatste voorbereidingen. En dankjewel, Sandra.
3: Dankjewel, Samantha.
0: Frans, Vitus, hoe ga jij de Europa Run meemaken, beleven, Frans?
4: Eén groot feest.
0: Ja.
4: Ja.
0: En jij, José?
5: Nee, wij zijn zelf in 4 gestopt. Mm-hmm. Dat was de eerste keer dat het andersom ging, van Parijs naar Rotterdam.
0: En ik dank jullie wel voor jullie komst. Ja, Frans Vitus, Villevagen, José. Dank jullie wel.
4: Dank je wel. Ja.

0: hebben een prachtige herinnering die we meenemen naar huis. We zullen er nog vaak met heel veel plezier aan terugdenken. Nogmaals de complimenten aan Europa Run. En dat jullie er nog maar lang mee door mogen gaan.
1: Mensen komen hier voor dagen, vaak voor weken en een hele enkeling voor maanden. En net zoals de afgelopen week kan het gebeuren dat je met 4 bewoners op maandag start. Dat er 3 zoals de afgelopen week overlijden en dat er aan het eind van de week nog 1 patiënt over is.
2: Deze huizen worden vaak hospice genoemd en bieden een oplossing voor mensen die niet thuis kunnen of in een ziekenhuis hoeven te zijn tijdens hun laatste levensdagen. Ook in Dirksland, op Goeree Elvlakke, staat zo'n huis. Het heet Roparun Hospice Calando.
3: In 7 jaar tijd hebben de deelnemers aan de Roparun 7 miljoen gulden bij elkaar gebracht voor het goede doel. Een van die doelen, die vanaf de start al een groot succes is gebleken, is het kosteloos ter beschikking stellen van een vakantiebungalow aan kankerpatiënten. Zij kunnen zodoende een midweek of week met hun gezin of familie op adem komen na alle onderzoeken en ervaringen die zijn opgedaan.
4: Zou je het eens aan ons willen laten zien?
5: Ja hoor.
4: Je hebt weer eigen haar en ja. Het staat je eigenlijk prachtig.
5: Ja, dankjewel. Maar toch draag ik liever mijn haarwerk nog.
4: Ja. Hoe belangrijk is het dat Roparun geld doneert om deze pruiken te maken?
5: Ja, wel echt heel belangrijk. Want ja, het geeft iemand toch wel meer een sterker gevoel. En als ik soms wegloop bij degene die mijn pruik ook soms wast of er iets leuks mee maakt. En dan voelt het wel alsof ik weer de hele wereld aan kan. Dus ja, het is eigenlijk niet echt uit te leggen hoe belangrijk en speciaal het is.
4: Ja.
6: Ik heb een paar weken geleden meegedaan aan een workshop. En dat was voor het eerst sinds maanden dat ik op een andere manier naar mezelf kon kijken. Niet meer als een patiënt die in een overlevingsmodus zit. Maar als een vrouw die ook op een positieve manier aandacht aan zichzelf kan besteden. En toen ik thuis kwam, het eerste wat mijn man zei was: goh, wat zie je er goed uit.
7: Wij willen een familiekamer maken voor families die blijven waken bij patiënten die komen te overlijden. En een gezinskamer voor mensen die heel erg ziek zijn. Waar ook gewoon kinderen rustig en niet in een ziekenhuiskamer rustig kunnen verblijven gedurende de periode dat ze hier moeten waken.
8: Namens de Roparun en ook een beetje namens ons team een cheque van €12.100.
9: En ondertussen elke dag de terugkerende vraag: wie dat morgen nog kan betalen. Elke dag de zorg over wie bijdraagt aan het zorgen voor al die volgende nog 1 keren. Elke dag. Tot nu.
10: Die zorg neemt Stichting Roparun over. Wij willen in heel Nederland alle ambulances financieren. Dat doen we voor iedereen met een laatste wens. Zo voegt Roparun leven toe aan de dag.
11: Hebben we zin in jullie, ja?
12: Jazeker.
9: En dankzij al die nog 1 keertjes in de Roparun blijven de ambulances rijden, de wensen vervuld worden, de laatste dagen gekleurd met onvergetelijke nog 1 keren. Blijf lopen, stap voor stap. Voor jezelf, voor de ander.
11: En daarom doe ik de Roparun.
9: Nog 1 keertje. Nog 1 keer.
13: Stap voor stap vanuit Frankrijk en Twente.
14: Vous écoutez la Roparun Radio.
15: Een speciale jubileumuitzending van 35 jaar Roparun. Parijs is nog ver met 3 nieuwe gasten aan tafel. Ik verwelkom Kees van Dijk, Peter Dennig en Rachel Maréchal. Welkom allemaal. Ik begin even met jou, Rachel. Je bent sinds 2014 directeur van het familiehuis Daniel den Hoed. In Rotterdam, een plek waar familieleden dichtbij kunnen zijn. Hoe was jouw eerste kennismaking met de Roparun?
16: Dat was in 2015. Veel mensen die hier zitten zijn van het eerste uur en herinneren zich nog wel de bijzondere doorkomst op de Groene Hillendijk.
15: Ja,
16: die waren absoluut heel indrukwekkend. En we hadden ook al het idee dat het voor de deelnemers heel bijzonder was. Want ja, iedereen liep uiteraard met iemand in zijn gedachten. En nou, veel daarvan die waren of behandeld in de Daniel den Hoed kliniek. Mm-hmm. Hadden in het familiehuis gelogeerd. En wat we daar zagen is dat veel teams aan het begin van de Groene Hillendijk respectvol afstapte. Zowel de lopers als de fietsers heel statig aankwamen lopen. En echt een bijzonder moment van Maarten daar. Voor de Daniel de Hoed Kliniek en voor het familiehuis.
15: Ja, want ook het familiehuis bestaat 35 jaar.
16: Ja, klopt. Ja, we gaan al heel lang met elkaar op.
15: Precies. Een grote verhuizing, hè? En daarna de grote verhuizing.
16: Klopt.
15: Ik hoef eigenlijk niet meer te vragen, want je hebt net al heel mooi gezegd wat de Roperen betekent voor het familiehuis.
16: Ja, absoluut heel veel.
15: Roperen voor de familiehuis.
16: Zoals ik net zei, die 35 jaar gaan we al met elkaar op. Al die jaren heeft de Roperen het huis gesteund. Ja. Maar vooral op een hele grote bijdrage geleverd aan het grote nieuwe familiehuis waar we nu sinds 2021 zitten. Afgelopen dinsdag was het 5 jaar geleden dat we de deuren konden openen. En dat had absoluut niet gekund zonder de steun van de Roperen. Dus daar zijn we iedereen ontzettend dankbaar voor.
15: Ja. Peter Dennig zit naast jou. Peter, hoe voelt het om hier te zitten? Over 35 jaar Roperen?
12: Uitdagend.
15: Want?
12: Ik ben al meerdere jaren niet meer echt actief voor de Roperen. Mm-hmm. Maar wel nog deel aan de Roperen. Dus ik heb vorig jaar nog met een team meegelopen uit Branisse. We zouden dit jaar lopen. We hebben alleen geen niet voldoende lopers. Dus we gaan niet deelnemen actief. Ja, wat is Roperen? Uiteindelijk was een tijd dat de Roperen ons leven was. Dus de familie Dennig en Zeldenreich, die waren ieder Pinkse weekend gewoon uiteindelijk eerst met hemelvaart op een gegeven moment geëngageerd om of naar Parijs te gaan en later naar Hamburg. Dus het was ons was eigenlijk een gedeelte van ons leven.
15: Ja.
12: En daar mochten we gaan deelnemen.
15: Ja. Je hebt een belangrijke rol gespeeld in de totstandkoming van die tweede route, hè?
12: Nou, weet ik niet. Ik denk dat wij dat gezamenlijk hebben.
15: Dan hebben we het over de route vanuit
12: Duitsland.
15: Ja, precies.
12: Ik vind niet dat ik dat heb gedaan. Dat hebben wij gedaan. En dat is ook de brief van Roperen. Het is wij doen heel veel. Ik doe heel weinig of helemaal niets. Dus ik blijf dat gewoon zeggen. Wij hebben dat gezamenlijk opgezet. Ook de vrijwilligers en het bestuur. We hebben uiteindelijk daar toch wel een hele leuke evenement van kunnen maken.
15: Ja, maar wat ook misschien wel een fijne bijdrage was, is dat jouw Duits redelijk goed is.
12: Ik kan me redelijk goed verstaanbaar maken in Duits. Ja, het is mijn moedertaal, dus
15: dankjewel. Je achternaam deed het al vermoeden. Ja, die tweede route, nog één keer, waarom eigenlijk die tweede route in 2012?
12: Nou, op een gegeven moment vanuit Parijs was de route best wel ontzettend druk. Ik dacht iets van 275 teams.
15: Ongelooflijk, we begonnen met 36 geloof ik.
12: 13. 13
15: nog.
12: Ja,
15: precies.
12: En uiteindelijk was de vraag, oké, wat gaan we doen? Gaan we parallel aan Parijs lopen? Of doen we een rondje Nederland, laat ik het zo zeggen. Ja. Toen kwam een van onze oud-bestuursleden, Jacco, die zei, we gaan gewoon van Hamburg lopen. Nou, dat was in het toenmalig was dat best wel een aardige discussie. Namelijk, waarom doen we dat? En uiteindelijk is er toch voor gekozen om vanuit, op dat moment, we hebben een passer gepast. En oké, dit is, wat doen we? Hamburg komt het meest op die mooiste afstand. Ja. En we hebben gezegd, we gaan van Hamburg.
15: Ja,
12: we gingen kijken en uiteindelijk later bepaald, we gaan uit Hamburg starten.
15: Ja. Ja. Kees, ook oud-gediende van de Roperen. Jouw rol precies bij de Roperen?
17: Peter was al goed in het ronselen, Peter van der Noord. Mm-hmm. En die ging politieman uit Rotterdam en die heeft heel wat vrienden en collega's gevraagd om hem bij te staan na het eerste jaar. Want dat was natuurlijk eigenlijk geen doel om dat aan de keukentafel bij hem thuis te organiseren. Langzamerhand is dat steeds gegroeid.
15: Ja.
17: Defensie erbij betrokken en toen werd het ook echt wel groot. En toen zijn we ook echt wel gestart met veel meer teams.
15: Dat Defensie moet je even uitleggen, want Defensie draagt er toe bij dat alles veilig verliep?
17: Ze waren onder andere verantwoordelijk voor de opbouw van het tentenkamp van de organisatie.
15: Ja.
17: Dus die reden vooraf naar Parijs. Even verder is dit halverwege mijn carrière bij de Roperen brak de MKZ uit.
15: Mondclausier.
17: Waarop Defensie ons 4 weken voor de start belde. We mogen de grens niet over als Defensie. Dus we wensen je veel plezier.
15: En hoe heb je dat opgelost?
17: Ja, wat Frans daarnet zei, niet zeuren, maar gewoon doen.
15: Ja, maar hoe
17: we hebben, dan? We hebben wel, ik geloof, 6 dagen lang elke keer vergaderingen gehad, organisaties gekeken. Uiteindelijk hebben we een hoop in kunnen huren.
15: Ja.
17: Dus beveiliging apart in kunnen huren, want daar was Defensie ook van.
15: Ja.
17: Vervoer apart bij het bedrijf. Die zei van, joh, als je alles bij ons afneemt, dan komen wij daar weer uit. En uiteindelijk hebben we het zelf gedaan.
15: De Roperen langs de Daniel den Hoed Kliniek. Want toen het familiehuis Daniel ze nog op de Groene Hillendijk in Rotterdam was gevestigd, kwamen daar alle teams, je zei het net al, al stevast langs. En daar besefte iedereen waarom die inzet van de Roparun zo belangrijk is. En de patiënten die daartoe in staat waren, die stonden samen met het verplegend personeel langs die kant om de Roparunners aan te moedigen. Kippenvel, ik neem je mee terug naar 2012.
18: Het oncologisch centrum Den Hoed, een hele bijzondere plek, een hele bijzondere doorkomst ook. Met een bijzondere vrouw hier aan de zijkant. Een patiënte, een ex-deelnemster. Dimi.
19: Ik heb jarenlang fysiotherapeut het loodse team, team 23, geholpen. En ik was toen al wel borstkankerpatiënt, maar ik ben nu palliatief borstkankerpatiënt. En ja, ik heb afgelopen week hier in het ziekenhuis vertoefd. En ja, ik zei al net, ik heb nu weer praatjes, maar toen was ik behoorlijk ziek. En ik ben weer helemaal blij.
18: Want, ja, u straalt.
19: Ja, maar ik geniet er ook van. Ik geniet er ook van. En dat doe ik gewoon gelukkig nu van elk moment wat ik kan.
18: Leonie, verpleegkundige in Daniel Den Hoed. Hoe is het? Het personeel wat vandaag gebeurt.
20: Ja, dit is echt heel erg leuk. Zodat het zo langs de Daniel Den Hoed gaat. En heel die stoet, al die mensen die uit Parijs komen. Echt fantastisch. En ik had zelf net eventjes vrij, dus 10 minuten denk ik, oh, in mijn pauze ga ik heel eventjes kijken. En ja, hoe het leeft en de sfeer vanochtend vroeg al. We hoorden al drums en heel het orkest hoorden we al spelen. Ja, dat is echt, de sfeer zit er al heel goed in.
21: Het is toch heel bijzonder om te zien dat de mensen waar je het allemaal voor doet, dat die de moeite nemen om daarvoor aan de straat en ons toe te juichen. Ik denk dat ik voor ons alle vier spreek van het loopteam die daar net langskwamen, dat dat een hele bijzondere ervaring was.
16: Het was absoluut heel, heel bijzonder. We stonden er altijd met een groot team van vrijwilligers. Met, nou ja, je ziet het ook daar, de bekende oranje hoed. Gevraagd om me speciaal mee te nemen vanavond. Ja. Ja, echt een plek met een lach en een traan. En voor ons is het ook, was en is het gewoon nog heel fijn om dat respectvolle gebaar te mogen maken. Want ook wij staan daar regelmatig met tranen in onze ogen. Ja. En eigenlijk niet goed weten wat je moet zeggen. En op die manier toch een mogelijkheid om de dankbaarheid en het respect te kunnen tonen.
15: Ja. Ja, het blijft zo'n rode draad bij de Roparun. Die lachen en die traan natuurlijk ook. Hè, dat het je ook allemaal even te veel wordt. Je moet wel door. Hè, dat geldt voor jou, denk ik, Peter, ook. Gewoon, je zit er zo dicht op.
12: Ja, je hebt uiteindelijk gezegd, je hebt geen keuze, dus je wordt gewoon geleefd. En dat, je gaat wel in die flow mee. Ja. En uiteindelijk niet alleen jij, maar je verwacht van jezelf, maar ook van de mensen om je heen, dat je uiteindelijk gezamenlijk evenement faciliteert.
15: Parkeer je dan even?
12: Nee, dat is eigenlijk niet dat is niet mogelijk. Je gaat in die flow mee en uiteindelijk...
15: Nee, maar ik bedoel, parkeer je even de moment dat je denkt, ik zit er even doorheen, dat komt later wel.
12: Nou, ik denk niet dat... Ik spreek voor mezelf, ik had dat niet, maar ik denk dat de vrijwilligers dat ook niet hebben.
15: Nee,
12: die gaan gewoon en dat is gewoon... Ik weet niet, die adrenaline en dan kom je uiteindelijk of op de binnenrotte of op de Kolsingen. Ja. Dan heb je dat feest en dan heb je daarnaast tot je passie in elkaar.
15: Bij Samantha aan tafel. Ja, ook weer zo'n icoon uit de organisatie van de Roparun. Henk van der Velde, voormalig voorzitter.
22: Ja, zeker Ruud. Henk van der Velde, lang in het bestuur gezeten. Wat komt er dan bij jou boven als je dit voorbij ziet komen?
23: Ja, dit geeft wel gewoon het beeld van de Roparun in zijn hele omvang. Weet je, dit is zo puur Roparun. Vanavond ook allemaal hoort, dat is, ja... Ik heb er niet veel woorden voor hoe je het beleeft. Kijk, bij ons in het gezin is Roparun altijd... heeft altijd voorop. Ze heeft alles in het teken van de Roparun gestaan. Dus voor ons is het altijd heel belangrijk geweest. En als ik het terugzie, als ik de verhalen terughoor, dan denk ik, ja, een beetje wat Frans daarnet zei. Nou jongens, we doen het gewoon en het overkomt allemaal gewoon. Maar zo gewoon is het eigenlijk niet. Hè? Het is wel heel bijzonder wat al die vrijwilligers doen voor de Roparun.
22: Ik merk dat het je ook raakt als je erover
23: zeker,
22: praat.
23: Zeker, zeker.
22: Wat is dat gevoel?
23: Ja, dat is lastig drijven. Het is... Weet je, kijk, we hebben het al eerder gehoord. We hebben allemaal in onze omgeving dingen meegemaakt op het gebied van kanker. We hebben allemaal die ziekte, die hebben we om ons heen. Het lijkt wel of het je achtervolgt. En dan kun je hier met z'n allen, nou, niet een heel groot verschil maken, maar een heel klein beetje bijdragen om mensen een beetje een menswaardig leven te geven. Ja, hoe fantastisch is dat je dat kan doen? En wij zijn nu, mijn vrouw en ik, allebei vrijwilliger in de hospice. Dus we maken nu ook de andere kant daarvan mee. En dan zie ik wat wij als Roparunner voor die mensen kunnen doen. Nou, dat is fantastisch.
22: Dan ben ik daarin ook wel benieuwd. Wat zie jij dan daadwerkelijk van waar dat geld terecht komt?
23: Ja, dat is heel simpel. Dat is van de bedden waar die mensen in liggen tot ambulancewens. Kees aan tafel is ook vrijwilliger bij de ambulancewens. Nou, die komt bij ons ook regelmatig binnen. Ambulancewens wordt weer ondersteund door de Roperun. Dus die is er eigenlijk altijd. Hospice, Roperun, ambulance, noem het maar op.
22: Ja, fantastisch. Ik wil jou hartelijk danken ook weer voor het gevoel wat jij nu hier meeneemt in jouw verhaal, jouw herinneringen. Ik zou zeggen, plak er nog heel veel jaren bij. Dank je wel, Henk.
23: Oké, is goed. Dank je wel.
0: Ja, stel nou, Rachel, Kees, dat je komt een vreemdeling tegen. Een beetje verwilderd. En je moet in twee zinnen uitleggen waarom het zo belangrijk is wat je doet.
16: Roperun maakt het verschil voor mensen in een moeilijke fase van hun leven. En maakt het draagzamer. Dus gewoon meedoen.
0: Ja, ik zie hier Peter om kijken wat krijgt.
12: Nou ja, kijk, uiteindelijk, ik blijf het zeggen. De vrijwilligers is en dat zie je tegenwoordig met andere verenigingen. De vrijwilligers, de mensen die ervoor inzetten, zijn heel belangrijk om het evenement te kunnen organiseren en te faciliteren. Dus deze mensen zorgen wel in het verleden en zeker nu nog om uiteindelijk dat evenement te kunnen genereren. Maar teams onderweg worden begeleid en wellicht nodig om weer op de route te brengen om uiteindelijk het evenement te kunnen gaan genereren.
0: Een Kees?
17: En Nederland bestaat niet zonder vrijwilligers. Ik denk als die morgen zouden stoppen, dan ligt alles klaar. Dan ligt alles plat.
12: Ja.
17: Dus dat geeft mij het gevoel van trots en van inzet. Terecht wat Henk zegt, na de opening ben ik een half jaar heb ik niks gedaan. Dat kon ik niet. En ik rij nu alweer 15 jaar bij Stichting Ambulance. En het is gewoon fantastisch om mensen op welk vlak dan ook te helpen. En het enige wat je moet doen is aanwezig zijn, een keer de arm eromheen. En zorgen dat dingen georganiseerd worden.
0: Ja, dat hebben we hard nodig in deze wereld.
17: Denk ik wel.
0: Dank jullie wel. Samantha, je hebt de directeur naast je staan.
22: Ja, die kan natuurlijk niet missen.
0: Nee.
22: Leslie Wolters, directeur van de Roperun. En Leslie, je mag al deze verhalen vanavond aanhoren. Wat doet dat met jou als directeur?
1: Het maakt me eigenlijk een beetje nederig. En trots, denk ik ook wel. Ja. Ik mag natuurlijk de organisatie leiden. Maar ik denk wel dat ik met jullie legacy eigenlijk bezig ben. En dat is hartstikke mooi.
22: Hoe kijken we naar de toekomst?
1: Die goede doelen die zijn eigenlijk misschien niet altijd even goed zichtbaar geweest. Met name voor de mensen in Nederland. En dat is denk ik wel de missie voor ons. Om dat in de toekomst zeg maar, voor elkaar te gaan krijgen. Dat iedereen in Nederland weet wat de Roperun is. Waar het voor staat. En op welke manier zij kwaliteit van leven geven. Al die mensen die het nodig hebben.
22: Dankjewel Leslie. Op naar een mooie nieuwe editie. De 35e gaan we vieren.
1: Zeker.
0: En dit was hem. Parijs is nog ver. 35 jaar Roperun met al die verhalen die we hebben geprobeerd samen te vatten in iets meer dan een half uur. Maar ja, laten we hopen dat we de komende 35 jaar nog zo'n mooie periode tegemoet gaan.
22: Ja, we hebben echt gezien, er is geschiedenis geschreven. Dus er komt veel meer moois aan. En ja, daarbij hoort nu ook een groot dankjewel aan hier iedereen vanavond.
0: Ja, natuurlijk. De vrijwilligers, maar ook de donateurs en iedereen die op een of is verbonden geweest of nog steeds is met de Roperun 35 jaar. APPLAUS.

0: Ik ben Aris van Meteren en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. Demonstranten die worden opgepakt bij rellen tegen asielzoekerscentra komen er vaak zonder straf vanaf. Krijgen een geldboete, meldt RTL Nieuws. De redactie keek naar AZC-rellen in 20 gemeenten van de afgelopen 2 jaar. Er werden 175 mensen opgepakt en het kwam in 16 gevallen tot een veroordeling. De Vereniging Nederlandse Gemeenten noemt de rellen terreur. Maar in de rechtszaal valt iemands bedoeling maar heel moeilijk aan te tonen, zeggen experts. En bij veel zijn er geen aanhoudingen, zoals in februari nog in Bleskensgraaf, waar de ME moest worden ingezet. De gemeente Rotterdam heeft aangifte gedaan tegen 2 roadtaxichauffeurs. De vuilnisophalers zouden in 2 jaar tijd 21 keer op vaak dure auto's zijn ingereden. Het doel was het tillen van de verzekering. De schadeclaims liepen op tot ruim €8.000. De gemeente heeft de 2 op staande voet ontslagen. Mogelijk is er ook een garagebedrijf bij de fraude betrokken. De politie onderzoekt dat nog. De gemeente bekijkt intern hoe het kan dat de chauffeurs 2 jaar lang hun gang konden gaan. Het kabinet wil een boycott van producten uit illegale nederzettingen in de bezette Palestijnse gebieden en de Syrische Golan. De ministers Berendsen en Sjoerdsma hebben een spoedadvies aan de Raad van State gevraagd. Het handelsverbod is een wens van de Tweede Kamer. Het kabinet wilde een importverbod in Europese verband regelen, maar daarvoor is onder andere landen in Europa te weinig steun. Het handelsverbod van Nederland moet 3 jaar gaan duren. De Verenigde Staten schorten een wapenlevering op aan Taiwan om ervoor te zorgen dat er genoeg wapens zijn voor de oorlog tegen Iran. Dat heeft de Amerikaanse minister van Marine gezegd. De wapens zouden alleen maar tijdelijk niet naar Taiwan. Taiwan zegt van niks te weten. Het gaat vooral om luchtdoelraketten ter waarde van $14 miljard. De levering wacht al maanden op goedkeuring van de Amerikaanse president Trump. Die bracht vorige week nog een bezoek aan China. En na afloop zei Trump toen dat het wapenpakket een goed onderhandelingsmiddel is. Het weer vanavond en vannacht zit helder. Minimum temperatuur 14 graden. Morgen is er een dag met veel zon, droog en het wordt dan 29 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
1: Drechtstad. 1 radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en 105.

0: Het weer vannacht zit overal helder, koelt het af tot een graad of 12. Per dag opnieuw veel zon. Het wordt 24 tot 29 graden. In de loop van de dag is er vooral in het noorden ook wat bewolking en een kleine kans op een bui. Dit was het NOS Journaal.
1: Programma wordt mede mogelijk gemaakt door Odyssey, Capital of Media, NL Radio, NOS, Broadcast Partners, Hof Broadcast & Events, Spot On, Elieveld ICT, Hostin, Technica Del Arte, Q's, Unlimited Vision & Sound en Theater Het Kruispunt in Barendrecht.
2: De nacht van Roparun Radio. Met tot 7 uur de mooiste classic hits.
3: Tout ce qui se passe le long du parcours, les passages et la grande arrivée.